like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake up

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Radio Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Elton John en Can You Feel the Love Tonight? Thuis op zondag.
1: Tanja Reinders.
0: Ja, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. Het is zondag, dus tijd om rustig op te starten. Misschien staat bij jou al een lekkere kop koffie op tafel. Nou, in ieder geval heel fijn dat je de ochtend met ons begint. Ik ben Tanja. Voor mij is dit een bijzondere ochtend. Want na al die jaren waarin Bas Treffers dit programma presenteerde, mag ik thuis op zondag van hem overnemen. Bas, die geniet van zijn pensioen. En ik vind het een hele eer om hier vandaag voor het eerst te mogen staan. De sfeer van de zondagochtend die blijft natuurlijk wel hetzelfde. We willen heel graag een ontspannen programma voor je brengen. Dichtbij, met muziek die daarbij past. En misschien hoor je af en toe net even een andere plaat dan je gewend bent. Maar vooral veel muziek om je zondag rustig mee te beginnen. En die muziek die wordt ingestart door Peter vandaag. Dus wij zijn er met z'n tweeën voor jou tot de klok van 10 uur. En daarna gaat Monique het weer overnemen tot 12 uur. Nou, de komende 2 uur hoef je je in ieder geval niet te vervelen. Blijf je lekker thuis, dat is natuurlijk prima. Maar misschien wil je er juist wel op uit. En daarom hebben we straks de leukste uittips voor vandaag. In het tweede uur bellen we ook met een van de evenementen hier in Overijssel om te horen hoe het daar is. En we praten hierbij over het laatste nieuws. We spreken met onze weerman over het weer. En tussendoor dus vooral veel fijne muziek. Welkom bij Thuis op Zondag.
2: Op zondag.

Ja, dat was Snelle met Laat het licht aan. En daarvoor hoorde je de Beatles met Let it be. En ik zei het al in mijn aankondiging. We gaan gewoon heel veel fijne muziek voor je draaien. Gewoon lekker wakker worden op deze zondagochtend. En hoe kan dat beter dan met dit nummer van George Michael en Different Corner.

What a wonderful world. En je hoorde Louis Armstrong. Nou, wonderful world, dat is het ook op deze zondagochtend. Het is nog lekker rustig buiten. En wij passen ons een klein beetje daaraan aan hier bij RTV Oost. En we zijn bezig met het programma Thuis op Zondag. Straks krijg je uittips van mij. Maar nu eerst Lisa met Halleluja.

Er is een versie van Kenny Rogers van dit nummer, maar wij draaiden Lionel Richie en je hoorde Lady. Hoog tijd voor wat headlines van het nieuws. Want de politie onderzoekt meerdere branden bij het station Vroomshoop. Gisteravond gingen op twee plekken fietsen en andere spullen in vlammen op. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar omdat er de afgelopen maanden vaker branden zijn geweest rond het station, wordt ook gekeken of daar een verband is. En dan een onverwachte afsluiting in Zwolle, want twee tunnels onder de A28 zijn dicht. Er zijn losse stukken beton aangetroffen die gevaar kunnen opleveren voor verkeer onder de viaducten. De A28 zelf blijft gewoon open, maar onder de snelweg gelden dus omleidingen. Het water wordt ook in Twente schaarser. Waterschap Vechtstromen neemt vanaf nu maatregelen om de droogte het hoofd te bieden en laat minder water vanuit het Twentekanaal het gebied instromen. Dat kan gevolgen hebben voor het beregenen van landbouwgrond. En volgens het waterschap is er voorlopig nog weinig regen in aantocht. Dit nieuws en meer vind je ook op onze website oost.nl of neem een kijkje in onze app.

0: Laura Pausini. En je hoorde Strani Amori, zo'n prachtige Italiaanse song. Nou, van mij mag je er een paar meer doen hoor, op deze zondagochtend. En volgens mij van Peter ook, want die zat helemaal mee te genieten. En daarvoor hoorde je Fleetwood Mac met Songbird. Kijken we even naar de klok. Het is 9:10. En ik zei het al, het is zo'n zondag waarop je leuke dingen kunt gaan doen. Je kunt ook gewoon lekker thuis blijven. Alles mag op zo'n zondag. Maar stel nou hè, dat je erop uit wilt, dan is het best belangrijk om even te weten wat het weer gaat doen. Dus wij gaan eventjes bellen met onze weerman Hans Nienhuis. Goedemorgen Hans.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. We zijn namelijk allemaal heel erg benieuwd naar het weer. Ook eventjes terugkijken naar de afgelopen weken. Er is zoals wat regenachtig, een beetje motregen, soms een buitje. Is dat voldoende geweest voor de natuur?
1: Nee, lang niet. Als je kijkt naar de droogte die zich nu ontwikkelt in de provincie. En dan met name in het oosten van de provincie, dus echt in Twente. Dan was het een druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja.
1: Al is het diepe grondwater natuurlijk in juni nog niet zo heel hard opgedroogd. Toen is er nog wel wat regen gevallen. Maar het wordt wel geleidelijk aan steeds droger nu.
0: Oh, kijk, dus nog droger. En dan zijn we ook even benieuwd, gaat dat nog opgelost worden de komende tijd? Ik hoop vandaag nog niet.
1: Nou, het wekt niet die indruk dat het aankomende week gaat worden opgelost. Maar als ik kijk naar afgelopen week, dan zien we dat er toch wat neerslag is gevallen. De Lutte had bijvoorbeeld 5 mm, Enschede 3, Nijverdal nog niet eens 2. Kijk, dat schiet allemaal niet op.
0: Nee.
1: Maar Hengelo had 14 mm. En die neerslag in kwestie, die viel eigenlijk op vrijdag in de ochtend. En dat, ja, ik zeg het niet graag als weerman, was een beetje een verrassing. Er kwam een neerslaggebied uit Duitsland ingedraaid over Drenthe en die activeerde boven onze provincie. En daar viel vervolgens best nog wat neerslag uit. Tenminste in het noordoosten van Twente en dat was een welkome opfrisser.
0: Nou inderdaad, maar ik had een beetje gerekend op zon. Dus ik zat in mijn korte broek en lekker luchtig hemdje en ineens valt er toch een bak regen naar beneden. Ja. Maar goed, ik begrijp voor de natuur dat het lekker is, dus we lieten het gewoon zijn gang gaan.
1: Nou, ik heb wisselende verhalen binnengekregen. De een was er heel blij mee voor de tuin en voor de natuur, maar er waren ook heel wat boeren bij die het hooi hadden losliggen. En dan krijg je opeens zo'n plens water erin die eigenlijk maar matigjes voorzien was. Dus dan wordt het even heel warm in de weerkamer.
0: Dan wordt het iets lastiger, dat snap ik. Hey, en als je nu naar buiten kijkt, wat voor zondag wordt het vandaag?
1: Nou, een zondag met weinig zon in elk geval, want we zitten onder een grijs plafond onder onze provincie. Daar komt wel wat verlichting in. Vanuit het westen komen de gaten in die bewolking. Maar het is niet zo dat die bewolking helemaal vriendelijk blijft. Er kan ook een lichte spat neerslag uitvallen. En vooral rond het middaguur zometeen hebben we dus hier en daar een lichte bui in onze provincie. Temperatuur is iets onder de maat voor deze tijd van het jaar. 20 graden in de kop en 21 in Twente. West-noordwestelijke wind, kracht 3 tot kracht 4 wordt het uiteindelijk. Dus het is niet heel spannend vandaag eigenlijk. Wolkendek laat wat ruimte voor de zon vanmiddag dus, maar verwacht geen wonderen. Het blijft een gemengd weerbeeld met niet echt een zomergevoel vandaag.
0: Hey, dat is jammer, met name ook een beetje hè, voor de evenementen die er zijn. Maar goed, een klein buitje kunnen we hebben, denk ik. Hey, en als we alvast een klein beetje vooruitkijken, Hans, blijft dat zomerweer nog eventjes? Of krijgen we een heel ander beeld de komende week?
1: Nou, we hadden afgelopen week op de weerkaart hoge druk boven de Noordzee liggen met een noord-noordoostelijke wind. En die kwam eigenlijk met een hele grote bocht vanaf heet Frankrijk naar ons toe gewaaid. De stroming is een klein beetje gekanteld, die is naar het noordwesten gegaan. Maar de aanvoerrichting waar de lucht echt vandaan komt is heel erg anders geworden. De Noordelijke IJszee voor de Noorse kust langs en over de Noordzee. En dat klinkt als een dramatische richting voor de zomer. Nou heeft hij onderweg een heel lang de tijd gehad om op te warmen, dus het valt wel mee. Maar de temperaturen blijven wel gematigd deze week. Morgen 22, misschien als het echt meezit op de warmste plekken net 23 graden, maar dat moet echt alles meezitten. In de namiddag is er dan de meeste zon, dus dan warmt het nog wel wat op. Maar ja, voordat het zover is, is het morgen meest bewolkt. De zon probeert gaten in te vinden, maar houdt het moeilijk. Het is zo goed als droog. Nou, de wind is dus west tot noordwest, kracht 2 tot 3. Eigenlijk net wat beter dan vandaag, maar niet heel veel beter om het zo te zeggen. En dan zien we dat dinsdag, die dag gaat droog blijven. Dan is het een graad of 23. Ook weer opnieuw die noordwestelijke wind. Maar met meer zon. Bewolking heeft dan een bijrol. Dus dat lijkt de mooiste dag van de week te zijn. Daar ga ik al. Want woensdag nadert een nieuwe storing. Dan is het maar 20 of 21 graden. Met waarschijnlijk precies weer in de middag enige neerslag. De zon heeft het woensdag erg lastig. Als hij erdoor komt is het zo'n bleke waterige opklaring. En eigenlijk ook donderdag een graad of 21. De wind blijft maar uit het noordwesten waaien met vrij veel wolken. Soms wat zon. Zo goed als droog, maar een kleine dunne bui sluit ik niet uit. Dus we blijven de komende dagen in datzelfde thema hangen met soms een iets betere en soms een iets nattere dag. Maar niet echt grote variatie.
0: Dus een beetje kwakkelen eigenlijk, zeg maar.
1: Een beetje kwakkelen, beetje zo zou kwakkelen. Je het kunnen zeggen.
0: Ja, ja. Zeg, dit is mijn eerste uitzending hè, vandaag. Dus wij spreken elkaar voor het eerst op zender. Waar word jij nou als weerman op dit moment het meest blij van?
1: Als het zomer is, onweer.
0: Onweer?
1: Ja, weermensen, hè, die houden van actief weer. En ja, onweer vind ik altijd erg mooi. Als het kan, ga ik in mei altijd storm chasen in Amerika. Dus de buien kunnen mij bijna niet groot genoeg zijn. Maar ja, daar komt de hypocriete weerman natuurlijk weer. Ik woon hier ook op een boerderij. Alles kan kapot. Dus ik maak me ook wel eens een beetje zorgen over grote onweersbuien.
0: Oh, nou, ik voel wel een keer een leuk interview aankomen, Hans. Uh-oh. Maar voor nu wil ik je in ieder geval bedanken. Hartstikke fijn dat je ons even op de hoogte hebt gebracht voor de weersomstandigheden van vandaag en de aankomende week. En wij gaan kijken of we daar wat leuke evenementen aan kunnen koppelen. Want we gaan er gewoon op uit.
1: Heel goed.
0: Dankjewel, Hans, voor vanochtend.
1: Fijne morgen.
0: Fijne dag.

Good Year for the Roses, Elvis Costello, moet ik zeggen. Nou, we zeiden het al, we hebben net even geluisterd naar het weer. Het is vandaag eigenlijk een beetje kwakkelen, maar het is een prima dag om erop uit te gaan. En ik heb even twee korte tips voor je voor vandaag. Straks in het volgende uur, dan gaan we daar wat dieper op in. Dan gaan we ook even praten met iemand van de kunstmarkt in Haaksbergen. Dus dat is al even tip 1 voor vandaag, maar daarover dus in het tweede uur meer. Maar er is ook heel veel te doen in Ommen, want muziekliefhebbers kunnen vandaag terecht op het Kerkplein in Ommen. Tijdens de Ommer Bissing wordt daar voor de tweede keer een platenbeurs gehouden. Tussen de kramen vind je vinyl, cd's en andere muzikale verzamelstukken. En dat gaat dan echt van bekende klassiekers tot hele zeldzame vondsten. En of je nu op zoek bent naar die ene ontbrekende LP of gewoon heel graag tussen die platen snuffelt, nou, daar is echt dus van alles te ontdekken. De platenbeurs is vandaag van 1 tot 6 uur op het Kerkplein dus in Ommen. En dan is er ook nog van alles te doen in Deventer, want in de historische binnenstad van Deventer verandert het grote kerkhof vandaag in een openluchtgalerie. Tijdens kunsthandel laten kunstenaars er hun werk zien, van schilderijen en glas tot keramiek, beelden, sieraden en modeontwerpen. Je kunt er gewoon lekker rondkijken, je kunt er zelfs kunstenaars ontmoeten en spreken. En je kunt er ook een portret laten maken, dus eigenlijk net een beetje als op de Parijse Montmartre. Dat is ook een beetje de sfeer die daar neergezet gaat worden. De kunstmarkt is vandaag geopend van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En hou je van een vlooienmarkt, dan moet je zijn bij Vliegveld Twente vandaag. Want daar kun je urenlang struinen. Want op de start- en landingsbaan wordt de langste vlooienmarkt van Nederland gehouden. 3 kilometer aan kramen vol met vintage, antiek, allemaal tweedehands spulletjes. En ja, daar kun je dus heel goed terecht voor speelgoed, kleding, maar ook voor meubels of voor curiosa. Er is echt van alles te vinden. De vlooienmarkt is vandaag geopend van 9 tot 4 bij Vliegveld Twente.

ligt, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ja, ook filmmuziek hier bij Oost. Righteous Brothers en de Unchained Melody. En het eerste uur van Thuis op Zondag op RTV Oost zit erop. Straks zijn we terug met nog meer inspiratie voor je zondag.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: With the OG's.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
14: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
16: Het is machtig mooi, man!
15: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar!
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
17: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
21: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Otis Redding en I've Got Dreams to Remember. En daarmee begonnen we het tweede deel van Thuis op Zondag. Thuis op Zondag.
1: Tanja Reinders.
0: Ja, en we zijn vandaag terug met heel veel inspiratie voor deze zondag. We bellen straks met de organisator van de kunstmarkt in Haaksbergen. We hebben nog wat nieuwe uittips voor je voor vandaag. En ook een klein vooruitkijkje zeg maar op de week. En natuurlijk ook het laatste nieuws uit Overijssel. Dus blijf vooral even luisteren. En we hebben heel veel goede muziek. We gaan een klein beetje tempo erin gooien nu. Gloria Estefan, tezamen met de Miami Sound Machine. Hier is Anything For You. Thuis

0: Ja, ik zei, we gooien er een klein beetje tempo in. Dat was natuurlijk niet helemaal correct, maar het waren wel mooie nummers. Birdie, You're In My Heart. En daarvoor hoorde je Gloria Estefan in de Miami Sound Machine en Anything For You. Nou, heb je al plannen voor vandaag? Of misschien ben je nog wel op zoek naar een leuk uitje? Dan heb ik een goede tip voor je. Want in Haaksbergen is vandaag voor de 20ste keer de kunstmarkt. En we hebben organisator Erik Loman aan de telefoon. Hij was al vroeg uit de veer, want inmiddels wordt er volop opgebouwd, heb ik begrepen. Goedemorgen, Erik.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Hoe ziet Park Groot Scholtenhagen, waar jullie het evenement gaan houden, er op dit moment uit? Is het daar al een beetje druk?
1: Ja, het is nu kraamtijd, zeg maar. Er gebeurt van alles en er ontstaat van alles. Het is eigenlijk een leeg park en nu langzaam krijgen ze een vorm tot een kunstmarkt.
0: Top, want wat gaan jullie vandaag precies doen? Kun je de luisteraars wat meer vertellen?
1: Ja, we laten diverse kunstitems zien. Keramiek, schilderijen, metaalkunst, beelden, sieraden, houtdraaien. Heel veel leuke dingen. Schilderijen. Er is voor kinderen een kleikar die er staat. Er is muziek. Het thema is Oud-Hollands. Dus we hebben een draaiorgel. Er is een patatkraam. Genoeg om deze kant op te komen, zeg maar.
0: Alle reden om richting Haaksbergen te gaan. Ik hoor het al. Het is niet voor het eerst dat jullie dit doen, hè? Volgens mij is het de 20ste keer.
1: Het is de 20ste keer, ja.
0: Wel iets om trots op te zijn, denk ik. Had je ooit gedacht?
1: Ja, daar zijn we blij mee.
0: Ja, had je ooit gedacht dat het zo'n groot ding zou worden?
1: Nee, het is uiteindelijk heel klein begonnen, 20 jaar geleden, in het centrum van Haaksbergen. Er waren de doedagen om een soort braderie kunstmarktachtig toeristenvermaak. En dat was toen ook al heel leuk. En de mensen waren zo enthousiast en de deelnemers enthousiast dat het niveau en de aanbiedingen omhoog stegen. En dit jaar waren we voor het eerst in februari al volgeboekt.
0: En volgeboekt betekent 110 kunstenaars, heb ik me laten vertellen.
1: 110 kunstenaars en meer die op de wachtlijst staan.
0: Zo.
1: En, dat is natuurlijk wel voor de kunstenaars jammer, maar voor ons wel heel leuk. Want je kunt zo'n heel mooi evenement neerzetten.
0: Ja, dat begrijp ik. En zelfs uit het buitenland, hè?
1: Ja, nou is dat al een keer te realiseren, want we zitten 6 kilometer van de Duitse grens.
0: De Duitse mensen zijn er snel.
1: Ja, maar we zijn internationaal, als u dat bedoelt.
0: Ja, top. Nou, dat klinkt echt heel gaaf. Je bent zelf ook kunstenaar. Kijk je dan ook anders naar zo'n markt dan een gewone bezoeker?
1: Ja, wij kijken, wij balloteren wel. We hoeven het zelf niet mooi te vinden. Het hoeft niet onze smaak te zijn. Maar als iemand iets maakt wat bijzonder is en wat natuurlijk zelf gemaakt is. Want wij proberen wel, je hebt natuurlijk ook kunstenaars die zeggen dat het zelf gemaakt is. Maar het komt dan ergens anders vandaan. En dus we kijken wel naar de mensen, handwerkers en vakmensen. En die zien we dit jaar ook heel veel met zilver smeren, ijs smeren. Beelden die gesmeerd worden. Ja,
0: top. Dus. En eigenlijk voor jong en oud, voor iedereen is er iets te doen vandaag in Haaksbergen.
1: Ja, we zijn heel populair op TikTok. En dat wordt vooral bekeken door jongeren. Dus
0: Wauw.
1: Stennet is daarin onze partner. En die zorgt voor de publiciteit. En dat gaat heel goed.
0: Nou, dat hebben ze in ieder geval voor nu goed gedaan. Want jullie zijn ook bij Radio Oost nu in de uitzending om hier iets meer over te vertellen. Dus helemaal top. En dan las ik ook dat het vanwege dat jubileum dat jullie iets speciaals bedacht hebben. Vandaag zijn er allemaal kunstwerken met het thema Hollands. Daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, daar zijn wij ook nieuwsgierig naar.
0: Oh.
1: Elke kunstenaar heeft dan zijn eigen discipline wat. En van rare schilderijen, beelden, van alles en nog wat.
0: En dan echt met dat Hollandse thema?
1: Ja, Hollandse thema.
0: En daaromheen zijn ook alle lekkernijen, alles is gebaseerd op dat thema Holland. Live muziek heb ik begrepen. Wat is er voor live muziek?
1: We hebben een band die voor het eerst optreedt en die maken dan vanmiddag hun naam bekend. We hebben een draaiorgel en dat is wel heel leuk. Dat mag eigenlijk niemand weten, want die jarig is trakteerd. We hebben een draaiorgel, gaat over het terrein en wij als organisatie gaan in tegeltjeskostuum met kaas en worst rond voor de bezoekers.
0: Nou, dat klinkt echt hartstikke gezellig. De kunstmarkt vandaag dus in Haaksbergen. Jullie starten
1: in het Park Scholtenhagen.
0: In het Park Groot Scholtenhagen. Ik denk dat dat wel handig is om ze daar naartoe te leiden. Vandaag dus vanaf 12 uur te bezoeken tot 5 uur.
1: Ja, en wat heel mooi is, het is gratis toegankelijk.
0: Nou, volgens mij gaat het vanmiddag enorm druk worden. En ik wens jullie daar heel veel plezier, heel veel succes. Het weer, dat gaat jullie ook helpen, want zo heel veel regen gaat er niet komen. Het wordt ook niet boetje warm. Dus volgens mij zitten jullie er lekker tussenin. Als je de luisteraars van Radio Oost nou in één zin zou mogen overtuigen om vandaag naar Haaksbergen te komen, wat zou jij dan zeggen?
1: Nou, hou je van cultuur, kunst en gezelligheid en dat soort dingen, dan moet je gewoon deze kant op. En je navigatie zetten op Schotenhagenweg 32, dan sta je vanzelf voor onze neus en je bent van harte welkom.
0: Top. En dus te vinden op TikTok en waarschijnlijk ook op de website voor meer informatie.
1: Ja, onze website. Gewoon googlen, Kunstmarkt Haaksbergen, krijg je alle info die je nodig bent.
0: Volgens mij zijn wij helemaal voorzien van de juiste informatie. Dank je wel, Erik. En ik wens je nog even succes met de laatste voorbereidingen.
1: Dank je wel voor jullie aandacht.
0: Graag gedaan. Veel plezier.
1: Dank u.

Zonder jou van Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. Ik ga je een beetje bijpraten over het nieuws op onze website. De politie onderzoekt namelijk meerdere branden bij het station Vroomshoop. Want gisteravond gingen daar op twee plekken fietsen en andere spullen in vlammen op. De brandweer had het vuur snel onder controle. Maar omdat er de afgelopen maanden vaker branden zijn geweest rond het station, wordt er ook gekeken of er een verband is tussen de zaken. En dan een onverwachte afsluiting in Zwolle, want twee tunnels onder de A28 zijn dicht. Er zijn losse stukken beton aangetroffen die gevaar kunnen opleveren voor verkeer onder de viaducten. Dus ga je naar Zwolle, let dan even op. De A28 zelf, die blijft gewoon open. Maar onder de snelweg, daar gelden dus de omleidingen. En dan het laatste berichtje even. Het water wordt ook in Twente schaarser. Waterschap Vechtstromen neemt vanaf nu maatregelen om de droogte het hoofd te bieden. En laat dus minder water vanuit het Twentekanaal het gebied instromen. En dat kan gevolgen hebben voor het beregenen van landbouwgrond. Volgens het waterschap is er voorlopig nog weinig regen in aantocht. En we hebben het daar straks ook gehoord van Hans. Het zijn allemaal een klein beetje druilerige buitjes. En dus nog geen volop regen. Dit nieuws en meer dat vind je ook op onze website oost.nl. Of neem even een kijkje in onze app.

Nou, mocht je het leuk vinden om te weten wie dit waren. Dit was Reunion en Without You. Terwijl ik van Monique heerlijk een kopje koffie krijg. Dankjewel, Monique. Daar gaat de uitzending nog beter van lopen. Heerlijk zo'n zondagochtend. Gewoon lekker rustig wakker worden. Monique is er trouwens zometeen. Van 10 tot 12 kan je naar haar luisteren. Dan gaat zij verder met het programma Thuis op Zondag. Zometeen na de volgende plaat gaan we nog een paar uittips met je delen voor vandaag. En een klein doorkijkje naar de komende week. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Jimmy Ruffin. Hier is What Becomes of a Broken Hearted.

pieces. Benson Boone en In the Stars brengt ons bij wat uittips voor vandaag. De Circusbroers in Ommen, want vanmiddag verandert het Bostheater in een echte circuspiste. De Circusbroers brengen een vrolijke familievoorstelling. En dan moet je je bij voorstellen dat er al van alles te doen is op het gebied van acrobatiek, jong leren, maar ook heel veel humor en hele bijzondere trucs. De twee artiesten nemen het publiek mee in een knotsgek avontuur waarin niets helemaal volgens plan verloopt. Een middag vol plezier voor jong en oud, zo staat op de website. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Vanmiddag dus. Het Bostheater wordt een circuspiste in Ommen. Dan nog even iets bijzonders in Enschede vandaag. Want een concert zonder concertzaal kunnen we het wel noemen. Vanmiddag bespeelt de Amerikaanse bijaardier Kayla Gundersen het stadskarillon op de Oude Markt. Vanaf de toren klinken klassieke en eigentijdse werken, maar ook muziek uit de musical Wicked en het bekende Hymn to Freedom. Het beste luisterplekje, dat is bij de Sint-Jacobuskerk. En daar staan ook stoelen klaar voor bezoekers. En ook dit concert is gratis te bezoeken. Het vindt plaats van 1:15 tot 2:00 vanmiddag. En als je dan toch gek bent op muziek, ga dan ook eventjes langs Lonneker. Want daar speelt de Big Band live muziek in de muziekkoepel. Het is weer de derde zondag van de maand en dus weer live muziek. En deze keer verzorgt Big Band Losse dus een gratis middag. Vol swingende muziek. En dat concert begint om 2:00 en duurt tot 5:00. Allemaal dus op het Dorpsplein in Lonneke. En nog even kort, ben je op zoek naar leuke activiteiten voor de komende week? Denk dan ook even aan de Sallandse Bottenmarkt in Raalte. Die gaat woensdag van start. Het Stufestival in Rezen, dat is te bezoeken vanaf aanstaande dinsdag. En voor de kinderen nog een leuke tip. Want bij de Bibliotheek Twente is het aankomende week zomerbiep. Met heel veel leuke activiteiten voor de allerkleinsten.

0: Fading Like a Flower van Roxette op Radio Oost. En ja, wat ook fade, een beetje wegfade, dat is deze uitzending. Wat gaat de tijd ontzettend snel. We begonnen om 8 uur. Het is al bijna 10 uur.
1: Nou, Tanja, de fade niks, want je klinkt hartstikke goed. Dus we trekken die lijn lekker door tot 12 uur.
0: Dat dacht ik, want jij zit er klaar voor. Jij gaat zo het stokje van me overnemen. Thuis op zondag gewoon lekker tot 12 uur op Oost. Ja. Wat heb jij in je programma, Monique?
1: Nou, ik heb heel veel leuks in het programma. Ik wil eerst even weten hoe het jou bevallen is. De eerste uurtjes.
0: Oh, het is hartstikke goed bevallen. Ja. En het, net wat ik zei, het ging echt als een sneltrein voorbij.
1: Je klinkt heel vertrouwd. Het klonk onwijs goed. Ik heb lekker in de auto naar je geluisterd.
0: Lief van je. Dank.
1: Heel fijn, heel fijn.
0: Ik heb maar straks... ook fijn dat jij er weer bent, hoor.
1: Ja, we geven dat estafette stokje gewoon weer aan
0: Zeker.
1: Elkaar door. Ivo Kotsch straks als columnist. En die zit in Griekenland, beleeft daar een bruiloft. Combineert dat met een vakantie. Ja, dat lijkt mij de ideale combinatie. Maar Ivo zou Ivo niet zijn als daar natuurlijk weer van alles gebeurt. Ik ga natuurlijk tussen 11 en 12 weer bellen. Ik zeg natuurlijk, want het is al een beetje gebruik geworden met een boswachter ergens in onze provincie. Oh. Die ons weer helemaal enthousiast gaat maken voor de natuur. We hebben de quiz, Wet Idat, met een leuke culturele vraag. En ik ben heel benieuwd naar twee studenten, nou leerlingen moet ik zeggen, van het Leids Gymnasium. Die had ik een tijdje geleden in de uitzending. Die waren bezig met een Overijssels volkslied. Snap jij het nog? Kom uit Leiden.
0: Dat is best bijzonder.
1: Jonge Grieken, ja. Hoezo dan? En nou ja, dat hebben ze toen al een klein beetje uitgelegd.
0: Zouden ze dan ook een beetje dat Twents kunnen? Of in ieder geval een beetje lekker plat?
1: Ik heb het ze toen wel een beetje meegegeven gezegd. Van wat wordt dan Overijssels? Zeg maar. Nou, Overijssel is natuurlijk meer dan Twente. Maar wat gaan we erin horen? Ja, dat ging ze hadden een studie van gemaakt. En we gaan het resultaat beluisteren, Tanja, straks.
0: Ik ben heel nieuwsgierig.
1: Ik ook.
0: En dan is het denk ik ook voor jou zo weer 12 uur.
1: Dat gaat altijd veel sneller dan je denkt. Tanja, wend er maar aan.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, dankjewel. Wij gaan zeker blijven afstemmen op Oost. En dat gaan onze luisteraars hopelijk ook doen. We gaan nog even één plaatje voor je draaien. En dan zit dit uur er ook al bijna weer op. Ik zou zeggen, blijf nog heel even hangen. Zometeen nog veel meer leuke dingen dus hier op Radio Oost.

Smooth Operator was dat. En ja, daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Thuis op Zondag. Voor mij een vuurdoop, maar ik ben er volgende week weer hoor. Want het was veel te leuk vandaag. En wat een leuke collega's allemaal. Heel warm welkom. Dank jullie wel allemaal. En jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren. Fijn dat je deze zondagochtend met mij hebt doorgebracht. Zometeen dan neemt Monique het over. Je hoort het net al. Tot 12 uur hoor je nog veel meer Thuis op Zondag hier op Radio Oost. Geniet van deze zondag. Wat mij betreft heel graag tot volgende week.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe!
3: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Natuurlijk de George Baker Selection.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen en welkom bij dit derde uur Thuis op zondag. Fijn dat je luistert of nog steeds luistert. Dankjewel, Tanja Rijn, dus voor de afgelopen uren. Top gedaan, meid. Het klonk heerlijk en heel graag tot volgende week. Zomer in Overijssel, ja, natuurlijk ook bij ons op Radio Oost. Al is het vandaag een klein beetje bewolkt, maar soms is dat toch heerlijk. Gewoon met dat windje erbij. Dus wij gaan gewoon genieten. We gaan ook lekker zomerse muziek draaien. Genieten van deze, hopelijk voor jou, vrije zondag. En ook al moet je werken, dan is Radio Oost natuurlijk jouw beste vriend. De column straks van Ivor Koch, die zit in Griekenland, dat zei ik al. En we gaan horen wat ze daar precies doet. En volgend uur, daar gaan we samen het bos weer in. Met de boswachter. Dit keer is dat boswachter Kees Jan, die ons meeneemt het Twentse land in. En wat daar bijzonder is, dat vertelt de boswachter, want dat weet alleen hij natuurlijk. En de limmerik volgend uur ook weer paraat. En ik zeg, ik heb een bakje thee erbij. Doe dat ook. Bak je koffie erbij. Geniet samen met mij, want dit is jouw ideale zondagmorgen.
1: Thuis.

0: Uit de jaren 80, June Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. En daarvoor Rutger van Barneveld. Ja, dat is natuurlijk die kraker, hè. Zwoele zomernachten. Die beleeft Ivan Koch, onze columnist, denk ik ook wel daar in Griekenland. Ze is in Griekenland voor een bruiloft en voor vakantie. En nou, als ik dat zo hoor, dan is ze niet alleen ver weg, maar het klinkt ook gewoon ver weg.
1: Column op zondag. Ivan Koch.
2: We kregen de huwelijksuitnodiging van mijn achternicht die met een Griekse jongen zou trouwen. Zelden gaan we naar een bruiloft van een familie in het buitenland, omdat het er zoveel zijn, maar dit keer kwam het perfect uit. Vakantie en feestvieren tegelijk. De uitnodiging was veelbelovend. De locatie lag aan de Egeïsche Zee met een uitzicht om een hemelsblauwe zee en hoge bergen. Lange tafels, gedekt met witte damast, waren versierd met grote witgroene bloemstukken, glazen windlichten, vele glazen, servies, naamkaartjes, grijze stoffen servetten, tafelnummers en menukaarten. Onze meiden hadden er al veel zin in. Eindelijk geen discussie over welk vakantieland het zou worden. Ik hoopte op een Turks-Griekse bruiloft met een vleugje moderne tint, waarbij alle politieke frustraties en vijandigheden uit eeuwen Turks-Griekse geschiedenis in één avond met de grond gelijk werd gemaakt door het kapotgooien van borden. Bij de ingang van de kerk gaf ik mijn neef, die iedereen verwelkomde, een hand. Hij herkende mij niet. We keken elkaar allebei lang aan. "Hallo, Subhi, ken je mij niet meer?" zei ik. "Jeetje, wat ben jij veranderd? Je bent langer en slanker geworden." Beide klopten totaal niet. In de loop van de jaren ben ik eerder kleiner geworden en een paar kilo aangekomen. Door de hoge hakken was ik in een paar stappen wat centimeters gegroeid. De kerk liep vol met jonge mensen uit Griekenland, Turkije, Dubai, India, Engeland, Duitsland, Servië en ongetwijfeld nog veel meer landen. Onze dochters hadden geen gebrek aan aandacht van de jonge heren. De prachtige bruid, onder begeleiding van haar vader, schoof onder luid applaus naar binnen. Het was bijzonder om een Grieks huwelijksmis mee te maken, en automatisch ga je toch, wat natuurlijk nogal bizar is, vergelijken met de Syrisch-Orthodoxe mis. Die vergelijking wordt lastig omdat je niets van het Grieks verstaat. En de mis werd buitenmooi afgesloten door met z'n allen rijst naar de hoofden van het bruidspaar te smijten. Het feest begon met een cocktail hour onder begeleiding van twee violisten, heerlijke hapjes en champagne. In combinatie met de prachtige locatie en uitzicht voelde het alsof we in een Hollywoodfilm meedraaiden. Toen we aan tafel gingen, jutte de ceremoniemeester iedereen op naar de dansvloer om het bruidspaar te verwelkomen onder luid muziek, dans en gejoel. Daarna was het urenlang dineren en toespraken in het Engels en Turks tot 23 uur. Met smacht wachten wij om te kunnen dansen. Toen het eenmaal zover was, barstte een Middellandse zee-explosie los van gejoel, sprongen en dans. Het dansen duurde uiteindelijk tot 4 uur in de ochtend. De globalisering had hier hard toegeslagen. Geen sirtaki, geen halai en geen scherven. Dus om onze tradities in ere te houden, dansten we aan onze Hollandse tafel zelf maar de Turkse dans waarop de rest aansloot.

0: Ja, Sieben Sünden, DJ Ötzi en Mark Pirche. En daarvoor Take Me to Church, Hozier en Pasta.
1: Thuis op zondag, Streekpakket.
0: En dat past natuurlijk heel mooi bij onze column. En dan is het hoog tijd om eens weer een mooi belletje te gaan doen. Ja, een paar maandjes geleden had ik hen in de uitzending, Jikke en Julie. En die waren bezig, terwijl ze helemaal niet hier in de provincie wonen, met een Overijssels volkslied. Toen zei ik al, die hebben we al. Maar ze vonden toch blijkbaar de moeite waard om een nieuw Overijssels volkslied te maken, te componeren. En dat doen ze dan in het kader van een eindopdracht aan dat Leids.
2: Hallo, met Jikke.
0: Hi Jikke, goedemorgen. Monique van Radio Oost.
2: Ja, hallo.
0: Hi. De telefoon gaat nog even over, want we proberen ook Julie, jouw vriendin. Ja?
3: Hi.
0: Hebben jullie ook?
3: Ja.
0: Hartstikke goed.
3: Hallo.
0: Beide dames aan de telefoon. Wie van jullie tweeën zat nou ook ver weg?
3: Ja, ik zit in Griekenland.
0: Je zit in Griekenland ook. Oh, we hadden net ook. Onze columnist zat ook in Griekenland. En waar zit je in Griekenland?
3: Lefkas, zijn we een weekje zeilen.
0: Niet verkeerd.
3: Nee, zeker niet.
0: Heerlijk zeg. Hoe warm is het daar nu?
3: Volgens mij rond de 30. Dat is nog wel te doen.
0: Strak blauwe lucht.
3: Ja, het is heerlijk.
0: Oh ja, ik vraag er even naar, want dat strak blauw ontbreekt op dit moment hier boven Overijssel. Maar nou ja, niet getreurd. Soms is het ook fijn als het even iets koeler is. Dames, Leids Gymnasium, heb ik dat goed?
3: Ja.
0: Ja, hè? Ja. Toch, ja. En jullie zaten in het eindexamenjaar. Ik zeg zaten, want de vraag is natuurlijk of jullie geslaagd zijn.
3: Nou, het ding is, we zitten in jaar... In de vijfde nog.
0: Jullie moeten nog een jaar. Jullie zaten in de vijfde. Ik dacht dat jullie het voor een eindopdracht deden, maar wel voor het vijfde jaar. Gymnasium is 6 jaar, dus dan heb je nog een jaartje. Ja. Het Overijssels volkslied, voor wie dat vorige keer gemist heeft. Jullie waren bij ons in de uitzending. Waarom, hoe kwamen jullie ertoe om een nieuw Overijssels volkslied te maken?
3: Wij moesten een profielwerkstuk maken en we wouden graag een liedje schrijven. En toen waren we naar Guus Meeuwis aan het luisteren, want toen dachten we, dat is toch echt prachtig. Naar Brabant.
0: Ja.
3: En eigenlijk heb ik toen maar gewoon gezegd Overijssel. Gewoon, dat zei ik gewoon. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom. En toen zijn we daar een beetje op voort gaan bouwen en toen hebben we onderzoek gedaan naar Overijssel. En nou ja, dat was nog best wel interessant. Dus,
0: Je kwam
3: toen
0: gewoon...
3: waren we eigenlijk al begonnen met schrijven. Dus,
0: ja. Het popte gewoon op. Het moest Overijssel worden.
3: Ja.
0: Daar hebben jullie vorige keer ook een beetje over verteld. Maar toen stond het allemaal nog in de kinderschoenen. Vertel ons even, voordat we het gaan luisteren, wat het eindresultaat is geworden. Want het is af, hè, toch? Voor de duidelijkheid.
3: Ja, het is af.
0: Het is af. Wat heb je nou voor typisch Overijssels erin gegooid?
3: We zijn een beetje... Er zit iets in over Giethoorn en over Hengelo. Dat eigenlijk.
0: Oké, je hebt gewoon twee markante plekken gepakt, zeg maar.
3: Ja, het is wel echt wel Overijssel, zeg maar, ja.
0: Oké, en daar gaat het dan over? En maar qua muziekstijl, wat kunnen we verwachten?
3: We hebben geprobeerd eigenlijk... onze onderzoeksvraag was eigenlijk om volksmuziek te maken. En bij volksmuziek hoort een beetje een simpele melodie en dat de tekst wat meer centraal staat... Dus we hebben eigenlijk de melodie een beetje simpel gehouden. Dat eigenlijk.
0: En volkslied moet je ook snel kunnen meezingen, hè? Moet herkenbaar zijn.
3: Ja.
0: Ja. Ja, moet er wat volksaard in zitten? Wat voor aard zit erin dan?
3: daar vraag je wel. Echt dat. Weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, lekker veel herhaling zit erin. Dus niet te moeilijke tekst. Okay. Makkelijk meezingen.
0: Het klinkt alsof jullie zelf heel tevreden zijn.
3: Ik ben ook blij dat we er vanaf zijn eigenlijk, denk ik.
0: Je bent blij dat je er vanaf bent. Gauw weg met dat Overijssels volkslied.
3: Nee, maar met de hele school doorheen.
0: Ik snap je helemaal. Hey, en wat voor cijfer hebben jullie hiervoor gekregen?
3: Een 9.
0: Nou zijn de verwachtingen heel hoog gespannen. Ik denk, ik ga eerst vragen naar het cijfer en daarna

0: nummer laten horen. Ja. Onze technicus heeft hem ingeladen, jullie hebben gestuurd. En nou ja, echt, ik heb hem ook nog een heel klein stukje op de app natuurlijk. Hadden jullie me laatst ook al iets gestuurd. Maar ik wil het eindresultaat nu ook wel horen. We gaan, zullen we hem gelijk bij de refrein oppakken? Dat is misschien wel beter, denk ik. Dan komen we er gelijk helemaal lekker in. Het Overijssels volkslied, gemaakt door twee dames van het Leids Gymnasium, Jikke en Julie. Moeten we verder nog iets introduceren?
1: Nou ja, veel luisterplezier.
0: Alle Overijsselaars.
1: En dat we het heel professioneel hebben opgenomen. Dat ook.
0: Oké. Dus niet professioneel opgenomen, maar veel luisterplezier voor alle Overijsselaars. Hier is een kersvers Overijssels volkslied.

0: Toen gebeurde er even iets. Ik kijk even naar de techniek of die nog weer opgestart kan worden. Tweestemmig, dames. Ik hoor inderdaad Hengelo. Ik hoor Heimwee zit daarin.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we hem nog even weer opstarten. Maar jullie waren... En je hebt ook alles zelf gespeeld?
1: Ja. Verder een nummer komt er nog drum bij. Dat was onze toenmalige tijdelijke muziekdocent die toen even voor ons werd gebrumd, want dat kunnen wij niet.
0: Ja,
1: maar de viool was ik en ik als de piano.
0: Ah, knap hoor. Ja, het is, jullie deden het ook in het kader van het vak muziek. Waren jullie het enige met een volkslied?
1: Ja. Iemand anders heeft volgens mij ook veel muziek gemaakt, maar dat verder... Hadden we ook niet zoveel mensen muziek gekozen om het mee te doen.
0: Oké. Ik ga kijken of hem straks nog even weer... Op dit moment wordt het lastig om hem even weer helemaal opnieuw te zetten. Ik ga straks nog een klein stukje laten horen. Ik vind het wel top, dat wil ik nog wel even benadrukken. En daarom vond ik het ook leuk om er nog even op terug te komen. Dat jullie gewoon niet het jezelf niet makkelijker maken... maar gewoon kiezen voor een Overijssels volkslied. Vind ik echt top.
1: Nou, bedankt.
0: Ja, echt waar.
1: Dat had Overijssel nodig, hè?
0: Nou ja, ik hoor hem nog weer. Jawel, ik hoor hem nog.

0: Peter, we hebben het nu toch wel even goed kunnen horen, hoor. Je kent jullie. En wat ik wel fijn vind, ik ben thuis in Overijssel. Jullie hebben goed ook naar onze omroep gekeken. Want dat is toch wel een slogan bij ons, hoor. Thuis in Overijssel.
1: Dat wisten we niet, maar...
0: Nou, dan heb je dat haar fijn aangevoeld, toch?
1: Ja, ik ben helemaal ingedurfd in Overijssel.
0: Meiden, ik snap de negen. Dankjewel. Ik weet niet of het ook echt het Overijssels volkslied gaat worden. Want een aantal jaren geleden is daar ook een hele mooie symfonische versie van ja. gemaakt. Maar nou, dit is zeker een toevoeging, denk ik. Hè?
1: Ja, nou bedankt.
0: Ik dank jullie voor jullie aandacht en inzet voor Overijssel, ja. zeg ik dan maar.
1: Ja, u ook bedankt.
0: Ja, en ga lekker van jullie vakantie genieten. Volgend jaar wacht je nog een jaartje Leids Gymnasium. Maar tot die tijd, ik ga in ieder geval dat andere volkslied tussen aanhalingstekens draaien. Want dat was jullie voorbeeld. En dat is Guus Meeuwis met het onovertroffen.
1: Mooi.
0: Brabant. Hey, dank jullie wel, hè.
1: Dank jullie.
0: Doei, doei.

blijft een heerlijk plaat. Guus Meeuwis, Brabant. Mieke Bruggeman uit Hengelo, die appt. Nou, Tanja, je hebt het geweldig gedaan. Fijn, dus Tanja, die kan je in je zak steken. En Bert-Jan uit Lossen zegt... Ah, lekker weer naar TV Oost kijken met heerlijke muziek. Mijn zondagmorgen. Nou, Bert-Jan, dat houden we er graag in. Dus zet lekker die tv aan als je wat gezelligheid erbij wilt. En wilt dat we samen een kopje koffie of thee drinken. Dan zet je gewoon naast de radio ook de tv aan. Of nou ja, kijk wat je zelf wilt. Maar in ieder geval fijn dat jullie bij ons fijn voelen op die zondagochtend. Thuis op zondag bij Radio Oost. Johan Dokter uit Emmen is ook een trouwe luisteraar. En soms reageert hij via de mail. Dat deed hij dit keer ook. En hij heeft een zomerse plaat die hij heel graag gedraaid ziet. Hij zegt, hallo Monique, ik heb voor Jannes als zomerplaat gekozen. Omdat hij heel vrolijk is en ik word vrolijk van zijn stem. En zijn muziek brengt bij mij een heerlijk zomers gevoel naar boven. En bovendien heb ik hem wel eens in Emmen zien optreden. En ja, toen ging de zon daar ook schijnen. Dus hier, Jannes, laat de zon maar schijnen.

Dat was natuurlijk Laat de zon maar schijnen van de Jannes. En Johan Dokter uit Emmen die vroeg hem aan als zijn vakantieplaat. Wil jij nou ook een mooie vakantieplaat met ons delen? Wil je hem laten horen en liefst ook nog daar een vakantieherinnering bij of een gevoel bij? Dan geef dat even door naar Thuis op Zondag, apenstaatje rtvoost.nl. En dit is inderdaad Sonieu.

0: plaats van Poorthuis.
1: Bij de temperaturen van de afgelopen weken is het toch echt tijd voor een lekkere gouden oude zomerrit. Ik ga voor Kissy Keno van Jody Bernal. Hij had er in 2000 een wereldhit mee. Dit nummer heeft ook een grote Twentse inbreng en dat weten maar heel weinig mensen. Want het nummer heeft een heel herkenbaar melodietje op trompet. En dat is gespeeld door de Hengeloer Jan Wessels. Een fantastische trompetist en muzikant. En heel erg bekend in de muziekscene in Twente. In het jaar 2000 ging dit deuntje uit Hengelo over de hele wereld. Hier is Jody Bernal met Kissy Keno.

0: Ja. René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken. Feitelijk heeft hij gelijk, maar je moet het wel zelf doen. Waar ik gelukkig van word, is dat we straks nog een heerlijk uur thuis op zondag hebben. We gaan de boswachter nog even spreken. De quiz werd idat. We hebben een limerick, genoeg voor je in de aanbieding. Dus pak snel even een bak koffie of ga nu naar het toilet. Ik zie je zo weer. Radio Oost.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is ONE van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
14: Het is machtig mooi, man.
13: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
14: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neemt alle soorten holt.
17: Wat moet korter?
16: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
17: Nee, korter.
16: Wie RTT heeft ze volle holt.
17: Korter.
16: Een bult holt, wie RTT.
17: Korter.
16: RTT holt.
17: Korter.
16: Holt.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
24: vakantie.
23: ANWB en gaan.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Radio Oost.

0: Ja, ze was natuurlijk succesvol met Love, maar ook solo scoorde ze een lekker vette hit met I Will Follow Him. José!
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Goedemorgen, zeg ik tegen de mensen die nog maar net hebben ingeschakeld bij Thuis op Zondag bij Radio Oost. Welkom bij dit laatste uur alweer van deze ochtend Thuis op Zondag. Straks gaan we eens even horen hoe de boswachter het heeft. En in dit geval is dat Kees-Jan Westra van de boswachterij in Twente. Wat voor natuurtip geeft hij ons mee? Ja, ik word altijd gewoon blij als we de boswachters aan de lijn hebben. We spelen de quiz weer met IDAT. En je kan weer een mooie prijsvraag verwachten met een mooie prijs daarbij. En we hebben natuurlijk dit uur ook weer onze vaste limerick van Willem. En ik zou gewoon zeggen, blijf lekker luisteren. Want bovenal draaien we onwijs goede muziek. En dat doet me heel erg goed. Dit is jouw zondagmorgen. Dit is...
1: Jawel. Thuis.

0: fluitje hoort en je ruist het geregeld naar thuis op zondag, dan weet je dat het tijd is voor de boswachter. Kees Jan Westra, boswachter in Twente. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Monique.
0: En waar in Twente, Kees Jan, sta jij?
1: Nou, ik zit momenteel maar echt op het uiterste randje van onze beheereenheid in Twente. Ik sta echt op het randje van de gemeente Twenterand. Dus aan de rand van de Engbedijksvenen.
0: Ah, daar is mooi. Daar is veel water. Daar, op de een of andere manier moet ik dan altijd aan muggen denken als ik aan de Engbedijksvenen denk. Ja, want daar hadden ze een tijd lang heel veel last van.
1: Ja, maar die tijd is gelukkig wel enigszins achterwege. En je hebt het net over veel water, maar het is hier eigenlijk best droog.
0: Oh ja,
1: dus er staat wel water.
0: Ja. Maar het veengebied is toch normaal wel wat nattig. Maar ja, vanwege de droogte natuurlijk.
1: Dat zou heel nat moeten zijn, maar we hebben nu natuurlijk best wel een aantal weken geen regen van betekenis gehad.
0: Ja.
1: Dus ja, het droogt wel snel op.
0: Ja, en wat is er zo bijzonder aan dat gebied, Kees Jan, neem ons eens mee.
1: Nou, die wijdheid, dat vind ik altijd een van de meest bijzondere kenmerken van de Engbedijksvenen. Je kan kilometers ver weg kijken, bij wijze van spreken. Ja, en dat dit landschap eigenlijk gemaakt is door onze voorouders, hè, dat is natuurlijk ook heel bijzonder om je dat in te beelden. Want eigenlijk door turfafgravingen van de afgelopen 7 eeuwen eigenlijk, is dit gebied zo geworden zoals je het er nu bij ligt.
0: Ja,
1: maar het is ook heel belangrijk natuurlijk om het open te houden. Dus,
0: en hoe doe je dat?
1: Nou, dat doen we deels door begrazing. En dat doen wij met blaarkop, ossen. En dat doen we met landgeiten, met Nederlandse landgeiten.
0: Blaarkop, ossen. Vertel, hoe zien die eruit?
1: Nou, het is eigenlijk het is geen normale koe. Maar je kunt hem heel goed herkennen aan de blaren of de vlekken rondom de ogen. En ik zeg altijd tegen mensen, je moet je een beetje voorstellen als een bril. Twee brillenglazen om de ogen. Meestal zwart of rood. Geflekt. En die kun je tegenkomen in de Engbedijksvenen.
0: En ze zijn niet gevaarlijk?
1: Ze zijn zeker niet gevaarlijk, nee.
0: Okay.
1: Het is altijd wel, het zijn geen knuffeldieren, dus je moet altijd wel een beetje respect hebben voor de beesten. Dus loop niet dwars door een kudde heen als ze op het pad lopen, maar loop dan even terug of loop langzaam op.
0: Ja, je bent zelf ook aan het wandelen nu, hè, hoor ik.
1: Ja, je hoort wel geruis op de achtergrond, hè?
0: Ik zie jou daar gewoon door die Engbedijksvenen wandelen nu.
1: Nou ja, het zou inderdaad kunnen. Ja, er staat een stevig windje.
0: Ja.
1: En het is nu wat bewolkt, maar af en toe dan piept het zonnetje er even doorheen. En dan,
0: en schapen, dan echt, zei je net? Ja. Er lopen ook schapen?
1: Landgeiten.
0: Geiten, oké.
1: Ja, en dat is op zich wel bijzonder, want je kunt natuurlijk inderdaad begrazen met geiten. Maar ook met schapen. En wij hebben gekozen voor geiten, omdat die wat meer de houtige gewassen te lijf gaan. En dan moet je denken aan met name opslag van jonge berkjes. Maar ook lijsterbessen soms, waar er wat te veel van zijn. En die Hollandse landgeiten, ja, ik vergelijk het wel eens met een foto van mijn overgrootopa. Die had een hele grote, flassig baardje. Mijn overgrootopa natuurlijk niet.
0: Nee, maar, probeer een beeld te vormen.
1: Als je eventjes denkt aan het Hollands leesplankje of het Hoge Veens leesplankje, dan staat daar zo'n plaatje van bok. Nou, dat, als je dat even inbeeldt of je zoekt het even op, dan dat is die Nederlandse landgeit.
0: Ik heb wel wat jaren op te tellen, maar dat plankje heb ik niet meer meegemaakt. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Wat prachtig dat jij, als je die bok ziet, dan aan je opa denkt.
1: Mijn overgrootopa. Ja.
0: Jouw overgrootopa.
1: Ja, ik wil mijn opa niet tekort doen.
0: Ik snap het helemaal. Altijd oppassen wat je zegt op radio, Kees Jan. Het is een gebied waar jullie ook, je noemt het al, vee en alles loopt. Daar werk je ook samen met boeren.
1: Ja, ja, de ossen en de geiten die zijn van een buurman boer. En die zorgt dat die beesten... die doet de veeverzorging. En hij helpt ons door het vee op een aantal plekken te laten grazen. En daardoor kunnen wij de Engbedijksvenen mooi open houden.
0: Ja, dus hij kan zijn vee weer laten grazen. En jullie houden dat natuur daar in stand. Dat gebeurt veel, dat jullie als Staatsbos samenwerken met de omgeving, met boeren.
1: Ja, we hebben natuurlijk heel veel pachters. Alleen in Twente hebben we er al 100. En dat zijn echt wel belangrijke norbers. Om ook een deel van onze natuurterreinen te onderhouden. Dus zeker, dat doen wij best veel.
0: Heb jij nou de baan van je dromen, Kees-Jan?
1: Nou, ik moet zeggen, ik werk 10 jaar voor Staatsbosbeheer en op elke baan is wel iets aan te merken. Maar ik moet hier eigenlijk nog wel wat dingetjes ontdekken waarvan ik denk van nou, dat vind ik eigenlijk het minst leuk.
0: Ja.
1: Dus,
0: want dit is wel...
1: Ja, ik zie mijn baan eigenlijk ook een beetje als een hobby.
0: Ja, dat zijn de mooiste, hè?
1: Ja. Dat zijn de mooiste.
0: Ja. Ah, fantastisch. Ja, en vandaag, vrije dag, doe je dit gewoon lekker... ook omdat wij het vragen van je. Maar is dit een vrije dag voor je of ben je gewoon on the job?
1: Nee, ik ben vandaag eigenlijk vrij, maar ook als ik vrij ben, dan ben ik eigenlijk zoveel mogelijk buiten. Dus zometeen ga ik nog even lekker doorwandelen. Misschien dat ik zometeen ook nog even doorga elders in Twente, dat ik nog eventjes het Springendal aandoe. En misschien het Haaksbergenveen.
0: Als jij even wacht, 1 uur ben ik thuis, krijg je koffie van me.
1: Ja, helemaal.
0: Want ik woon daar vlakbij, hè.
1: Nou, ja, dat weet ik.
0: Ja, man, fantastisch mooi. Ja, ik ben ook heel blij dat ik daar woon. Want het is een fantastisch stukje. Twente is al mooi, een fantastisch stukje Twente. Overigens zonder de rest van de provincie tekort te doen. Want jouw collega's de afgelopen weken... Nou, die hebben mij ook heel enthousiast gemaakt... voor wat we allemaal te bieden hebben in onze mooie provincie Overijssel.
1: Zeker, daar moeten we trots op zijn en zuinig op zijn.
0: Als we dat maar weten. Nou. En onthouden, de boer is belangrijk, hè?
1: Zeker.
0: Dag, Kees-Jan.
1: Een hele mooie dag gewenst, hè?
0: Yo, jij ook.
1: Goed zo. Yo, hoi.

0: Gary en de Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Denk ik natuurlijk gelijk aan voetbal en natuurlijk aan die big game vanavond allemaal. Kicken toch, zou ik zeggen.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: En voor ons is het tijd om te gaan quizzen, inderdaad. En aan de telefoon de collega van de Overijssel Academie, Esther van Velden. Goedemorgen, Esther.
3: Ja, hey Monique, goedemorgen.
0: Esther, jij woont niet in onze provincie, maar hoe is het daar waar jij woont? Ik meen iets in de buurt van Utrecht, hè?
3: Ja, klopt. Ik woon in Utrecht, maar ik ben op dit

0: een beetje van vrije tijd aan het genieten bent.
1: Yes.
0: Je hebt een mooie vraag, vind ik, heel passend bij de tijd van het jaar.
1: Ja.
0: Nou, en ik vraag iedereen om alvast klaar te gaan zitten bij de telefoon, want we gaan het in eerste instantie weer een beetje moeilijk maken, de open vraag. Als het dan niet lukt, geven we antwoordcategorieën, maar ik zeg alvast het nummer 074-2456-665. Appen mag ook, maar het liefst hebben we dat je belt, want dan kun je ook gelijk even in de uitzending halen. Nou, kom maar op, Esther, met jouw vraag.
1: Ja, nou, je kan ook deze zomer weer heerlijk verdwalen in bijvoorbeeld het Groot Twents Maisdolhof in Vleringen of het Groot Sallands Maisdolhof in Lemmerderveld. En voor zo'n maisdolhof wordt altijd snijmais gebruikt, omdat deze maissoort wel 2 tot 3 meter hoog kan worden. En de vraag is, welke Overijsselse plaats is de bakermat van de snijmais in Nederland?
0: Tjoe! Tjoe zeg. Nou man. Ik vind het een leuke vraag, maar ik wist niet dat er één plek specifiek de bakermat van de snijmais is in ons land.
1: Zeker.
0: Ja, dus daar is het eigenlijk, dat bedoel jij?
1: Daar
0: is het dan ontstaan.
1: Oké.
0: Ja.
1: Voor het eerst aangeplant.
0: Ah, 074-2456-665. Waar in Overijssel is dat... En kan je nog iets specificeren waarin... Ja, nee...
1: In Twente, zullen we dat verklappen?
0: Oké, dan krijgen we al iets meer. Dus waar in Twente is eigenlijk voor het eerst die snijmais geïntroduceerd? Ja, ik denk al wel dat dit een moeilijke is, maar geef niet. Een beller, we hebben een beller. Jawel, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Jan Lamadink.
0: Ik had al zo'n gevoel, Jan. Ik denk, als er één is die dit weet, dan is onze Jan dat wel.
2: Nou ja, ik probeer het. Ik probeer het in ieder geval. Ik dacht Beckham.
0: Esther?
1: Ja, dat is helemaal correct. Dat is het juiste antwoord.
0: Oh Jan, hoe kom jij bij Beckham?
2: Nou, we hebben vroeger in het verleden mijn boerderij gehad. En daar kwamen we als aanraking met de landbouwvoorlichtingdienst en zo.
0: Ja.
2: Normaal te zeggen, iemand had voor Johan Meijer. Die maakte zich daar hard voor. Die
0: maakte zich daar hard voor, ja.
2: Ja, dat de meid daar werd aangepland.
0: Ja, nou maar Esther, ik ga dan toch even ook naar jou. Hoezo Beckham? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: In 1949 was inderdaad iemand van het Rijkslandbouw, de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, wat we net al even hoorden, die kwam bijeen met een aantal mensen, met een aantal boeren in het wapen van Beckham. En daar werd eigenlijk het idee bedacht om in plaats van roggen en voederbieten te gaan proberen om snijmais te gaan verbouwen, zoals ze dat in Amerika deden op dat moment. En ik heb even heel snel gegoogeld. Ik zie inderdaad daar ook landbouwconsulent Johan K. Meijer bij staan. Dat is helemaal correct. dat pakte dus goed uit.
0: Ja.
1: Want de snijmais leverde eigenlijk veel meer op. En het oogsten ging makkelijker omdat er een hakselaar ook werd uitgevonden.
0: Ja, en tot die tijd, met roggen en zo, dat was allemaal handwerk, joh. Dat was zeer arbeidsintensief.
1: Ja. Ja. Dus er ging eigenlijk een wereld open voor de boeren.
0: Helaas, moet dan ook wel zeggen, is het landschap daar een stuk minder aantrekkelijk door geworden, hè?
1: Ja, het heeft ook een groot impact gehad op het landschap. Dat is zeker waar.
0: Ja, precies.
1: Er staat dan tegenover dat we genieten van de maisdolhof.
0: Met mais kan je ook wel hele leuke dingen doen. Laten we mais niet afschrijven. Zeker. En inderdaad, die mais die levert gewoon veel meer op. Ik kan me voorstellen dat boeren dan daartoe overgaan. Dus Beckham eigenlijk de bakermat, zeg maar. Maar is Beckham dan ook eigenlijk vanaf dat moment in heel Nederland... Zeg maar,
1: dus eigenlijk daar hebben ze het een soort proef gedaan. En vanaf daar is het uitgerold door heel Nederland.
0: Ja.
1: En er zijn vast meer plaatsen die claimen dat zij als eerste de aanplant hebben gedaan. Maar ik weet dat het in Beckham dat het ook wel herdacht wordt of groots gevierd wordt. Ja. Met het zoveeljarig bestaan een paar jaar geleden.
0: Mooi. Ik vind het een leuke vraag, want ik wist weer heel veel dingen niet. En ik ben weer een stuk wijzer geworden. Jan, jij ook. Blijf aan de lijn. Dan gaan we even je naam noteren. En dan krijg jij een mooi boekje van Overijssel opgestuurd. Als je niet al je boekenkast vol hebt, want je bent geregeld iemand die belt. Maar ja, googlen kan een ander ook, hè. Dus allemaal slim zijn volgende week.
2: Ik heb niet gegoogeld.
0: Oh, je hebt helemaal niet gegoogeld, Jan. Je hebt paraat kennis.
2: Dat ben ik Dat dacht ik toen te weten.
0: Ik dacht, die Johan Meijers, daar heb jij wel even...

0: gegoogeld, maar nee dus.
1: Nee. Die woont op haar bij ons in de buurt.
0: Ja, dan is het gewoon... Dan is het parate kennis. Zo is het. Het komt jou helemaal toe, Jan. Wij gaan het naam, adres, alles van jou noteren. En Esther, ga vooral verder met lekker genieten nu. En straks gaan wij vast weer een beroep op jou doen. Ergens vanaf september. En dan kom jij weer met leuke vragen.
2: Jo? Zo is het. Ja, dankjewel.
0: Doei.
3: Weet je dat?
4: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: de vissers van San Juan, Frank en Mirella. En daarvoor natuurlijk Maywood, Late at Night. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Willem Hogekamp. Willem, goedemorgen.
1: Dat klopt, Monique. Hallo, goedemorgen.
0: Jouw limmerik, was dat ook in kwestie van Late at Night dat hij nog klaar werd gemaakt? Of had je hem snel dit keer?
1: Nou, het was overdag, maar door is het later wel later van die nacht.
0: Toch wel, ja.
1: Ja, het gaf dan toch op.
0: En geef eens even een bedke aan voordat je hem al doet, want elke week deze zomermorgen ben je degene die ons verbliedt tussen 11 en 12 met een mooie limmerik. Vaak ook in het dialect, want dat maakt het wat moeilijker, maar wel des te leuker. Willem, ja. Er is weer een hoop gebeurd deze week. In welke richting met wie denk, als het hem de limmerik geeft?
1: Nou, iets in het zuiden, want door is natuurlijk dit weekend de Zwarte Cross, Monique.
0: Ah ja, ben je wel eens west?
1: Ja, ik ben er zeker wel een west. En het was een geweldige ervaring. Ja. In allerlei opzichten. Ik ben alleen ook de kruwagen steeds kwijt. Die is me door. Die heeft iemand geleend en niet teruggebracht.
0: Wat doen die door met een kruwagen dan?
1: Ja, dan moesten we dan toch de bagage en de tent en zo. En de biertjes inladen vanaf de parkeerplaats.
0: Praat die nu of een paar jaar geleden of waar heel lang?
1: Nou, het is een jaar of 10 geleden dat ik er was met mijn Mort Bettes. En we waren wel in de leeftijdsfase van enig verstand. Want we hadden de perentrailer alvast mee in een machtige auto.
0: Oh, ja.
1: En in de dood, s'nachts, wilden we eindelijk gaan slapen. Maar er was ongeveer 1000 watt aan muziek om ons heen. Dus toen wonen we de perentrailer gewoon, dus toen de slaapbedjes kloor.
0: Ah, wat goed zeg.
1: En daar hebben we uitstekend de nacht. Ja. Deurenbracht.
0: Wat een mooie tip ook om in zo'n perentrailer te gaan slapen.
1: Ja. Ja, nou, ik kan het officieel niet tippen, want het was verboden.
0: Ja, want dat zeg ik, denk niet dat het mag van de organisatie. Nee,
1: maar ja, het is ook wel een beetje nog een festival van houd niet weer, dan mag het, hè?
0: Ja, precies. Tot het tegendeel bewezen wordt,
1: maar,
0: hè?
1: Maar goed, inderdaad, deze week ging het eventjes iets anders.
0: Nou.
1: Hè?
0: Ja. Ik moet wel lachen, ze kregen de afgelopen jaar wel eens te hun dat een beetje softie won. Dat hele Zwarte Cross. Nou, ik denk dat ze dit jaar wel even een steep erin zet dan. Nu is het wel weer even anders, hè? Het baart wel opzien.
1: Ja, ze hebben twee geofferd, zou ik maar zeggen. En we worden weer volop in het nieuws.
0: en door geen oekolum ook al. Of hoe limmerig, ja, sorry ouwe.
1: Ik denk dat het is toch onze eigen taalstreek door de Zwarte Cross gebied. En hoe eren. En ja, die hoogvliegers die gingen inderdaad iets te hard. En ze slingen ze in westelijke richting over de tenten. Maar die eerste die landen buiten Westen. En alle toeschouwers en de organisatie natuurlijk schrik en bangen dat er niet weer bij kwam.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar hij was rap weer bij. En wat zei er nou gelijk? Vaker beter bangen.
0: Ah, ja. Nou, doe het met Mabino Fortgum. Dus kom op, hoe limmerik?
1: Een stuntman vloog net iets te lange. Hij vult keihard de kap, bassend krangen. Het volle dikke schrik, hij zelf dikke schrik. Hij rup, vaker bij veel te bangen.
0: Hij is leuk. Hey, zal hij zoiets doen, zo met zo'n katapult door de lucht?
1: Ik denk, ik zal het wel doen, maar dan toch met een klein katapultje van een metertje of twee misschien.
0: Nou, maar ik zal zelf niet door die lucht gewoon, hè? Absoluut.
1: Nee, joh.
0: Nou, mooi. Maar het is wel weer voer voor een mooie limmerik. En je zet hoe limmeriks ook altijd weer op de socials. En ik zal hier eens nog gewoon, dat wie dat ook is, wat meer gaat delen. Want dat zal wel mooi zijn. Ze bent heel aanstekelijk. Dank je wel, Willem Hogekamp.
1: Oké,
0: tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Ja, I'm Her Yesterday Man van Chris Andrews. Dat is een gouden ouwe uit de jaren 60. We zijn er bijna door op deze zondagochtend. En ik wou trouwens nog even zeggen, net draaiden wij Bukkers. Ja, Bukkers staat natuurlijk ook op die zwarte cross, hè, waar ik het net met Willem Hogekamp over had. En dat is wel mooi om Willem te horen zeggen hoe die dan een herinnering ophaalt. Nou, Bukkers vanmiddag, dus 16:45 tot 18:30 staan ze daar op de zwarte cross. Wij gaan eruit met muziek. En ik zou zeggen, geniet heel erg van deze zondag. Straks José de Bruin, Weekend Overijssel. Lai Lola van José El Los Reyes, als ik het goed uitspreek. Maar ik moet nog wel wat schrapen en wat verbeteren aan mijn Spaans, volgens mij. Lekkere klanken. Tot volgende zondag. Geniet ervan.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg. En dat voor een zondagmiddag. Het is 12 uur geweest. Hallo, goedemiddag. José hier. Je staat bijna een kwartier in de file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens komt natuurlijk door de grenscontrole daar. En let op, hè, als je over de A35 moet, Almelo richting Enschede. Tussen knooppunt Buren en Hengelo-Zuid. Ze zijn er bezig met de weg. De weg is ook dicht. En dat gaat nog duren tot morgenochtend 6 uur.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Sheryl Crow op Radio Oosten. All I Wanna Do. Weekend Overijssel. Hey, hallo. Goedemiddag. 8:58. José hier.
1: José de Bruin.
0: Ik wou zeggen goedemorgen. Ja, het voelt nog een klein beetje als een goedemorgen. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik heb echt ongelooflijk lang geslapen. Dat heb je wel eens, toch? Dat je je nest ingaat en dat je de volgende dag wakker wordt. Nou, door alle wekkers heen geslapen. Maar gelukkig ben ik er op tijd. Met inderdaad, Johan, goede kleding. Ik krijg een appje binnen. Altijd gezellig om wat van je te horen, hè? Laat van je horen via de Oost-app. 0645671331. Oh ja, Johan, die is er helemaal klaar voor, hoor. Ik krijg allemaal hartjes, poppetjes en een gaaf shirt heb je aan. Kwalificatie was goed. Als je nou denkt, waar gaat het over? Als je niet meekijkt, maar meeluistert. Ik heb een nogal goed shirt aan. Van de Formule 1, ja, ik heb een shirtje aangetrokken van Red Bull. Ik vond hem heel eerlijk gezegd weer onderaan in de kast. Ik had hem een beetje weggemoffeld. Maar ik vond het vandaag wel belangrijk. Vanmiddag Formule 1. Ik heb er heel erg veel zin in. Spa is het circuit waarop wordt geraced. En Max Verstappen, degene waarvan ik het shirtje aan heb. Die start op plek 2 met echt een hele goede kwalificatie gisteren. Ja, het was heel spannend. Dat gaat allemaal gebeuren vanmiddag om 3:00. Nou, ik kijk daar heel erg naar uit. Maar tot 2:00 ben ik gewoon gezellig bij jou, hoor. Ja. Dat doen we gewoon toch via 0645671331, zegt Johan nog even. Hey José, die start wordt wel heel belangrijk. Ook Bert-Jan is erbij, gezellig. Hey José, Red Bull heb je aan. Ik hoop voor jou dat Max vandaag wint. En we doen weer mee. Nou, hartstikke gezellig Bert-Jan. Jij hebt het over het 12-letterwoord. Berichtje van heb ik hier. Anja uit Almelo. Hey José, net na 12. De zon probeert hier door te komen. En de radio staat lekker hard op Oost. Meer heeft een mens niet nodig op een

0: Gimme op Radio Oost. Via de Oost-app komt veel de vraag of ik het 12-letterwoord ook speel vandaag. Ja, zometeen gaan we naar dat 12-letterwoord. Het ultieme spelletje volgens mij voor op de zondagmiddag. Maar ga je mee? Gaan we eerst even wat anders doen?
1: Weekend Overijssel.
2: We gaan kamperen, we gaan kamperen.

0: gezond.
1: We gaan lekker kamperen met z'n tweeën. Tenminste, dat wil ik best wel graag. Maar dan wel in een caravan. Of lekker in een camper. Ja, met zo'n matje en een luchtbed en een wc-rolletje. Dat is niet iets voor mij. Maar als ik dan toch wil kamperen, dan misschien wel midden in de stad. Ja, dat kon dus afgelopen nacht op het Van Heekplein in Enschede. Mensen konden daar hun camper neerzetten en de nacht doorbrengen. Ja, en als je nou nu daar gaat langslopen, dan begeef je dus niet tussen de marktentjes, maar op een camping. Inge uit Duitsland, die heeft daar vandaag overnacht of vannacht overnacht. En je hebt echt heel lekker geslapen, hè, Inge?
2: Ja, ik heb echt heerlijk geslapen.
1: Zo ontspannen dat je net nog even in slaap bent gevallen.
2: Ja, precies. Het was zo gezellig. Ik had een buurvrouw en ze zegt, ik ga nog even met de buurvrouw een weentje doen. En volgens mij hebben we de fles burgemeester gemaakt. Maar die heeft er wel voor gezorgd dat ik heerlijk diep heb geslapen.
1: Oh.
2: Ik ben echt wakker geklapt aan het raam. Ik denk, ach nee, ik schrok me echt. Het is al zo laat.
1: Nou, goedemorgen dan in dit geval.
2: Ja.
1: Ja, heb je wel een bakje koffie al gehad en zo?
2: Nou, ik zit nu aan een lekker glaasje Suderans.
1: Oh, dat is ook prima.
2: Koffie ga ik zo doen.
1: Hoe is het met de hoofdpijn?
2: Helemaal niet.
1: Oh, goed zo. Ja, heel even checken, Inge. Want je hebt dus vannacht geslapen daar, hè, op het Van Heekplein. En dat is niet de eerste keer.
2: Nee, daar heb je gelijk. Ik ben al van het begin bij. De eerste keer inderdaad voor de Primark gestaan met mijn kinderen.
1: Ja.
2: En die waren volgens mij 12, 13. En dat was wel heel grappig, want het was ook de eerste interview volgens mij van Oost.
1: Mm-hmm.
2: En mijn dochter, die was eigenlijk wel heel verrassend met het interview. Ik kreeg een vraag, heb je überhaupt wel kunnen slapen met al dat lawaai?
1: En
2: zegt ze, ik heb prima geslapen. Ik heb hoorapparaatjes en die doe ik dan gewoon uit. Ik lach helemaal
1: heerlijk,
2: in de deur.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje de vraag, hè? Ik bedoel, Enschede is natuurlijk wel een beetje druk in de binnenstad, maar daar merk je dus helemaal niks van.
2: Nee, echt. En voor mij was het vandaag ontzettend rustig.
1: Ja.
2: Ik heb heerlijk geslapen. Nee, ik heb ook nog geen calamiteiten meer gemaakt
1: heel
2: in al die jaren.
1: Heel goed. Want hoe lang kom je dan er al, Inge?
2: Ja, volgens mij 6 of 7 jaar. We zijn net een beetje aan het nadenken.
1: Ja, echt al lang dus. Maar het is toch maar voor één nachtje, of ben ik nou gek?
2: Nee, je bent niet gek. Het is inderdaad één nachtje. Maar vooral de volgende dag, nu dus, de zondag, is heerlijk om te gaan buurten bij de andere camperaars. En soms voel je wel een beetje een bekeken aapje. Dan, als het druk is in de middag, dan lopen de mensen langs. Maar je hebt heel snel aanspraak.
1: Nou, dat lijkt me ook, ja. Het is een soort wat je ook hebt op een normale camping. Hè? Veel aanspraak, maar dan allemaal binnen 24 uur.
2: Ja, precies.
1: Hoeveel mensen staan er eigenlijk, Inge?
2: Dat is een goeie. Hoeveel mensen staan hier? Mag ik eerst mijn andere naamgenootje Inge even vragen?
1: Ja hoor, vraag het even aan Inge. Inge, vraag het aan Inge.
2: Ja, 65 campers staan er.
1: Dat is echt best wel veel. Ken je ook al die 65 of 64 in ieder geval andere camperaars?
2: Nou, er komen geregeld wel mensen terug. Mm-hmm. Nu, dit jaar heb ik best wel veel nieuwe mensen gezien. Mm-hmm. Het is elk jaar weer een andere happening. De ene keer staan er veel grote campers met zoals dakterrassen erop. Andere keer heel veel brandweerauto's. En de andere keer hebben we nu veel ventjes omgeboden.
1: Leuk.
2: Volkswagenbusjes. Yeah. En vooral de oldtimers zijn leuk.
1: Mooi.
2: Heerlijk. Vorig jaar heb ik met een daktent geslapen. Al een keertje met de hond mee geweest. En het is altijd weer een happening. Heel gezellig.
1: Wat leuk, Inge. Wat voor camper heb jij dan zelf? Heb je dan ook een oldtimer? Of je hebt het ook al over een daktent?
2: Ja, ik heb eigenlijk al met 3 verschillende campers hier gestaan. Nu sta ik hier met mijn eigen auto. En daar zit een daktentje op.
1: Heerlijk. Het lijkt me wel ook een bijzonder gezicht, toch? Dat je in Enschede bent en daar gewoon in één keer jouw auto ziet staan. Met een daktentje.
2: Ja, het bleef echt gezellig. Dus echt een aanbeveling voor, het maakt niet uit waar je woont, hier in de buurt, ver weg. En dat is wel leuk, ze zijn echt van alle hoeken. Mijn buurvrouw komt uit Den Bosch.
1: Oh, wat leuk.
2: En het wordt dan via socials wordt het verder gegeven. En dat maakt het gewoon zo leuk om elk jaar toch weer nieuwe mensen te leren kennen.
1: Nou, dat is toch ook zo. Dat is toch super mooi zo tijdens de vakantie. Inge, jij gaat volgend jaar weer dus, denk ik?
2: Als het past in mijn schema, zeker.
1: Als het past in je schema. Je komt er al 6 jaar, elke dag. En dan ga je nu zeggen als het past in het schema.
2: Ja, nou ja, ik weet niet hoe ik met mijn vakantie zelf zit. Oh, maar ja. Ik ga er vaak wel omheen.
1: Ja, is één nachtje. Ja, dat kan schelen. Inge, heel veel plezier. Succes met de Juderans. En dank je wel voor je tijd.
2: Ja, graag gedaan hoor. Succes met je uitzending.
1: Dankjewel Inge. Doei
2: doei. Doei.
1: Leuk toch als je over het Van Heekplein loopt in Enschede. Dan zie je dus Inge staan uit Duitsland met haar auto en haar dakteentje. Zeg even goedemorgen tegen de...
0: Hi.

0: Het is hier echt schitterend. Maar ook op de fiets en lopen, het is hier echt een prachtig gebied.
1: Zomer in Overijssel.
2: Met de kaart lezen?
3: Nee, mijn vrouw is een navigator.
2: Ja, u leunt op het zadel nu. U denkt van,
3: het komt niet goed hoor vandaag. Maar we zien wel waar het eindigt.
1: Zomer in Overijssel.
4: Ik heb echt serieus hoogtevrees.
5: Weet je jouw hoogte is?
6: Geen idee.
7: Ik kom vooral naar Zwolle, ik kom vooral voor de Blauwvingermarkt ook heel erg een aanrader. Maar het is hier echt...

vanuit de app dat er veel mensen klaar zitten voor 12 letterwoord. Gezellig. Ja, vind het altijd leuk als je met me meepuzzelt op de zondagmiddag. Het is heel simpel spelletje. Ik geef je zometeen een aantal letters. En daarvan mag jij een puzzeltje maken. Een 12 letterwoord puzzelen. Je krijgt van mij ook een cryptische omschrijving om het misschien iets minder ingewikkeld te maken. Heb je enig idee, een gokje wagen? Dan mag je je antwoord insturen via de app 0645671331. Als je dat nou een ingewikkeld nummer vindt, wat ik me heel goed kon voorstellen, download dan even de RTV Oost app.

Onsportief is de cryptische omschrijving. Onsportief. Kijk je mee via TV Oost, dan zie je het aantal letters ook in beeld verschijnen. Luister je mee, pak dan even een papiertje, zet daar 12 streepjes op. En dan mag je op plek nummer 5 de B invullen. Van dit 12 letterwoord weten we dus nu dat de B van de Bruin op plek nummer 5 staat. Op plek nummer 7 staat de D. Plek nummer 7 staat de D. En op plek nummer 12 staat de R van bijvoorbeeld Richard of Ricardo of René. Nou goed, we hebben dus de B op plek nummer 5. We hebben op plek nummer 7 de D en op plek nummer 12 de R. Puzzel ze! Heb je enig idee? Stuur het in via de app. Dit nummer mag ik alleen vandaag draaien.

Rob de Nijs in zijn zondag op Radio Oost. Zometeen maar weer wat letters bijdoen bij het 12-letterwoord. Alhoewel er heel veel goede antwoorden binnenkomen. Maar eerst naar het laatste nieuws. Het is 1:04. Het kabinet ligt met de nieuwe stikstofmaatregelen op koers om de doelen voor 2035 te halen. Blijkt uit een eerste berekening van onderzoeksbureau Gispoint. Volgens het onderzoek komt in 70-80% van de natuurgebieden de stikstof onder de afgesproken grens. Vooral strengere regels rond kwetsbare natuurgebieden hebben veel effect. De officiële doorrekening van de plannen volgt later. Een nogal rustige ochtend in Deventer. Daar zaten vanochtend ruim 1000 huishoudens zonder stroom. De storing begon rond 8:15 en rond 9:30 was de stroom weer terug. De oorzaak van de storing is niet bekend. Twee tunnels onder de A28 in Zwolle zijn dicht door vallend beton. Het gaat om de tunnels bij het Spolderplein. Volgens de wethouder kan het leiden tot schade of gevaarlijke situaties. Verkeer moet omrijden en rekening houden met extra reistijd. De A28 blijft gewoon open. De military van

0: krijgt mogelijk een permanente vergunning. Daardoor hoeft de organisatie niet elk jaar dezelfde milieuonderzoeken opnieuw te doen. Het scheelt tijd en kosten voor het paardensportevenement. Voor elke editie blijft wel een evenementenvergunning nodig. De gemeenteraad van Enschede moet het plan nog goedkeuren. En dikke teleurstelling voor Niels Wennemars uit Dalfsen. Hij zou gisteravond een stunt doen op de Zwarte Cross met een crossmotor, maar die is afgelast. Door de harde wind vond de organisatie het te gevaarlijk. Niels zou een backflip maken op zijn motor. Wennemars noemt het, ja, hij wint er geen doekjes om, helemaal kloten. Maar hoopt de stunt volgend jaar in te halen. Meer nieuws vind je op oost.nl en via de Oost-app. Het is behoorlijk fris vandaag, rond de 19 graden. Zon en wolken en af en toe een bui wisselen elkaar af. Morgen dan klimt de temperatuur naar een graad of 22. Ik kijk nog heel even naar de weg, na 10 minuutjes bij de grens. Maar voor de rest kan je gewoon doorrijden.
1: José de Bruin.

Train. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag. Waar wij druk bezig zijn met een spelletje. We spelen het 12-letterwoord. Puzzel je mee? Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. We spelen voor een XXL zomerprijzenpakket. Op het bord staan nog maar 3 letters. Het is een 12-letterwoord. We hebben de P op plek nummer 5. We hebben op de plek nummer 7 de D. En op plek nummer 12 de R. Toch zijn er heel veel goede antwoorden al binnen. Ik denk dat het iets te maken heeft met de creatieve omschrijving. Of de cryptische omschrijving. Onsportief is de cryptische omschrijving. Ik denk dat ik je nog 1 keer een paar letters bij ga geven. En dat we dan gewoon naar de winnaar gaan. Want er zijn zoveel goede antwoorden binnengekomen. Ja, op een gegeven moment moet ik ook dan niet onsportief zijn, hè? En nog wel heel even een beetje Ernie helpen. Ernie die appt naar de studio. Hey José, is het vals bijdrager. Heel eerlijk, Ernie, ik heb nog nooit van het woord gehoord. Het is niet goed. Nee, het spijt me. Het is niet vals bijdrager. Er zijn ook een hoop mensen die nog in de zomer zitten. Wat ik helemaal snap, zo zegt Jan Holterman. Die zegt, is het zwembadhater? Het is ook vrij onsportief als je het zwembad haat. Maar nee, dat is niet goed, helaas. En Greet, die appt naar de studio. Het is zwembadwater. Het is ook niet zwembadwater, helaas. Ik geef je er, wat zullen we doen, 2 letters bij. En daarna gaan we wel gewoon echt naar de winnaar toe. We hebben de L op plek nummer 4 erbij gekregen. Dus we hebben nu op plek nummer 4 de L. Op plek nummer 5 de B, die stond er al. Op plek nummer 7 de D. En de V is erbij gekomen. En ik zie de V op plek nummer 10. En dan hebben we de R op plek nummer 12. Nog precies 3 minuten en 18 seconden. En

0: Swift en Anti-Hero op de radio. Oost. Nou, klaar voor? We spelen het spelletje 12 letterwoord. Er komen heel veel goede antwoorden binnen. Ja, op een gegeven moment moet je dan ook maar gewoon voor kiezen, toch? Om het af te sluiten. We kunnen wel eindeloos doorspelen. Maar dan ben ik zelf die spelbederver. En dat moeten we ook niet hebben. Ik heb weer heel veel antwoorden. Ja, het is echt, er komen zoveel antwoorden binnen dat ik er bijna eigenlijk geen tijd voor heb om het allemaal in een rad van fortuin te, nou ja, te stoppen. Maar ik heb toch mijn best gedaan. Ja. Als je meekijkt via TVO's, dan zie je dat rad ook in beeld. Luister je mee, dan hoor je hem op de radio. Ik ga eraan draaien en nou ja, daar komt een winnaar uit. En die ga ik terugbellen. 1, 2, 3. Oh, ik weet dat deze heel blij gaat zijn en zijn telefoon gaat oppakken. Meteen. Ik denk, als hij niet al zelf belt. Ja, dit vind ik wel echt heel leuk. Want hij zit echt elke zondag, maar echt elke zondag, zit hij er klaar voor. Ja, dat is echt heel leuk. Echt, nou, een paar minuten voordat mijn uitzending begint, is het eigenlijk al zover. Dan zit hij helemaal klaar met zijn papiertje en zo. Moet hij natuurlijk wel de telefoon oppakken. Oh. Als je nou niet opneemt, hè? Oh, wacht. Misschien ligt het aan mezelf. Dan, wacht even. Ja, niet opnemen is namelijk normaal gesproken niet winnen. De stress die hier nu door het huis heen gaat.
1: Hoi, met Bert-Jan.
0: Bert-Jan met José, hallo.
1: Hoi.
0: Oh, ik dacht dat je heel enthousiast zou zijn.
1: Natuurlijk ben ik enthousiast.
0: Oh, gelukkig maar, Bert-Jan. Het is namelijk zo dat jij echt altijd meespeelt, hè, met het 12-letterwoord. Wat zeg je?
1: Ik zei elke zondag.
0: Elke zondag. Hoe doe je dat eigenlijk? Zit je tv te kijken dan of doe je dat met een papiertje?
1: Nee, tv te kijken.
0: TV te kijken. Ja. Normaal gesproken, en dan krijg je ook wel eens feedback van je. Dan zeg je, het is te moeilijk of er moet nog een letter bij. Of, dat vind ik altijd fijn. Want dan denk ik altijd, oh ja, dit keer was hij goed te doen, of niet?
1: Ja, hij was heel makkelijk, ja.
0: Oh, nou, oké, hij was heel makkelijk. Bert-Jan, vertel, wat is dan het goede antwoord?
1: Spelbederver.
0: Spelbederver is helemaal goed. Je krijgt van mij een XXL zomerpakket.
1: Oké, hartstikke mooi.
0: Nou, mooi. Wat denk jij? Zullen we er zo nog eentje doen? Of denk je, nou, het is wel goed zo?
1: Oh, ik mag van mij ook nog één doen. Hè?
0: Oh, dat vind ik wel heel... Nou, vind ik niet onsportief. Dat vind ik dan weer heel sportief van jou, Bert-Jan.
1: Ja, daar hoop ik... Dan moet iemand anders in. Dag Ellen.
0: Maar Ellen zit naast je, toch?
1: Ja.
0: Ja, is ook zo wat, dat Ellen dan er vandoor gaat, weet je wel. Leuk, Bert-Jan. Dankjewel voor het meespelen. En dan spelen we op jouw advies zometeen nog een 12-letterwoord.
1: Is goed.
0: Doei, doei, mooie zondag.
1: Jij ook.
0: Leuk, hè? Bert-Jan en Ellen doen altijd mee aan het 12-letterwoord. Hé, maar het ging volledig eerlijk, hè? Je zag het op mijn scherm. Kwam gewoon, hoppakee, in beeld. Bert-Jan, de winnaar van het eerste 12-letterwoord. Maar goed, we geven niet op. Zometeen kan je gewoon nog een keertje meespelen. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies,

0: Son of Jamaica, Kumbai Dance Band. Hi, hallo, goedemiddag. Het is 4 minuten voor 1. Bert-Jan die ging er net vandoor met ons 12-letterwoord. Het prijzenpakket, dat komt zijn kant op. Maar jij kan nog een keertje eens meespelen, want echt een hoop teleurgestelde reacties in de app. Ik snap het. We spelen gewoon een nieuwe. En zal ik je die nu al geven? Dan kan je er alvast over nadenken. Het 12-letterwoord, het nieuwe 12-letterwoord. De cryptische omschrijving. Koele internationale dag. Koele internationale dag. Ja, ik wou zeggen, dit raad je nooit. Maar nou, dat vorige woord spelbederver heb je ook heel snel geraden. Ik zie de Z op plek nummer 3. Op plek nummer 5 zie ik de L. En op plek nummer 10 zie ik de N. Pak even een nieuw papiertje. De Z op 3, de L op 5. En de 10, daar mag de N. Zometeen een lekkere muziek voor je. Mocht je nou nog niet wakker zijn, daar gebeurt zometeen wel hoor. Nee nou hoor je zo.
1: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan, Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Katrien, dankjewel. We gaan nog even naar de weg. 3 minuten vertraging bij de A1. De grens tussen de Lutte en de Duitse grens komt door de grenscontroles daar. Het varieert een beetje, hè, hoe lang je daar vaststaat. Het is nou oppassen als je over de A35 wil, Almelo richting Enschede. Dat kan namelijk niet tussen knooppunt Buren en Hengelo-Zuid. Er wordt daar aan de weg gewerkt en de weg is daar dicht. Dat is nog zo tot morgenochtend 6 uur. En ik was er al op aan het wachten, maar daar zijn ze dan. De zwarte crossfiles. Ja, als je over de N313 of de N319 in Gelderland wil, ja, dan moet je gewoon echt rekening houden met flinke vertraging. Dus beter, blijf je gewoon in Overijssel.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Radio Oost. Weekend.

0: Mocht je nou nog steeds niet wakker zijn, dan nu hopelijk wel met Nena en Noeke het Hand.
1: Weekend Overijssel.
0: Hoi, het is 8:08. Mooi dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: We zitten volop in ons 12-letterwoordspelletje. Het eerste 12-letterwoord is echt heel snel geraden. Was volgens mij best wel goed te doen. Spelbederver was het eerste 12-letterwoord. Met het 12-letterwoord kan je een XXL zomerpakket van RTV Oost winnen. Ja, dat is echt een heel leuk prijspakket. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving, is nu voor het tweede 12-letterwoord Koele Internationale Dag. En ik dacht, dit raad je nooit. Dit is super ingewikkeld. Alma, Sabine Pot, Tini van der Heijden, Hans Wieverink en Harry Brok, die dachten allemaal, we zullen je eens een lesje leren, José. Hebben allemaal het goede antwoord al ingestuurd. Betekent niet dat jouw goede antwoord er niet nog bij kan komen. 0645671331, dat is het nummer waarop je kan whatsappen met de studio. We hebben de Z op plek nummer 3, de L op plek nummer 5 en op plek nummer 10 staat de N. Jouw gokje mag je doen.

0: altijd nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I went my life in crooked lines.
0: De Nieuwe Oogst.

0: Zo ongelooflijk goed vind ik dit. Kenny Dan is een groep uit Hengelo. Find My Way hebben ze uitgebracht. En vinden wij met z'n allen zo'n mooi, goed nummer dat het deze week extra vaak te horen is op Radio Oost. Het is de Nieuwe Oost. Hey, word jij hier ook zo blij van? Als je dit hoort en dan ruik je bijna de sfeer, hè? Eigenlijk zit je er bijna in het circus. De zomervakantie is natuurlijk inmiddels overal wel begonnen in Nederland. Scholen zijn gesloten en mensen gaan massaal met de auto, het vliegtuig op weg naar vakantie. En dat is natuurlijk een stukje lastiger als je bijvoorbeeld in een asielzoekerscentra zit. Kinderen in asielzoekerscentra die gaan niet op vakantie, die blijven in Nederland. Maar er is wel iets heel tofs. Het is Circus de Blauwe Olifant. Die treden vanaf maandag op bij AZC's door heel het land. Zo beleven ook kinderen in AZC's een hele vrolijke zomermiddag. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ach, ik word hier...
1: Nou, dat is mooi.
0: Ik word hier nu al blij van, maar dat lijkt me ook dat jij hier heel blij van wordt.
1: Wij worden ook heel... Wij zitten nu al... wij kunnen niet wachten om te beginnen morgen. Mm-hmm. En het is altijd een feest van noord naar zuid, van west naar oost. Ja, bij jullie, hè?
0: Ja, bij ons ook, ja. Want waar in Overijssel treden jullie op?
1: Ik ga het je nu eventjes zeggen. Wij komen in Dalfsen, in Holten, in Almelo, in Albergen en in Enschede.
0: En wat moet ik me dan voorstellen, Erik? Want er is natuurlijk heel veel negatiefs wat altijd rondgaat over AZC's. Ja. Sta jij er dan te spelen met vrees voor je eigen leven, om het maar even heel overdreven te zeggen?
1: Nee, nou, dat is heel goed dat je dat even zegt, want het is natuurlijk helemaal niet zo. Er is een beeldvorming rondom de AZC's. Ik moet zeggen, volgens mij weten heel veel Nederlanders niet eens hoe een AZC er ook van binnen uitziet. Nee. Dus het is op zich wel misschien een hele leuke uitnodiging om eens een keer, als dat kan, er zijn ook open dagen en zo, om daar eens een keer binnen te lopen. Want dan krijg je een heel ander beeld.
0: Mm-hmm.
1: Wij gaan met een klein team gaan we dus daar naar alle AZC's toe. Sommige zijn heel groot, sommige die zijn heel klein. Bij sommige AZC's zijn kinderen en gezinnen net aangekomen. Dus het is heel anders dan dat gezinnen daar langere tijd zitten.
0: Ja.
1: Maar wij komen vooral, het is de zomer, wij komen vooral daar een klein feestje maken.
0: Wauw, wat mooi. En dat is denk ik ook wel nodig. Want kinderen in de AZC's die worden wel bezig gehouden, maar die hebben niet heel veel te doen, toch?
1: Klopt. Die zitten dus in de zomer, hè? Dus net zoals met de vakanties op de scholen. Die zitten gewoon in de AZC's. 5 weken, 6 weken.
0: Ja.
1: In een enkel geval kunnen ze nog wel een keertje een uitstapje maken. Maar ze zitten voornamelijk op de AZC's. Dus daar zijn wij. En we zijn inmiddels een naam geworden.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn een terugkerend feest. Daarom zijn we heel welkom bij alle AZC's. En het is al bijna zo dat de kinderen ons staan op te wachten als we daar door de ingang naar binnen komen.
0: Wat tof, Erik. Want Circus de Blauwe Olifant. Ik neem aan dat je ook gewoon een circus bent, omdat het niet uitmaakt wat voor taal je bijvoorbeeld spreekt.
1: Klopt. Helemaal. Hadden we lang geleden een heel circus. Toen zei ik doe dat samen met mijn vrouw. En dan nog een hele goede vriend is een goochelaar. En nog een technicus nemen we mee. Wij hadden ooit een heel circus. Toen zijn we heel klein geworden. En toen zijn we meer op de comedy gaan zitten, op de clownspel. En nog steeds circus. Dus ook acrobatiek, jong leren, noem het maar op, zit er allemaal in.
0: Mm-hmm.
1: Maar het hoogtepunt van deze voorstelling is de verschijning van de blauwe olifant. En die wordt natuurlijk... doen alle kinderen daar, die hebben een rol. En het zijn ook 4, 5 kinderen die met de grote blauwe olifant in de finale in de piste komen. Dat is het hoogtepunt van de voorstelling. Dus alles zo circus gerelateerd.
0: Ja, precies. Ik kan me voorstellen, kijk, uiteindelijk doe je dit natuurlijk ook omdat je het heel leuk vindt, maar het lijkt me ook heel dankbaar of zo.
1: Ja, nou, dus zo is het. Dus het is zo dat we van alles tegenkomen.
0: Uh-huh.
1: Maar we komen altijd met een warm hart. Komen we na afloop van de voorstelling, rijden we of naar de volgende voorstelling of naar ons verblijf ergens in Nederland. Maar we worden altijd heel, heel blij en gelukkig van als we weer een groepje kinderen, er zitten vaak ook volwassenen bij,
0: uh-huh,
1: als we die blij kunnen maken. Jazeker.
0: Fantastisch. Ik vind het bijna jammer dat ik zelf niet mag komen.
1: Nou ja, als je in de buurt bent, want het is ook leuk, hè. Er sommige, ook, ik kan me herinneren, ook in Overijssel, zijn er sommige AZC's die ook een uitnodiging uitsturen naar de omgeving,
0: uh-huh,
1: naar de wijk. Sommige AZC's zitten in de wijk en dan komen er ook nog kinderen en die komen uit de wijk. Dus ik weet niet hoe precies in Overijssel en welke AZC. Maar vaak is het dus wel dat er een opening is. Want er komen hier en daar ook van ons wat familie of vrienden kijken en zo. En het is, ja, het is best fijn. Moet je wel aanmelden en zo. Ja, niet zomaar makkelijk, ja, hoor. Je
0: Nee. Dat lijkt me ook wel verstandig, ja. Erik, dat het allemaal, ja, een beetje goed gaat. Ik vind dit, ja, echt tuurlijk, fantastisch. Morgen dan gaan jullie dus de eerste spelen. Hoe laat, klopt, en zo?
1: Morgen is het dan is het de allereerste. Dus dan is het de allereerste voorstelling. Die is om 2:00 in Luttelgeest.
0: Nog nooit van gehoord.
1: Daar beginnen we. Luttelgeest ligt net in de Flevopolder.
0: Oh ja, vandaar. Ja, ik vergeet dat het Flevoland bestaat. Ja.
1: En dan verhuizen we nog even naar Noord-Nederland, naar Alkmaar en Hoofddorp de dag erop. Maar de dag daarna, dat is dus woensdag, dan, ik wou zeggen, in Overijssel doen we net even Drenthe Vledder. Dan komen we naar Dalfsen, woensdagmiddag.
0: Ja.
1: Donderdag Holten en Almelo. Vrijdag Albergen en Schede. Dus we zijn helemaal bij jullie.
0: Kijk, heel goed. Horen we graag. Heel veel plezier, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei doei, Erik.
1: Doei doei.
0: Het is zo fantastisch. Wat een mooie om mensen gewoon blij te maken. Hoop ik jou zometeen trouwens ook te kunnen doen. Met bijvoorbeeld een prijzenpakket. Kan je verdienen als je meespeelt met ons 12-letterwoord. De cryptische omschrijving. Coole internationale dag. Ah.

Ik pieker me suf. Heel soms lukt het me. Maar wel leuk om mee te luisteren. Dat stuurt Anja Hendricks uit Almelo via de app. En ik krijg ook een appje spelbederver. Dat, ik neem aan dat je mij bedoelt. Mag ik er nog een paar letters bij? Benny, ja, er komen zo meteen een paar letters bij in het 12-letterwoord. Maar eerst nog even naar het laatste nieuws uit Overijssel. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Het zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. De Military van Boekelo krijgt mogelijk een permanente vergunning. Daardoor hoeft de organisatie niet elk jaar dezelfde milieuonderzoeken opnieuw te doen. Het scheelt heel veel tijd en kosten voor het paardensportevenement. Voor elke editie blijft wel een evenement.

situaties. Verkeer moet omrijden en rekening houden met extra reistijd. De A28 zelf blijft wel gewoon open. Ja, dan is het ook nog, ja, dit is helemaal niet leuk nieuws, maar ik vind het dus wel echt heel, heel lief nieuws. Het dierenasiel in Zwolle zit midden in het drukke kittenseizoen. Het is toch zo lief. Ja, iets minder lief is dat alle opvangplekken in het asiel op dit moment bezet zijn. Dus ze barsten echt uit hun voegen. Daarom zoekt het asiel dringend nieuwe gastgezinnen voor kittens en katten. De verzorging kost de gastgezinnen dan helemaal niks, behalve de reiskosten. Met extra opvang krijgen meer dieren dan de kans op een nieuw thuis. Dus als je tijdelijk even wil zorgen voor een kitten, kijk dan even op oost.nl of via de Oost-app. Het is behoorlijk fris vandaag, rond de 19 graden. Ik zag zo strakjes op de weg van Zwolle hier naartoe iemand in een winterjas fietsen. Vond ik ook wat heftig. Daarnaast fietste dan iemand in een korte broek. Het is een beetje moeilijk weer. Je weet niet precies wat je aan moet, want er is zon, er zijn wolken, maar er kan ook af en toe een buitje vallen. Morgen klimt de temperatuur op naar een graad of 22.

Ramsey Shafi en Sammy op Radio Oost. Leuk dat je erbij bent op je zondagmiddag. We zijn druk aan het puzzelen met het 12-letterwoord en het wil nog niet zo lukken. En eigenlijk vind ik dat ook wel fijn, want het eerste 12-letterwoord ging er echt binnen mum van tijd uit. Daar gaf ik je 3 letters en wist je meteen. Nu heb je ook 3 letters en blijkt die toch een stuk ingewikkelder. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving, is Koele Internationale Dag. Als je dit nou voor het eerst hoort, hey hallo. Welkom bij Radio Oost. Het is de gezelligste radiozender van, nou, ik denk Nederland. En je mag hier altijd erbij komen. Vinden we gezellig? Zo, sluit aan en ga nooit meer weg. We hebben een aantal letters en daar moet jij een 12-letterwoord van zien te puzzelen. De Z staat op plek 3. Op plek nummer 5 staat de L en op plek nummer 10 staat de N. Ik kreeg al de vraag van onder meer Benny of er een aantal letters bij mogen. Dat mag, Benny. Als ik nu kijk naar het bord, dan zie ik er een flink aantal letters bij gekomen. We hebben de Z op plek nummer 3 nog steeds. De L nog steeds op plek nummer 5. De N is erbij gekomen. Die zie ik nu op plek nummer 6. De T zie ik op plek nummer 8. En de N stond natuurlijk al op 10 en die blijft ook staan op 10. Dus nog één keertje de Z op plek nummer 3. Voor op je blaadje dan is de plek nummer 5. De L liep even vast.

De 6 is N. Dan heb je 8 T. En dan heb je 10 N. Nou, heb jij enig idee of wil je een gokje wagen? Laat maar achter. Koele internationale dag. 06-4567-1331. Four Seasons en Sherry hoor je zo meteen. Na Ron en Keating.

Het zal wel aan mij liggen, maar ik denk echt niet aan iemand die Sherry heet. Ik denk voornamelijk aan drank. Maar goed. Hey, hallo, José hier. Het is richting de klok van 13:45 aan het gaan. Er komen al wel een hoop goede antwoorden binnen op het 12-letterwoord, maar net zoveel foute antwoorden eigenlijk. En eigenlijk ook veel klachten. José, jij is super moeilijk. Ja, ik dacht, ik maak het een keer wat lastiger. Het 12-letterwoord koele internationale dag. Op het bord staan nu flink een aantal letters. De Z op plek nummer 3. Op plek nummer 5 staat de L. 6 is N. Dat staat op plek nummer 8 de T. En op plek nummer 10 de N. Dat is ook voor mij zondagmiddag, hè. Weet je wat ik doe? Ik geef er nog 2 letters bij, maar het woord staat er dan bijna. We spelen voor een enorm zomerpakket, een RTV Oost prijzenpakket. Die kan jij verdienen als je het woord weet bij elkaar te puzzelen. Heb je enig idee, dan stuur je dat naar 06-4567-1331. Zet ik jouw naam op een groot rad van Fortuin. Daar draai ik aan en wie weet kom jij er dan uit. Neem je je telefoon op en mag je er vandoor gaan met dat grote prijzenpakket. De letters die erbij zijn gekomen zijn de H op plek nummer 1 en de S op plek nummer 12. En nu moet je het echt weten hoor. Het staat er bijna, koele internationale dag. Over 3 minuten en 30 seconden

0: Stevie Wonder en Paul, Time Lovers op Radio Oost. Ik krijg veel mensen een opgelucht berichtje. Oh, nu weet ik het wel. We spelen het 12-letterwoord voor een RTV Oost zomerprijzenpakket. Op het bord staat de H op plek nummer 1. Op plek nummer 3 de Z. Op plek nummer 5 de L. Op plek nummer 6 de N. Op plek nummer 8 de T. Op plek nummer 10 de N. En op plek nummer 12 de S. Ja, eigenlijk staat het hele woord er al een beetje. Er zijn echt nu heel veel mensen die het goed hebben. Ik heb zoveel mogelijk namen van goede antwoorden op het grote rad geplaatst. Het was heel hard werken, maar ja, mag ook wel, toch? Jij hebt ook hard gewerkt en hard gepuzzeld om tot het 12-letterwoord te komen. Ik hoop dat jouw naam eruit komt bij het 12-letterwoord. En dat je dan even de telefoon oppakt. Je naam ga ik dus niet noemen op de radio, maar... Nou, het is vandaag wel een dag dat ik veel mensen aan de telefoon ga krijgen die echt al heel lang meespelen. En ook een beetje van die mensen die dan, nou, gefrustreerd raken met mij. Omdat ze nooit worden gebeld, bijvoorbeeld. Vandaag is de dag toch echt anders, geloof ik. Niet opnemen is dus niet winnen.
1: Hallo?
0: Rob, met José, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, Topper. Rob Pat. Het is toch, ik heb echt nou echt misschien wel 50 namen op het bord staan, maar jouw naam komt eruit, Rob.
1: Ik zag het.
0: Oh, je zag het, je zat mee te kijken.
1: Ja.
0: Oh, vond je hem ook zo ingewikkeld?
1: Nou, ik had hem meteen al, maar ik dacht, IJ telt voor twee letters, maar dat is één letter.
0: Oh, ja, dat is één letter, ja. Het is eigenlijk net een beetje, ik speel dit spel net een beetje zoals het mij uitkomt eigenlijk.
1: Nee, maar dat maakt niks uit.
0: Oh, heel goed. Wat moet het zijn, Rob?
1: Doe maar een noodradio.
0: Ja, het woord. Wat is het goede antwoord, grapjas?
1: Oh, hazeldoordijs.
0: Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Weet je ook waarom of niet?
1: Ja, ijs is cool, ja. Maar dat internationale, ja, dat mag jij zeggen.
0: Ja, het is vandaag de internationale dag van de ijsjes.
1: Oké, nou, yeah. Het is voor mij iedere dag ijsdag.
0: En zo is het, is iedere dag ijsdag. Ja, jij hebt een noodradio, maar ik heb helemaal geen noodradio in de aanbieding. Ik heb alleen maar een prijzenpakket, maar wel de zomerse variant.
1: Oh, nou leuk. Als er maar geen zonnebril in zit, dan heb ik er al drie van.
0: Heb je er al drie van? Ik zal het doorgeven. Geen zonnebril, verder nog wensen, Rob, want dan zet ik er meteen even bij.
1: Ja, nou, een lekker stukje muziekje, doe maar wat. Maakt niet uit.
0: Doe maar wat, maakt niet uit wat. Doe ik John Bon Jovi, goed?
1: Helemaal goed.
0: Doei, Rob, mooie zondag.
1: Doei, lieve zee. Doei.

Niet vergeten, dus vandaag de internationale dag van het ijs. Ja, neem een raketje of een soft ijsje of iets anders. Het is in elk geval de dag om het te gaan vieren. Vieren, dat doe je het ook op zondagmiddag met Paul Schammink in de Oosttribune. Zometeen hoor je hem tussen twee.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Radio Oost. De Oosttribune.
17: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
18: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Welkom in het goedemiddag, 8:08. En allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel met onder meer dat 12-letterwoord. Wat niet eenvoudig was deze keer. Maar hoe dan ook, het is geraden. En dus kunnen we door met de Oosttribune. Met natuurlijk ook uw muzikale verzoeken. Ze blijven maar komen en u mag ze ook insturen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331 of anders een belletje naar het nummer 074-2456665. 0742-456-665. We hebben veel aandacht voor het oefenvoetbal van de Overijsselse BVO's Heracles Almelo, dat zich voorbereidt op de competitie in de keukenkampioendivisie, en onze eredivisionisten FC Twente, dat twee keer oefende tegen KAA Gent en zag dat Wout Weghorst scoorde. We gaan hem straks ook aan het woord horen in deze uitzending. Ook PEC Zwolle kwam in actie en won. En dat geldt natuurlijk ook voor Go Eagles, dat zich voorbereidt op de nieuwe competitie. Ja, komende donderdag zijn we er ook, want dan is er alweer Europa League voetbal. De finale van het WK moet nog gespeeld worden. Dat is vanavond 9:00. Argentinië tegen Spanje. Maar donderdag dus al Europa League. De tweede voorronde met FC Twente in de eigen grootsvesten. Thuis tegen het Hongaarse Ferencváros. Natuurlijk zijn we er dan ook bij. En in de aanloop daarnaartoe genoeg ook over die wedstrijd. Met andere woorden, tot 6:00 genoeg te doen. Blijf erbij en nogmaals, vergeet die verzoekjes niet. Appen vind ik makkelijker. 0645671331.
0: De Oosttribune.
1: Alex Warren and Fever Dream.

0: Fever Dream van Alex Wellen Warren op Radio Oost. Kom al veel verzoekjes binnen op 0645671331. En ik zie dat ik ook gebeld word. Nou, we kunnen eens kijken. Goedemiddag, u bent live in uitzending. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Willem van den Berg uit Zwolle.
0: Willem van den Berg, hoe is het vandaag?
1: Goed.
0: Goed.
1: Lekker weer.
0: Lekker weer, daar in Zwolle, hè, zit je? Ja, het is goed weer in Zwolle. Maar dat is hier ook. Het waait wel een beetje toen ik binnenkwam, maar goed. Het is niet zo warm als de afgelopen week en dat hoeft ook niet, toch?
1: Nee, gelukkig niet, Paul.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Naar de radio luisteren.
0: Nou, dat is heel goed.
1: Beneden.
0: Ah, jij bent die luisteraar, oké.
1: Okay. Nee.
0: Wat wil je horen, Willem?
1: Joe Cocker, with a little help from my friends.
0: Joe Cocker, with a little help from my friends, is dat, hè? Ja. Vind je dat, waarom wil je die graag horen? Ben je fan van Joe Cocker?
1: Ja, ik ben een fan van Joe Cocker.
0: Oké, okay, nou dan...
1: Je hebt meerdere mooie nummers gemaakt, maar dit is van de Beatles, hè, ook geweest.
0: Klopt, heeft hem ook uitgebracht. Maar je wilt hem graag horen van Joe Cocker.
1: Ja.
0: Nou, daar komt hij.
1: Oké, okay, bedankt, Paul.
0: Dankjewel. Voor Willem van den Berg uit Zwolle dus. Joe Cocker with a little help from my friends. Dit is de Oostgemeen op Radio Oost. We zijn er tot 6 uur. En uw muzikale verzoeken kunnen dus binnenkomen op 0645671331. WhatsApp dus. Of bellen zoals Willem deed. 0742456665.

0: Voor Willem van den Berg, Joe Cochran with a little help from my friend. Ja, het regent buiten niet, maar binnen wel. Want het regent die verzoekjes die heel veel binnenkomen op de WhatsApp 0645671331. En ik word veel gebeld ook op 074-2456-665. Nou, laten we er eens eentje bij pakken. Hallo Paul, wat denk je en hoop je wie je vanavond wereldkampioen gaat worden? Dat gaat natuurlijk over de WK-finale voetbal. 9 uur. In New York, Spanje tegen Argentinië. Els zegt, ik hoop Spanje. En daarom wil ik graag een Spaans nummer horen van Julio Iglesias. Krijgt de groetjes van Els en ja, ze wil weten wie... Ik hoop dat ze wereldkampioen gaat worden. Eigenlijk heb ik niet echt een voorkeur. Dus, maar ik ga natuurlijk wel kijken. En het lijkt me een hele interessante wedstrijd. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat de titel naar Argentinië gaat. Het spijt me, Els, maar je krijgt wel die plaats van mij.
1: De Oosttribune.
0: Die plaat dus van Julio Iglesias voor Els. Die hoopt dat de wereldtitel naar Spanje gaat. Nou, die wonnen in 2010 ook al van ons, dus... Goed. Quiere me mucho.

0: R.E.M. en Shiny Happy People op radio's. Ja, met deze vakantiedagen, ook als het mooi weer is. Nu is het misschien wat minder, maar het is nog steeds best wel aangenaam buiten. Wat ga je dan doen? Dan kun je bijvoorbeeld naar de Zwarte Cross gaan. Daar gaan heel veel mensen naartoe. Je zou natuurlijk ook daar op die Zwarte Cross een backflip kunnen doen op een hele gevaarlijke wijze. Maar dan staat er te veel wind. En dus mag Niels Wennemars dat niet doen. En daar baalt hij behoorlijk van. We hopen nog te spreken te krijgen. Eén deze uren, dan wel één deze dagen. Maar je kunt ook meedoen aan een zeepkistenrace, want dat werd georganiseerd door jongeren in Oldenzaal. En dat is net zoiets als ter land, ter zee, in de lucht. En dan gewoon naar beneden en kijken hoe je het snelst met zo'n zeepkist bij de bel komt. Ook mooi tijdverdrijf en altijd een leuk spektakel om te zien. Dus gingen wij ook even kijken.
1: 57 jaar doe ik meer aan een zeepkistenrace. Mijn kinderen zeggen van je bent net een gek man.
2: Attention! Ja, daar gaat het.
3: Ja, en nu over een bultje
4: heen. Achter mij gebeurt is een zeepkistenrace. Terwijl Talent de Zee in de Lucht zeepkistenrace, georganiseerd door de Junior Kamer in Oldenzaal. De bedoeling is zo snel mogelijk naar beneden en zoveel mogelijk originaliteit.
5: Hoe goed ben jij voorbereid?
6: Nou, eigenlijk, totaal eigenlijk niet. Want ik ben er gisteravond pas achtergekomen dat wij hier pas gingen racen. Want mijn moeder liep langs en die heeft toen met iemand gepraat. En die zei dat uiteindelijk dat er nog een paar over was. Toen zei mijn moeder van, ja, hier, mijn zoon wil misschien nog wel. Vanochtend om 10 uur moesten we ons nog helemaal aanmelden en alles. Alles nog helemaal geregeld. We moesten dit ding nog bijslepen, zoals je hier ziet. Want dan ging niet door de keuring heen. Dus een vriend van ons heeft het nog helemaal bijgeslepen. Zodat we wel door de keuring heen mochten. En nu staan we hier dan. En dan gaan we met 5 minuutjes, denk ik, de baan op en kijken hoe het afloopt.
7: Ja, we hebben net het testritje van de bult afgehaald. Maar ja, ik hoop dat we een goede set krijgen.
8: Wat is een zeepkistenrace? Wanneer is die goed genoeg?
4: Hij is goed genoeg als hij zo min mogelijk weerstand heeft. Dus eigenlijk heeft deze wat de dikke banden, smallere banden, heb je meer snelheid. En vooral veel originaliteit. En dat zie je natuurlijk wel aan deze, hij is wel heel mooi gemaakt.
8: En wanneer mogen ze meedoen? Wat zijn de eisen?
4: Ze hebben gewoon een reglement gekregen van tevoren waarin staat hoe breed die mag zijn, hoe zwaar en noem alles maar op. En ja, nou, daar moet ze aan voldoen. Aan het begin worden ook ze allemaal gekeurd. We hebben net nog wat slijpwerkzaamheden op deze uitgevoerd, omdat die wat te laag was. Maar zo gaan we doen.
8: En hoe ging het?
7: Ja, beter dan verwacht dan. Maar we zaten in die zeepwolk en toen zagen we helemaal niks.
8: Het is nu wel echt een badkuip, hè?
7: Ja, nou is het een badkuip. Ik heb helemaal een zeep.
8: Hey, wat voor tijd hadden jullie? Wat volgens mij?
7: 36 seconden, dat is best wel prima. Maar jammer dat we dan gedisqualificeerd zijn, omdat hij te laag zat. Anders hadden we derde plek. Maar ja. Is ook zo leuk, zo zonder prijs.
8: Hoe ging het?
9: Goed, ik vond het best wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Want ik wist niet wat ik kon verwachten. Dus dit is ook de eerste keer. Het is niet een hele grote bult, maar ja, ik wist niet hoe snel mijn, hoe hard mijn drukkers gingen drukken. Maar het ging goed. Waarom heb ik meer gedaan? Waarom hebben wij meer gedaan? Kijk, dit is gewoon de eerste keer. En ik vind in Oldenzaal hangt alles aan elkaar van tradities. Dit is een eerste keer, dat vind ik. Dan moet je gelijk omarmen. Dan moet je ondersteunen. En nou, dat hebben we gelijk gedaan met onze commissie. En ik hoop dat hier een traditie in Oldenzaal weer om geboren is.

De nieuwe oogst van deze week, Find My Way. Kenny Den was dat. Ons Veldman uit Zwolle belt eigenlijk elke week. Trouwe luisteraar en die komt dan ook met verzoekjes. In dit geval een Duitse artiest, Udo Jürgens. En de titel is Frans, Merci Sherry. En dat heeft te maken met haar 18 jaar geleden overleden.

0: Nancy Sherry van Udo Jurgens op radio. Het is 3:09. We gaan het hebben over voetbal. FC Twente, dat speelt dus komende donderdag de tweede voorronde wedstrijd. De thuiswedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League. En in voorbereiding daarop moet er natuurlijk ook geoefend worden. Gisteren werd 2 keer gespeeld met 2 verschillende formaties tegen het Belgische KAA Gent. Dat gebeurde in Delden op het terrein van Rood-Zwart, Sportpark de Scheetheuvel. En daar was het al vroeg raak voor Wout Weghorst. Want nadat Gent na 2 minuten op voorsprong kwam tegen na zwak verdedigen bij Twente was het de nieuwkomer, Wout Weghorst, die die bal uit zijn voorzet goed raak kon knikken. Dan was het Lucas Vennegoorn op Hesselink, die uiteindelijk na de 2-1 van KA-agent, moet het goed zeggen, 2-2 maakte. En toen was er nog een tweede wedstrijd met een andere formatie en die werd verloren door FC Twente met 0-2. Maar wel opmerkelijk, Wout Weghorst net terug van het WK, nu dus bij FC Twente en dan direct na 6 minuten bij je debuutwedstrijd al scoren. En dan is er zogezegd een doelpunten gerekend. Een doelpuntenrekening geopend. Zo zou collega Tijmen van Wissing dat denk ik wel verwoorden. Hij sprak hem, Wout Weghorst.
1: Toch lekker, hè? 6 minuten en dan is hij al binnen. Ja.
2: Nee, dat is altijd lekker.
1: Wat kun je zeggen over je eerste echte werkdag?
2: Ja, nou ja, goed, positief. Uiteindelijk is het dan, ook al zit je dicht al op de eerste officiële wedstrijd, is het altijd lekker om gewoon die minuten te pakken weer. Even het gevoel te krijgen, ook met de jongens, afstemming. Ja. Ik denk dat er veel positieve punten zijn geweest. En uiteindelijk van daaruit gaat het nu ook al beginnen.
1: Ja, want het gaat nu al beginnen. Ik had het net ook over met Daros. De selectie heeft maar 3 oefenwedstrijden gespeeld. Jij bent nog maar 3 dagen. Ja, het gaat al om het echt. Heb je dat eerder ooit zo meegemaakt dat je er al meteen moet staan? Want het is meteen een van de belangrijkste wedstrijden misschien wel van het seizoen.
2: Ja, nee, ja, goed, het is snel. Natuurlijk is het snel. Normaal heb je gewoon een andere aanloop. Dat is duidelijk in de voorbereiding hoe je zit. Maar ja, dan zit je ook al vaak in die voorbereiding dat je denkt van, laat nu maar echt gaan beginnen. Dus ja, weet je, het is zoals het is. En uiteindelijk hebben we daar en heeft de club daar ook voor gekozen om dat op deze manier in te vullen. Dus ik denk dat we nu met deze wedstrijd en nu nog die we spelen. En uiteindelijk gaan we daarin weer met een goede trainingsweek richting donderdag.
1: Hoe zit je met je eigen fitheid? Want je hebt even een week vakantie gehad, maar ik kan me voorstellen dat dat weinig invloed heeft gehad.
2: Nee, ja, nou goed, uiteindelijk ben je een dag of 11, denk ik. Dus ja, je merkt soms wel eventjes weer dan de eerste dagjes even het bal. En nu ook in het begin een paar keer de aannames. Even dat fijne werk, dat moet wel beter. Maar ja, uiteindelijk, zeker nu met nog weer een trainingsweek. En ik voelde me vandaag goed. Had ook gezegd van, laten we even kijken in de rust. Nou ja. Had ik ook heel snel zoiets dat ik dacht van, ik kan nog wel even iets langer. Dus nee, fysiek voelde het helemaal goed. En ik denk dat de reactie ook wel goed gaat zijn.
1: Dus jij kunt gewoon starten, donderdag ook?
2: Ja, nee wel. Ik denk uiteindelijk dat zeker met nu de trainingsweek die we hebben, is dat gewoon de doelstelling dat we daar gewoon klaar voor zijn.
1: Ja, die wedstrijd, hè, omdat er nog niet die fijne afstemming is. Moet je dan ook zo'n wedstrijd even iets pragmatischer aanvliegen? Dat je zegt van, laten we geen gekke dingen doen? Ik kan me voorstellen dat dat nog ook wel een bespreekpunt is van de trainer.
2: Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, dat je dus gewoon nog niet allemaal met elkaar hebt. Jullie hebben vandaag voor het eerst op het veld gestaan. En je speelt donderdag al die belangrijke wedstrijd. Dat bedoelde ik een beetje. Van dat je de simpele dingen gaat doen.
2: Nou ja, natuurlijk. Goed, uiteindelijk is dat altijd, denk ik, in de basis iets wat heel belangrijk is. En uiteindelijk vanuit de organisatie, zoals die eigenlijk altijd hier heel goed staat. Dat heb je nu ook gewoon wel veel ervaren. Ja, uiteindelijk is het in fijne afstemming, is met name ook natuurlijk in het aanvalsspel. Daar is natuurlijk ook creativiteit. Dat heb je natuurlijk met Sonny op links en Daan. Ja, goed, dan zit je uiteindelijk voor jezelf in de afstemming. Momenten van komen of wegblijven. Dus ja, dat zijn dingetjes wat gewoon in de afstemming. Maar daar heb je uiteindelijk gewoon, dat is ook gewoon wedstrijden. Dat is gewoon trainingen. Dat is met elkaar bezig zijn. En weet je, ik zeg ook altijd echt goede voetballers en kwaliteit uiteindelijk. Vindt dat elkaar ook wel. Dus ik denk dat dat helemaal goed komt.
1: Maar de doelpuntenrekening is geopend, Wout. Dus dat is in ieder geval mooi. Daar ben je vanaf.
2: Ja, nou ja, goed. Oefenpotje, dus die tellen niet. Maar het is lekker dat hij, eerste bal gelijk was. Goeie voorgezet. Ja, dan is dat hartstikke lekker dat hij gelijk erin gaat.
1: Dankjewel.
3: De Oosttribune.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al 1 had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Auw. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbing.
18: Wat een onzin allemaal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer bijna 3:08. Time flies when you're having fun. We zijn er tot 6 uur met de Oosttribune. Met natuurlijk ook uw verzoekjes. Je kunt ze nog steeds indienen. En het gebeurt massaal. Via de WhatsApp bijvoorbeeld. 0645671331. 0645671331. En er komen ook allerlei mooie zomerse foto's op binnen, zie ik nu trouwens. Bellen mag trouwens ook naar 0742456665. 0742456665. Uw zomerse verzoekjes. Dat kunnen wij wel gebruiken. We zullen ze niet allemaal kunnen draaien, maar we gaan natuurlijk wel ons best doen. En ook aandacht voor het oefenvoetbal van Heracles Almelo, PEC Zwolle, Go Eagles en FC Twente. Natuurlijk, we horen al Wout Weghorst. Straks ook nog Daan Rots in deze uitzending. Om 5 uur kunt u vanaf 5 uur, iets na 5 uur, ook weer op TV Oost kijken naar sport. Dan beelden van die oefenduels van de Overijsselse BVO's. Later dan ook weer de herhalingen in de avond. Daar kunt u natuurlijk naar kijken. We houden de Tour de France ook een beetje in de gaten. En ik heb straks een ultieme mooie tourplaat. Daarover straks meer. Eerst maar eens even
0: de Oosttribune.
1: Het is een van de twee grote zomerhits van dit moment. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En die andere is Cheerio. Maar die eerste gaan we draaien. Doe maar mee.

Ja, ja, Rutger van Banneveld in zwoele zomernachten op Radio Oost. De verzoekjes komen nog steeds binnen. En u kunt ze natuurlijk ook allemaal sturen naar 0645671331. Ja, een nieuwsberichtje. Want de gemeente Zwolle heeft uit voorzorg twee tunnels onder de A28 bij het Spolderplein afgesloten. Door betonschade kunnen daar stukken beton naar beneden vallen. De situatie heeft nog geen gevolgen voor het verkeer op de A28. Afgelopen vrijdag constateerde Rijkswaterstaat tijdens een inspectie betonschade aan de viaducten bij dat Spolderplein. In de dienst trof op meerdere plekken losse stukken beton aan. De gemeente sloot daarom de tunnels aan de Beukerallee en de Spolderparkweg af. Ja, er kunnen dus kleine betonstukken naar beneden vallen en dat kan leiden tot schade of gevaarlijke situaties, zegt de wethouder van Zwolle, Arjan Spaan. De wegen blijven daar dus tijdelijk afgesloten totdat Rijkswaterstaat de benodigde veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Wij gaan door met de muziek en door met de muziek. Ze krijgen een mooie foto binnen van Gerard uit Losser. En dat is een heel groot bloemstuk voor het huis. Dat heeft hij mooi gefotografeerd en het staat prachtig in bloei, Gerard. En hij wil iets horen van Coldplay. Nou, dat kan. En het liefst deze, Adventure of a Lifetime.

Juanes en Esporti op Radio Oost. Ja, we gaan even terug in de tijd. Erwin Nijhoff, u kent hem wel, beroemde zanger, gitarist. Kan heel goed nummers van bijvoorbeeld Bruce Springsteen zingen. Maar had vroeger een succesvolle band. En dat was The Prodigal Sons. In 91 bereikten ze nog de finale van de Grote Prijs van Nederland. In die groep bestond dus uit Erwin Nijhoff, Albert Bartels. Die hoort u en ziet u ook nog wel eens bij radio en tv's. Hier Gerrit Veldman en Rick Mensink. Ja, Nijhoff dus de gitarist, zanger. Bartels de bassist, drummer Henk Holsappel. Ze kregen een succesvol verhaal. En hun eerste cd, Wine of Life, en de single You Still Think werd veel gedraaid op de radio in die tijd. In dat nummer, You Still Think, ga ik draaien voor iemand die ik goed ken. En het begint zo mooi rustig, hè? The Prodigal Sons. Op Radio Oost en wellicht dat ze nog een keer weer samenkomen. Je weet het niet.

0: The Prodigal Sons and You Still Think op Radio Oost. We gaan het weer even hebben over het oefenvoetbal. FC Twente in Delden op het terrein van Rood-Zwart. Gisteren twee oefenwedstrijden tegen KAA Gent. De eerste wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. Nee, 2-2 gelijk gespeeld, goed zeg. En de tweede met 0-2 verloren. Twee verschillende samenstellingen. In die eerste samenstelling was het dus Wout Weghorst, de nieuwe spits, die al na 6 minuten wist te scoren. En Daan Rots is dan een van die spelers die daar omheen moet cirkelen. En voor hem zal er ook een andere rol komen bij FC Twente. Nu hij ook Weghorst bij zich heeft staan. Een andere manier zal het worden. En daar vroeg onder meer onze eigen Tijmen van Wissing Daan Rots naar, uit Groenlo.
1: Daan, de laatste oefentest. Hoe hangt de vlag erbij?
2: Ja, ik vind het op zich best aardig. Ik denk dat ons veldspel best wel goed verzorgd is. En wat het eigenlijk afgelopen seizoen ook was. En dat je nog steeds ziet hoe goed we kunnen voetballen. Ik denk als we nog iets meer gaan scoren, dat het eigenlijk wel goed zit.
1: Op zich best aardig. Er is dus ook ruimte voor verbetering.
2: Nee, absoluut. Het is natuurlijk de derde oefenwedstrijd die we spelen. Dat is denk ik niet heel gek dat je dan dat alles nog niet perfect loopt. Normaal gesproken hebben we wel eens een voorbereiding gehad van 7 weken. Nu 4. En dan ook nog ongelukkig dat de eerste oefenwedstrijd eruit werd gegooid. Dus je moet nu wel even aanpoten. Maar het is natuurlijk niet gek dat het nog niet 100% perfect loopt. Maar ik denk dat we eigenlijk wel heel aardig op weg zijn voor de derde oefenwedstrijd.
1: Er zijn best wat mutaties geweest dit seizoen. Maar voor jou, Bart van Rooij achter je, die rechterkant die marcheert wel. Dat zag je vandaag toch ook wel?
2: Ja, het is een genot om met Bart te spelen. Want die je weet gewoon dat hij komt, dat hij ontzettend snel is en een hele goede voorzet in huis heeft. Dus je kan eigenlijk heel vaak de bal gewoon aan hem kwijt. En het is gewoon altijd een lopende speler om je heen. Is altijd fijn om te hebben. Want dan creëer je gewoon ook of voor de spits of de team meer ruimte. Of gewoon voor hemzelf. En dat is gewoon heel fijn om mee te spelen.
1: Wat heeft alles met de dynamiek in de groep te maken? Weet je wel, die mutaties die er zijn geweest. Je had een keer de aanvoerdersband al om in de voorbereiding. Weghorst is dan weer gekomen, Pasveer is gekomen. Maar Ricky van Wolfswinkel is weer weg. Prupper speelt nu bij tweede. Wat heeft dat allemaal met de hiërarchie gedaan?
2: Nou ja, ik denk dat er nu een beetje, er zijn wat ervaren jongens erbij gekomen. En ik denk dat dat heel goed is voor de ploeg. We hadden op zich wel een redelijk jonge ploeg. En dan nu gaat Ricky weg, maar komt Pasveer en wat je zegt, Weghorst erbij. En dat zij heel veel ervaring erbij brengen. En dat het wel goed is voor ons team. Maar de hiërarchie, ja, ik denk wel dat de trainer een beetje verwacht dat ons Twente DNA, dat zo maar zegt, dat een beetje gewoon zo blijft. En ik denk dat ik daar wel een goede rol in kan spelen.
1: Ja, want zo langzaamaan ben je ook een van de leiders aan het worden? Vraagteken?
2: Nou ja, ik probeer gewoon veel met de jongens, ook die wat jonger zijn en die erbij komen, gewoon om veel ervaring te delen. Zoals de jongen die daar nu aankomt lopen met Lucas. Ik vind dat echt werelds hoe hij nu zich de laatste tijd ontwikkeld heeft. En ik probeer daar wel gewoon veel ook coach op te zitten. Want ik vind hem echt een hele goede spits. En ik denk in die rol dat ik daar best wel wat van waarde kan zijn. En de trainer verwacht het ook een beetje. En ik denk ook met het aanjagen, met het druk zetten in het veld en dat soort dingen, dat ik daar wel een goede rol in kan pakken.
3: Radio Oost, Tourplaat.
4: De Oosttribune.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die op Radio Oost. We gaan zo door met Jeroen van der Boom. Dan hebben we ook nog John Travolta en Olivia Newton-John. En dan de reclame in het nieuws.
1: De Oosttribune.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte buff, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. 2 Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
22: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Radio Oost. De Oosttribune.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7,5 minuten over vier, nog een kleine 2 uur. De Oosttribune op Radio Oost. Waarin we natuurlijk straks ook gaan kijken wat het weer gaat doen de komende dagen. Als het verkeer ook nog wat strubbelingen kent, hoort u dat ook van mij. We gaan kijken naar het oefenvoetbal van de Overijsselse clubs. U heeft nog wat te goed van mij van Heracles Almelo. Kolenovic gaat u horen straks. Pek Zwolle en natuurlijk ook Go Ahead Eagles dat zich voorbereidt op de nieuwe competitie. In de Tour de France een behoorlijk slagveld in deze etappe. Na de overmacht van Pogacar gisteren. Nu een uiteengeslagen veld met ongeveer nog 52 kilometer te gaan. En veel bergen dus weer. Nou, uw verzoekjes kunnen ook weer komen. 0645671331, daar is het WhatsApp-nummer. En 0742456665, het telefoonnummer. Er komen nog steeds veel appjes binnen. Dus mocht u wat moois willen horen, ik heb geen restricties vandaag. Dan kunt u dat natuurlijk appen of anders naar mij bellen. In dit uur onder meer Katy Perry, Wax en David Bowie. Maar eerst 3, 2, 1, 2, 2, 1, Bente.
0: De Oosttribune.

0: goed.
1: 3-2-1 van Bente. We gaan het weer doen. Vandaag is het met middagtemperaturen van 19 tot 21 graden. Een paar graden frisser dan normaal in deze tijd van het jaar. Maar dat mag ook wel even na al die hitte van afgelopen weken. Naast soms wat zon trekken er ook wolkenvelden over onze provincie. En vooral rond de middag is er in het oosten nog een bui mogelijk. Let daarop. De wind komt uit het noordwesten en neemt toe tot matig. Morgen en dinsdag warmt het met 22 tot 23 graden weer wat op. En op beide dagen is er ook hier een afwisseling van zon en wolken. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende woensdag passeert een storing met enige tijd wat regen onze provincie. En het zal niet genoeg zijn voor de droge toplaag van de grond. Maar misschien geeft het daarvoor wel enige verlichting. Donderdag en vrijdag keert het droge en gematigde zomerweer weer terug in onze provincie. Nou, bent u op de hoogte? We gaan door met Sam Fender en Rain Me In.
0: De Oosttribune.

0: Guus Meeuwis en Vagans, de live versie van Het is een nacht. We gaan naar PEC Zwolle, want die ploeg heeft de tweede zege geboekt in voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Meppel won PEC Zwolle gisteren in een duel van twee keer een uur met 3-2 van Cercle Brugge. In het eerste half uur zorgde de na een half uur ingevallen Thijs Oosting voor de treffers voor PEC Zwolle. In het tweede uur bezorgde Odi Villana zijn ploeg de zege door na 7 minuten een strafschop te benutten. 3-2 dus voor PEC Zwolle. En het goudhaantje in die wedstrijd is dus Thijs Oosting. Joran Zwart, onze verslaggever, sprak hem.
1: Ja, dat was een lekker invalbeurt, Thijs.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Vooral die tweede, die zat er echt heel lekker in.
2: Ja, dat was een overal een mooi aanval, zeg maar. Vanuit achteruit naar voren, maar... Dat ik hem zo mag afmaken is wel is toch iets lekkerder dan dat je hem zoals die eerste rustig inschiet. Maar die was lekker.
1: Ja, want hoe zit je er eigenlijk in deze eerste weken van de voorbereiding?
2: Ja, goed. Goed fit. Vorig jaar fit geëindigd ook. In de vakantie goed doorgetraind. En nu ook weer fit begonnen. Dus ik voel me hartstikke goed.
1: Hoe heb je nou dat eerste half uur gekeken vanaf de bank? Want ik vond het eerste half uur eigenlijk wel de minste van de vier kwarten. Laat ik het zo maar even noemen.
2: Over het algemeen, ik denk dat we goed begonnen met die eerste aanval meteen. Daarna wordt het misschien wat minder, dan komen zij iets meer, wordt het ook 1-0. Maar ik denk dat overal dat we de twee uren, zeg maar, de twee wedstrijden, dat we overal gewoon goed gespeeld hebben. En ik denk dat dit wel onze betere oefenwedstrijd was van deze voorbereiding. Dus vanuit daar weer door op voorbeduren, dan zijn we op de goede weg.
1: Ja, jullie creëerden ook wel echt een stuk meer dan de voorgaande wedstrijden. Dat moet ook een goed gevoel geven.

0: Ryan en Cheryl. Dus nee, dat wordt alleen maar beter, ga ik vanuit.
1: Ja, jullie spelen inderdaad 2 keer een uur. Jij was degene die na een half uur inviel en een half uur voor tijd ook weer van het veld afging. Dus jij zat een beetje tussen die 2 ploegen in. Merk je dan ook al een beetje verschil tussen de jongens van de beoogde basis en echt dat jonge elftal?
0: Ja, ik denk dat vandaag was een beetje een puzzel om iedereen naar 60 te krijgen. En inderdaad, in de eerste 60 minuten stonden er meer ervaren jongens dan in de tweede 60 minuten. Maar ik denk dat we het overal heel goed hebben gedaan. De jonge jongens die hebben het ook goed gedaan. Kijk, Gabi die weer een penalty veroorzaakt. En uiteindelijk houden die jongens de nul in die tweede 60 minuten en maken we een goal. Dus ik denk dat het overal goed was en dat die jonge jongens zich heel goed thuis hebben gehouden.
1: Het werd ook nog even onvriendelijk, hè?
0: Ja, kijk, op een gegeven moment worden de tikjes uitgedeeld en op een gegeven moment ben ik een keer klaar mee. En uiteindelijk...
1: Jij liet je ook even gelden.
0: Ja, klopt. Maar ja, goed, ik moet dat niet doen. Ja, maar ik moet dat proberen niet rustig voor me te houden. Maar goed, ja. Als je de hele tijd een tikje krijgt, nog één. En we hebben het vorige week al een paar aanslagen overleefd. En op een gegeven moment ben je er wel een keer klaar mee. En nu was iedereen een beetje klaar mee. Dus de toon werd op een gegeven moment gezet. En dat hebben we goed gedaan, denk ik.
1: Ja, want jullie gaan er wel in mee. Jullie laten het niet zomaar gebeuren. Ik vind dat wel een verbetering ten opzichte van vorig seizoen. Toen het soms wel een beetje wat gezapig oogde bij jullie.
0: Ja, klopt. Er mag ook wel wat meer pit bij soms. En wel op de juiste manier. Alleen ja, als wij een tik krijgen en we laten het maar gaan. Dat is vorig jaar veel gebeurd. Dan is het niet de bedoeling. Dus ik denk dat wij dit jaar wat dat betreft een instelling mogen hebben. Van dit een beetje over mijn lijk instelling. En dat we dat moeten doortrekken naar de competitie.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

Katy Perry en California Girls. Van de WhatsApp geplukt. 0645671331 kunnen ook uw verzoekjes naartoe. Een vraagje van Bert-Jan uit Losser. Kun je Pieter Maffay draaien voor Ellen Dijkhoff of ik Doel wil draaien? Dat doe ik niet. Ik heb wel een andere gevonden van hem. En die bedoel ik dan ook weer niet, want dat is heel wat anders. Ik bedoel deze. Über sieben Brücken musst du gehen. Pieter Maffay dus. Er is Oosterbühne nog tot 6 uur op uw regionale radio. Blijf er gezellig bij.

0: Pieter Maffay dus, über sieben Broeken moest man gehen. Go Ahead Eagles dan, dat was in België ook om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. En het verloor gisteren bij SK Lommel. 120 minuten werden gespeeld en het werd 2-1 voor de Belgische ploeg. En gaan we kijken hoe het verder gaat met Go Ahead Eagles. Dat was de tweede nederlaag overigens van Go Ahead Eagles in die voorbereiding. 2-1, voormalig Heraklid Juho Talviti maakte na 40 minuten de openingstreffer. En na 85 minuten werd de score verdubbeld door een mooi afstandsschot. En voor Go Ahead Eagles scoorde Stefan Sigurdarson de treffer tegen SK Lommel. De voorbereiding dus ook in België. Met ook een Belgische speler, Thibaut Baarten. Overal al gespeeld bij Go Ahead Eagles. En nu in gesprek met onze Joran Zwart.
1: Thibaut, is zo'n trainingskamp nou eigenlijk leuk of niet?
2: Ja, jawel. Jawel. Het is intensief, maar met mijn alle boys samen, dus het is wel gezellig. Ja.
1: En voor jou, voor veel spelers is het een tripje naar het buitenland. Voor jou lekker in je eigen land.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja, alhoewel moet ik wel zeggen dat ik niet vaak in Limburg ben. Het Limburg dan van België. Het voelt niet echt als thuis voor mij, maar wel leuk om in de Belgische omgeving te zijn. Ja.
1: Beetje een tevreden gevoel overgehouden aan deze week?
2: Ja, zeker. Ik denk dat we als groep fitter zijn geworden. Was best wel intensief. We hebben nog de wedstrijd van morgen tegen Lommel. Dat ook wel een pittige tegenstander is. En ik denk als we die wedstrijd goed afsluiten, dat we dan een mooi trainingskamp achter de rug hebben. Ja.
1: Ja. Ik wil met jou nog even terug naar vorig seizoen. Ja, je mocht in de zomer weg. Knokte je terug in het elftal. Hoe heb jij dat seizoen beleefd?
2: Ja, was wisselvallig, hè? Als je het zo mag zeggen. Ik denk dat ik een moeilijk begin had. Een lastig begin natuurlijk ook. Go Ahead net de beker gewonnen. Dus de verwachtingen gaan gewoon omhoog als club zijnde. En dan is het aan jou als speler zijn om te bewijzen dat je ook in die selectie thuis hoort. En dat is uiteindelijk goed gelukt, denk ik.
1: Dan heb je met Melvin Boel een trainer die best wel fan van jou was. Die veel vertrouwen in jou had. Hoe heb jij naar zijn vertrek gekeken?
2: Ja, ik had een hele goede band met Melvin. Dus in dat opzicht wel jammer. Hij heeft mij onder stoel of bank steken. Hij heeft mij de kans gegeven wanneer er misschien minder mensen nog in mij het geloof hadden. Waarvoor ik hem ook ongelooflijk dankbaar ben. Ik maakte hem wel vaak de uitdrukking van onder het stof gehaald. Zoals hij het dan zei. Ik had met hem een prima wisselwerking. En ik denk dat ik onder hem ook vorig seizoen een goed seizoen gedraaid heb.
0: Al dus Thibaut Baat in gesprek met Joran Zwart van Go Ahead Eagles dus. Ik wil je ook nog graag even verwijzen naar onze website. Daar ook een bijzonder verhaal over de eerste buschauffeurs. Een van de eerste buschauffeuses moet ik zeggen. Die onze provincie rijk was. Is inmiddels overleden. Dat is Wilma Meijsen. Wilma Meijsen-Wolfs. Die was eigenlijk voorbestemd om als kleuterjuf aan de gang te gaan. Maar uiteindelijk bleek ze dat zingend ze niet te kunnen halen. Ze kon de hoge noten van de kinderliedjes niet halen. Nou, ze deed weekendwerk bij OAT, de tour operator destijds. En daar bestond haar nieuwe liefde, de autobus. En dat heeft ze heel veel gereden. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel eens bij haar in de bus heb gezeten. Een bijzonder verhaal op onze website www.rtvoost.nl. En veel meer ook op die website wat betreft nieuws, sport en andere wetenswaardigheden.
3: De Oosttribune op Radio Oost, Paul Schabbink.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame twee fregatten besteld, maar de bouw wordt twee keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al twee keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
24: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 6 minuten over 5. Nog een klein uurtje de Oosttribune op Radio Oost. Met toch wel vervelend nieuws uit de Tour de France. Want daar is Jonas Vingegaard uitgevallen. De nummer 2 van het algemeen klassement. Niet echt te belagen van de nummer 1 Pogacar, die ver boven de rest uitsteekt. Maar is in een bocht in deze etappe van vandaag ten val gekomen met meerdere. En naar het zich laat aanzien een armblessure. Het zou een sleutelbeenbreuk kunnen zijn. Dat is vaak het geval bij valpartijen bij wielrenners. Op kop overigens Mauro Schmid, die al eerder een etappe won in die Tour de France. Met 25 seconden voorsprong nu op een groep met onder meer Tom Pidcock. De gele trui op een kleine 3 minuten. Nog een kilometer of 11 te gaan daar voor Mauro Schmid. We houden u op de hoogte. We hebben natuurlijk ook nieuws, wetenswaardigheden, nog de nodige sport, de voorbereiding van de Overijsselse voetbalclubs en uw verzoekjes, de muzikale verzoeken. Het kan nog steeds wel snel zijn. Ik heb er nog een paar liggen die ik nog weg ga draaien. Maar wellicht kan er nog wat tussen. U kunt het WhatsAppen naar 06-4567-1331. 06-4567-1331. Of bellen, dat mag ook. Met 074-2456-6650. 74-2456-6650.
0: De Oosttribune.
1: Repeated is dit van onze eigen Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Martin Garrix is Annette Sheeran en Repeat It op Radio Oost. Dat gaan we nu niet herhalen, dat doen we later wel weer in onze programmering. Wij hebben die grote zomerhit van... hoe heet die? Rutger van Barneveld, die bedoel ik. Al gedraaid van de zwoele zomerzon. Nou, krijg je veel verzoekjes, wil je die anderen dan ook draaien? Onder meer van Daphne uit Deventer en Michael uit Nijverdal. Nou, dan doen we dat toch. Justin de Wild, cheerio!
1: De Oosttribune op Radio Oost.

Eerst in de Wild en Cheerio. En ik krijg van Michael Keizer, die heel veel appt hier naartoe. En ook onderdeel is van Special TV. Een mooie foto vanaf de Zwarte Cross. En daar staat hij bij op. Samen met de man die u net hoorde, Justin de Wild. Het is spannend in de Tour de France. Maar Roos Smit nog op kop, 17, 18 seconden voorsprong op een groepje met onder meer Tom Pidcock. En dat terwijl hij al binnen de 10 kilometer zit. De gele trui op een kleine 2 minuten. Een laatste hele zware klim. Daar zijn ze nu mee bezig. Althans, de koplopers in deze etappe van de Tour de France. We gaan Jimmy Cliff en Libo M draaien. Hakuna Matata.

André Hazes en een vriend. Ja, Mauro Schmidt is inmiddels bijgehaald in deze etappe van de Tour de France. Zware bergetappe, nog 4 kilometer te gaan. En natuurlijk Tadej Pogačar weer op kop. En die zou de etappe zomaar weer eens kunnen gaan winnen. Net zoals hij gisteren ook overmacht toonde in de etappe van gisteren. Straks gaan we dat even volgen. Zometeen. Ik krijg nog een verzoekje binnen van Tino Oet de Lutte, zo staat erbij. Het is een lang nummer, maar wel een mooi nummer. Van de Eagles. En The Last Resort.

0: De Eagles en The Last Resort. Dus voor Tino Oet de Lutter, zoals hij het zelf schrijft. Naar WhatsApp 0645671331. Op onze website www.rtvo's.nl onder meer het bericht dat de Military Boekelo mogelijk een permanente vergunning krijgt voor de huidige locatie waarop het evenement immer in oktober de Military zal worden gehouden. Nou, dat is mooi nieuws. En ook hoe Niels Wellemars baalde van het feit dat hij niet mocht stunten op de Zwarte Cross. Zou een soort backflip maken. Maar er stond te veel wind en dus mocht hij dat niet doen. Zijn reactie ook te lezen op onze website www.oost.nl. NL. Ja, dan hebben we ook nog een verhaal over Flataker. Dat, zo heet hij, dat is de nieuweling bij, bij Go Ahead Eagles. En die nieuwkomer, Erik Flataker, die wordt daarop geïnterviewd. En dan is het bijzonder dat die man helemaal wauws is, zo zeggen ze het ook wel eens, dat hij helemaal gek is, van Pokémon. Nou ja, dat, daar legt hij ook van alles over uit. En meer over Go Ahead Eagles, met onder meer ook Thibaut Baten en de nieuwe trainer Jozef Oosting in dat bericht op onze website www.oost.nl. Daar veel nieuws, sport en andere wetenswaardigheden. Nou, we hadden het ook al over de Tour de France. Drie mannen op kop nou. Het zijn de onbetwiste winnaar, dat is Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, de toppers die nu op kop rijden en nog een aantal honderden meters te gaan hebben. En dan willen we wel eens weten wie dan deze etappe gaat winnen van de Tour de France. Wie de Tour gaat winnen, dat is wel duidelijk, want Vingegaard, ik zei het al eerder, is uitgevallen. En deze drie gaan dus uitmaken wie deze etappe gaat winnen. Nou, we gaan eens even kijken hoe zich dat gaat ontspinnen. En dus gaan we verbinding maken met Radio Tour de France van de NOS.
1: Barcelona was dat, een eeuwigheid geleden, etappe 2. Toen was het 1 Del Toro, 2 Pogacar, 3 Evenepoel. En laat dat nou net deze 3 zijn. En daar gaat nog een keer Isaac Del Toro. Pogacar reageert nu niet. En Evenepoel wel. En dan gaat Pogacar toch ook nog maar het gaatje dichten. Pogacar wekt de indruk dat het hem vandaag al wel niet zozeer boeit. Dat hij niet wil. En dat doet hij ogenschijnlijk. En ik denk ook overduidelijk uit respect naar Jonas Vingegaard. Ik vind dit ergens wel netjes van Pogacar. Hoewel, gaat hij nu aanzetten? Nee, hij gaat aansluiten. Eén van de bochten weer. Del Toro gaat staan. Evenepoel op het achterwiel van de Mexicaan. Pogacar reageert alleen op Evenepoel als het nodig is. En het gaat nodig worden, want Evenepoel gaat langs Del Toro. Del Toro gaat niet winnen. Evenepoel zit voorop. En Pogacar komt naar zijn achterwiel. Sluit aan en gaat niet winnen. De etappezegen gaat op deze manier naar de Belg Remco Evenepoel. 2 Pogacar. Die wil vandaag niet. Het is respect naar Vingegaard wat hij hier laat zien. 3 Del Toro. Netjes van Pogacar. Atypisch ook van hem. De man die alles wil winnen. De veelvraat, de kannibaal. Die heeft er even geen zin in vandaag. Hij heeft geen trek in een lekkere maaltijd. Zijn eetlust is bedorven door het ongeluk van Jonas Vingegaard. Die naar het schijnt een gebroken sleutelbeen heeft. Verder valt het gelukkig wel mee. En op die manier kan Evenepoel, en dat is knap hoor, tussen die twee UAE's in profiteren.
0: Ja, Evenepoel, Remco Evenepoel, wint dus deze etappe voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro.
2: De Oosttribune.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Nog één keer terug naar Pek Zwolle. Dat won dus een oefenwedstrijd van Cercle Brugge in België met 3-2. En in die voorbereiding moeten er dus bepaalde dingen worden uitgeprobeerd. Thijs Oosting scoorde overigens 2 keer in die wedstrijd van 2 keer een uur. En Joran Zwart was erbij en die ging praten met de trainer Henry van der Vecht over de voorbereiding van Pek Zwolle in die wedstrijd tegen Cercle Brugge.
1: Nou trainer, dit is lekker afsluiten van de week zo.
2: Zeker, ja. We hebben een mooie week gehad in Epe. En bij de wissel goed kunnen trainen. Geweldige temperaturen en weersomstandigheden. En dan hoop je ook inderdaad een goede wedstrijd af te kunnen leveren. En ik vind dat we dat wel aardig voor elkaar hebben gehad vandaag.
1: Ja, lange zit, 120 minuten. Wat is je het meest opgevallen in deze wedstrijd?
2: We hebben nu 3 keer gespeeld tegen een team dat met 3 achterop speelde, 5. Dus dat was een iets ander systeem dan de meeste ploegen spelen in de Eredivisie. En daar hebben we in het begin wat moeite mee gehad om dat voor elkaar te krijgen. En ik vond dat in deze wedstrijd heel goed gaan. De manier van pressen, druk zetten. Dus daar was ik heel blij mee en heel tevreden mee. En ik vond ook het spel aan de bal steeds beter worden bij beide teams gedurende de wedstrijden. Want het zijn 2 kleinere wedstrijden, maar ja, daar was ik wel blij mee.
1: Dan toch een kritische noot. Je zegt het dat het niveau aan de bal beter werd, maar in het begin gaven jullie de kans ook wel echt weg door eigen slordigheden.
2: Ja, en ons tempo was daarin te laag, maar ik vond wel dat we gedurende die wedstrijden beter erin kwamen. En uiteindelijk in die eerste pot kregen we de grip en bepaalden we ook het tempo en het ritme. Maakten ook 2 geweldige goals. Daarna viel het weer een beetje weg aan het einde van die tweede helft daarvan. En krijgen we uiteindelijk een goal tegen waar ik vind en wij vinden, want dat was in de kleedkamer direct een item, dat we daarin alles te weinig hebben verdedigd. Dus dat is wel even een aandachtspunt. Maar over het algemeen ben ik echt wel tevreden over beide wedstrijden.
1: Ja, je benoemt het al even, dat einde van de tweede half uur, laat ik het dan maar zo even noemen. Ik hoorde je roepen, volhouden, volhouden. Zag er vanaf de kant ook de laatste 5 à 10 minuten van dat blok ook een beetje uit, alsof de energie er een beetje uitging. Heeft dat dan echt nog met intensiteit te maken in zo'n voorbereidingblok?
2: Ja, nee, maar dit is ook mentaal. Dit is het doorzetten en zorgen dat je die overwinning over de streep haalt. En dat hebben we vorig seizoen ook wel eens een paar keer tegenaan gelopen. Dat wilden we eigenlijk dit seizoen ook allemaal beter gaan doen. Dus daarom was het volhouden en het vooruit blijven verdedigen. We kregen dat nog niet voor elkaar. Dat heeft enigszins met vermoeidheid te maken, maar het is ook in je hoofd. Je moet, en dat hebben we op de WK ook gezien. Als je achteruit gaat lopen naar een voorsprong, dan krijg je het over je heen. En dat was bij ons vandaag ook het geval.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

DJ Sven. MC McGee moet ik zeggen, met DJ Sven. De Holiday Rap op Radio Oost. En er zit er alweer op deze uitzending van de Oosttribune nog één muzikale bijdrage van Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer. Dan gaan we naar de reclame in het nieuws van 6 uur. En daarna nog een aantal uren non-stop muziek op uw regionale zender. Ik wens u voor nu nog een hele prettige avond. Dag.

0: avontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man!
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
16: Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
18: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
1: I Run My Life in Crooked Line.
0: De nieuwe Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man!
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij galerie en beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man!
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd 2e. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man.
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Martinez en Argentinië doet het rustig aan.
2: Ik ben vooral voor het feit dat die gele kaart valt, omdat hij protesteert en het wegwerpgebaar maakt. Het hele toernooi heeft het bijna altijd gemogen. Sterker nog, het drommen om de scheidsrechter heen op het moment dat hij een beslissing heeft genomen of nog moet gaan nemen omdat hij naar de VAR toe moet of nog bij de VAR vandaan komt. Daar wordt helemaal niet tegen opgetreden. Soms zitten ze zelfs aan de scheidsrechter, geven ze hem zelfs duwtjes. Het wordt allemaal laten lopen. Vincic heeft nu eindelijk een keertje een wegwerpgebaar bestraft. Ja, als gezegd, ik ben daarvoor. Bemoei je gewoon met het voetballen. En ga daar vooral mee bezig. Al het andere is bijzaak. Natuurlijk hoort de manier waarop Argentinië speelt ook bij het voetballen. 83 minuten gevoetbal trouwens. 0-0 staat er nog op het scorebord. Spanje heeft de bal. Dat is eigenlijk wat allemaal telt. Cubarsí, bal terug naar Laporte. Die staat in de middencirkel. Cucurella aan de linkerkant gevonden. En dan Nico Williams. Die wil graag binnendoor. Geen overtreding gemaakt door Molina. Zegt Vincic nu. Het was ook gezocht door Williams. En nu kan Argentinië overnemen met Messi. Middenlijn over. Bal de diepte in. Kan daar Molina bereikt worden? Nee, die haalt het niet. Spanje kan de bal oprapen. Unai Simon. Bal in het midden. Overtreding. Gevraagd bijna. Loop maar tegen me aan. Dan kunnen we de vrije trap gaan nemen. Vrije trap snel genomen. Dat kon niet. Maar dat doet het wel. En dan kan het uiteindelijk alsnog. Enzo Fernandes was degene die daar de overtreding maakte. En bleef staan zodat die overtreding niet snel, of die vrije trap niet snel genomen kon worden. En we hebben nog 6 minuten op de klok. Zou Trump zich nog een beetje vermaken? Zou je bijna kunnen zeggen. Zou hij überhaupt begrijpen waar hij naar zit te kijken? Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Hij is hier voor de show. Nou, die heeft hij gezien. In ieder geval halverwege deze wedstrijd. Toen er niet gevoetbald werd. Spanje intussen in de aanval.
1: Ja, als we hem in beeld zien, dan kijkt hij of naar de ene kant, en daar is de president van de FIFA, en of naar de andere kant, en daar is een vrouw.
2: Maar ik zie hem zelden, ik zou het wel weten.
1: Ik zie hem in ieder geval zelden naar het veld kijken. En we hebben hem een paar keer in beeld gezien. Nu poept even een veldje uit zijn oog. Maar hij zal zich toch weer. Hij zal zich vanzelf toch afvragen. In Amerikaanse sporten wordt er gemiddeld wat meer gescoord dan bij het voetbal. In de finale van een WK. In dit geval in ieder geval. Het was 4 jaar geleden wel anders. Nu Cucurella. Ja. Met nog zo'n 5 minuten te gaan en blessuretijd. Wordt het dan nog steeds niet gescoord? Gaan we gewoon nog in elk geval een half uur verder. Laporte, Cucurella. Argentinië wacht af wat Spanje weer gaat verzinnen. Cubarsí en Porro. Dan wordt over de zijlijn getikt door McAllister. Porro met de inworp. Marino gebaard. Ja, geef hem maar naar achteren. Nou, dat doet Marino dan zelf maar. Naar Rodri. Rodri met een spelverplaatsing naar Nico Williams. Die de zijlijn houdt en daar de bal in ontvangst neemt. En dreigend is, naar binnen komt. En dan een kapbeweging, maar daar trapt Molina weer niet in. De bal is wel weer voor Spanje. Bij Laporte, bij Pedri. Pedri wordt onder druk gezet. Kan alleen nog maar terug. Onder druk door Messi. Die af en toe wandelt. En heel af en toe een sprintje tevoorschijn tovert. Niet al te vaak. We zien het momentum. Ja, weet u het nog hoe dat is? Het momentum. Je kunt zich een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet. Het is vooral heel erg rood gekleurd in het voordeel van Spanje. Met af en toe een vlakje blauw van Argentinië. Nu Cubarsí. 4 minuten nog en wat blessuretijd.
2: 0-0 staat het en Argentinië nog 0 doelpogingen. Het is nog nooit gebeurd dat er een land in de finale van het WK voetbal niet 1 keer na 90 minuten op doel had geschoten. Argentinië is er angstvallig dichtbij. Daar de poging van Ferran Torres. Hij schiet de bal 2 metertjes naast. Martinez gaat voor de zekerheid wel in die hoek liggen. Maar het is niet nodig als hij een moeilijke bal uit de draai probeert op doel te krijgen. Het lukt hem uiteindelijk niet. Na een aanval, wel goede diepe bal hoor. En prima op maat ook, maar de hoek is lastig. Merino geeft hem over de verdediging heen. Daar kan Medina niks meer aan doen. En dan kiest Ferran Torres ervoor om die bal in 1 keer uit de lucht te proberen op doel te krijgen. Raakt hem verkeerd, de bal gaat over de achterlijn en daarmee is die kans verkeken. Ja, Argentinië heeft natuurlijk Messi die record na record na record na record breekt. Meestal zijn we daar allemaal heel erg over te spreken. Maar zijn ploeg 0 keer schieten op doel in een WK-finale, iets wat nog nooit gebeurd is, dat is een record waar je niet meteen bij stilstaat dat het kan gebeuren als hij in dat team zit. Het is ook nog niet zo ver, hè. Daar komt Spanje weer met Pedri, die even versnelt, de hoogte van de middenlijn. Bal naar Lamine Yamal. Die dreigt hem daar bijna zomaar in te leveren. Bij Alvarez, het gebeurt niet. Spanje kan doorvoetballen via Rodri. In de middencirkel, Laporte. Bal in de breedte, nee, toch het middenveld in. Pedri, die veel aanspeelbaar is op het middenveld. Veel probeert te verleggen. Nico Williams, lichaamsschijnbeweging. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Dan kan Spanje gaan aanvallen over links.
1: Met Cucurella, ja, het is een zenuwenslotfase geworden zo. Met Rodri. Die de bal eventjes aflegt. Daar is Porro, die van de rechtsbackpositie even naar het midden is gekomen. De bal weer terug heeft aan Rodri. Nico Williams, veelvuldig gezocht nu, want hij zou iets kunnen creëren vanaf die linkerkant. Ze komen daar weinig voorzetten van. Dat lukte bijna ook niet in de tijd die hem gegeven was. Pedri, Cubarsie is het die inspeelt. Cubarsie speelt in en nou ja, Ferran Torres dan niet bereikt. Ook Argentinië is heel snel de bal weer kwijt. Jamal vanaf de rechterkant komt hij naar binnen. Aan zijn linkervoet draait hij om zijn as heen. Komt hij weer naar binnen, heeft hij Rodri gevonden. Rodri met een paasje naar Nico Williams op de rand van het strafschopgebied. Aan de linkerkant helemaal. Probeert hij zijn actie te maken, maar balverlies weer. Goed verdedigd door zijn directe tegenstander, door Molina. Die het goed doet tot dusverre tegen Nico Williams. Ja, Williams heeft dan één beweging, één actie genoeg om het verschil te kunnen maken in deze slotfase. Nu Laporte. Anderhalve minuut nog en dan weten we hoeveel er nog bij komt. Ik denk een minuutje of zes als ik het zo moet gokken. Met Cubarsie in balbezit. Cubarsie en daar wordt ingespeeld naar Rodri. Rodri van heel ver met een schot en dat gaat meters over. Weer een doelpoging. Doelpoging nummer 13 inmiddels voor Spanje. En we weten het, Argentinië staat nog op nul.
2: Ja, met nog één minuut officieel op de klok. Ineens was daar heel veel ruimte. Dit zijn de pases waar Spanje naar zoekt. En zo tussen de verdediging en het middenveld van Argentinië in. Daar dook ineens Rodri op. Die had nog wel een metertje of vijf op kunnen schuiven. Maar kiest ervoor om vanaf 25 meter uit te halen. Doet het een metertje of vijf over de goal van Emiliano Martinez heen. En ik zie zelfs een Argentijnse mevrouw bijna huilen op de tribune. Maar ik zou bijna zeggen, wees blij dat het nog 0-0 staat. Dat lijkt me een uitstekende tussenstand op dit moment voor Argentinië.
1: Is het huilen van geluk?
2: Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Of ze denkt, we hadden nog een hypotheek, nu hebben we helemaal geen huis meer. Dat kan natuurlijk ook, omdat je hier al zo lang bent met dat toernooi dat zo lang duurt. Met al die kaartjes die zo waanzinnig duur zijn. Maar die Argentijnen die zo gepassioneerd zijn, die huis en haard verkopen om hierbij te kunnen zijn. Op de tribune zien we een hele serie oud-internationals zitten. En die vermaken zich nog uitstekend met elkaar. En jij zei 6 minuten extra tijd.
1: Maar 4.
2: Het zijn er 4 geworden. Dus we hebben heel erg zin in de verlenging. Ja. Daar zijn we heel dichtbij. 3 minuten drinkpauze. En nog 1 minuutje gele kaart, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het wel zo'n beetje. Dan hebben we de wissels maar gewoon simpelweg even vergeten. We maken ons op langzaam maar zeker voor de verlenging. Maar ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, die ene kans van Argentinië, ergens moet die nog een keer komen.
1: Ja, terwijl we toch opstootjes hebben gehad. Veel wissels, een kaart en ook wel blessures hier en daar. En dan 1 minuut bovenop de 3 minuten drinkpauze. Ze hebben inderdaad erg veel zin in de verlenging. Laporte kopt de bal naar voren toe. De bal die daar wordt opgevangen. En Molina geeft hem dan weer rustig terug aan McAllister. Daar vindt Messi. De bal gaat naar de rechterkant, naar Simeone. Overtreding op Messi van Laporte. En komt er dan geel. Er wordt onmiddellijk gewezen. En de scheidsrechter wil daar niet aan. Dan is Paredes boos omdat er geen gele kaart komt voor een Spanjaard. Ja, Paredes moet niet al te boos worden. Want Vincis heeft daar ongetwijfeld ook geen zin in. Messi dribbelt de bal op en dan wordt hij rustig opgevangen door Laporte. En natuurlijk is het een overtreding. Maar ja, Messi loopt ook gewoon tegen hem op. Het is blokkeren, maar het is geen overtreding in mijn ogen die ook geel waard is. Hij gaat eenvoudigweg niet opzij en blokkeert hem wel degelijk. Maar Vincic heeft dat goed in de gaten en laat zich niet verleiden door Paredes om hiervoor ook geel te geven. Alle Argentijnen gaan nu staan, want dit zou hun moment kunnen worden. Vrije trap op de helft van Spanje, zo halverwege de helft. Messi achter de bal. En ja, zou dit dan die ene kans worden? Zo in de blessuretijd van de wedstrijd. Maar Messi speelt de bal naar de zijkant en krijgt hem dan onmiddellijk weer terug van Simeone.
2: Bal naar de as en dan kijken of hij daar vandaan weer terug kan naar Messi. Kappen naar binnen, geen ruimte om te schieten. Ook geen ruimte op de paas. Hij wil een overtreding mee. Goed ingestapt. En daarmee kan Argentinië weer gewoon verder. Alvarez, Simeone, bal in het 5-meter-gebied. Maar nog steeds geen doelpoging. Want daar komt Alvarez niet in balbezit. Unai Simon plukt daar de bal van de grond. Oh, daar is Nico Williams ineens helemaal vrij. Na het misstappen van Tagliafico is het 3-3. Als Williams een beetje opschiet, sterker nog. Hij schiet zelf recht op Martinez af. Weer een doelpoging van Spanje. Via recht op die keeper. Die heeft echt magneet op zijn borst. Oh, en een keiharde overtreding op Cubarsí. En het sorry-gebaar van Enzo Fernandez. En dan wordt het interessant. Want Enzo Fernandez krijgt zijn tweede gele en dus rode kaart. En Enzo Fernandez gaat meteen naar de zijkant met het gebaar. Nee. Dit is geen tweede gele kaart en dus geen rode kaart. Dat is een nieuwe VAR-regel tijdens dit toernooi. De tweede gele kaart zou teruggedraaid kunnen worden als het een rode kaart oplevert. Even kijken of dat de moeite is. Cubarsí, daar komt Enzo Fernandez. En Enzo Fernandez zegt, dit is geen geel. Hij gaat niet voor de bal. Hij blokt en hij schopt uiteindelijk gewoon Cubarsí. Ik zou zeggen, geel en dus twee keer geel. Argentinië door met 10. Dat is de status van nu. Maar de VAR zal ongetwijfeld even kijken.
1: Om nou te zeggen dat dit een duidelijke fout is van de scheidsrechter.
2: Nee.
1: Nee, Scaloni is natuurlijk wat verontwaardigd. Maar ja, die zal toch ook eens eerlijkheid moeten toegeven dat hij wel een twee keer gele kaart is.
2: Ik word hier heel moe van. Ja, al die Argentijnen om de scheidsrechter heen.
1: Het heeft gewerkt tot nu toe in dit toernooi.
2: Ja. Maar alle ploegen doen het, hè. Het is niet aan Argentinië alleen. Alle ploegen doen dit.
1: Zeker Zuid-Amerikaanse ploegen.
2: Ja. Maar ik vind het echt ongelooflijk. Ik zou zeggen, deel je gerust nog eens een keer geel uit. Misschien stoppen ze dan meteen. Ik vind het echt ongelooflijk. Er wordt heel veel gepraat. Iedereen verstaat elkaar. Dat helpt natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoe het Spaans van Vincic is. Dat zou natuurlijk enorm helpen. Als hij dat zou kunnen. Hoewel al deze mannen uitstekend Engels kunnen. Inmiddels staat Cubarsí weer. Dat is het goede nieuws. Hij mag ook blijven staan. Hoeft niet naar de kant voor een minuut. Want gele kaart gegeven. Hij kan gewoon binnen de lijnen blijven. Unai Simon is daar zelfs bijgekomen. Mocht vroeger ook niet. Hè? De keeper zich daar tegenaan bemoeide. Die 4 minuten extra tijd zitten er inmiddels al op. En Enzo Fernandez is onderweg richting de catacombe. Het is heel ver, hè, naar die kleedkamer. Hij kan zijn zonde overdenken. En waarschijnlijk is hij al klaar met denken voordat hij ruimschoots bij de kleedkamer is aanbeland. Argentinië met 10.
1: Ja, er komt nu geen vervanger voor hem in die een minuut moet wachten, hè, als hij er lang over doet.
2: Nee, sterker nog, er komt helemaal niemand. Argentinië moet het gewoon doen met zijn 10 tegen de 11 van Spanje. Messi roept nog een keer iets. Er wordt nog een handje voor de mond gehouden. Dat mag ook niet, hè?
1: Nee.
2: Enzo Fernandez staat daar namelijk nog steeds. Die heeft toch al genoeg gedaan, want die mag. Dus die staat daar nog steeds. Daar zou hem ook gewoon geel voor kunnen geven. Kan hij nog steeds naar de kant met zijn 3e gele kaart. In deze wedstrijd.
1: Vraag is ook nog, van kan Cubarsí wel verder? Hij is in ieder geval weer overeind gekrabbeld. Hij kreeg een behoorlijke tik. En hij maakte bijna een salto in de lucht toen Fernandez op grote snelheid op hem afkwam. Maar hij staat daar weer en hij zal de wedstrijd kunnen volmaken. Het zal niet meer lang zijn. En ja, dan wordt het een verlenging met 11 tegen 10. En dan wordt het alleen maar lastiger voor Argentinië. Maar ook met 10 kan Argentinië vechten. En kunnen ze het volhouden eventueel tot de strafschoppen. Of er eventueel nog geniepig uitkomen voor een goaltje. Dat zit ook nog in de mogelijkheden. Maar numeriek is in ieder geval Spanje in het voordeel in het restant van deze finale. Laporte, Cubarsí, hoe lang dat de scheidsrechter nog doorspelen. Alleen hij die het nu weet. Rodri naar Yamal. Yamal aan de rechterkant. Yamal daagt zijn tegenstander uit en is hem nu slordig kwijt. Paredes. De bal wordt onmiddellijk ook weer ingeleverd bij Cucurella. Die nog een duwtje meekrijgt van Messi. Ja. En we krijgen nog 1 vrije trap. Nog 1 vrije trap in de reguliere speeltijd.
2: Dat is wie het deed.
1: Ja, Paredes deed het. Uiteraard. Paredes deed het en die kijkt eventjes naar de scheidsrechter. Het zal toch niet zijn dat ook ik een 2e gele kaart krijg. Nou ja, dat is deze overtreding niet waard. Maar het is wel degelijk een overtreding. En we krijgen nog 1 gevaarlijk moment na dit tikje tegen het been van Ferran Torres van Paredes. Nog 1 vrije trap van vlak buiten de strafschopgebied.
2: Ja, het hoort zo ongelooflijk bij hem dat hij dit soort dingen doet. Geel of geen geel, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het hoort bij hem, hij gaat vol door of hij nou de bal heeft, ja of nee. Het maakt allemaal niks uit. En het was niet hard, het was zeker niet hard. Maar dit is wel dreigend. Een beetje links van het midden. Ik denk echt 1,5 meter links van het midden. Op een meter of nou, wat zal het zijn? 20, 25 van de goal. Daar ligt de bal klaar om wat mee te gaan doen. Lamine Yamal is erbij, Pedro Porro is erbij. De Spanjaarden, oud-wereldkampioenen, zitten allemaal op de tribune. Zij gaan allemaal staan, want dit zou wel eens het moment kunnen zijn. 7 minuten extra tijd zitten er al op. We hadden er 4 minimaal gekregen. Nou, we zijn al bijna verdubbeld. Argentijnen op de tribune maken zich grote zorgen over dit moment. Want dat ene moment, dat moet natuurlijk nog komen. Het moment van Argentinië is er nooit geweest. Maar dit zou zomaar het moment van Lamine Yamal of Pedro Porro kunnen zijn. Diep in de extra tijd. Het moment als die bal midden voor de goal van Lisandro Martinez klaar ligt voor Spanje om de vrije trap te nemen. Het duurt eeuwig. De streep voor de muur is namelijk pas net gemaakt door Slavko Finzic, de scheidsrechter uit Slovenië, die het druk is met alle muurtjes, alle mensen op de juiste afstand zetten. Iedereen die uit elkaar moet blijven, van elkaar af moet blijven. En die bal die ligt daar op 25 meter van de goal van Lisandro Martinez. Nog een keer gaat Finzic kijken. Jij moet blijven staan. Heb je dat streepje gezien? Daar mag je niet buiten komen. En we kijken naar Lamine Yamal, die deze vrije trap neemt. Schiet hem op doel. En de redding van Lisandro Martinez slaat die bal over de achterlijn. We krijgen nog een hoekschop. 8 minuten extra tijd. Zitten erop. Wat een spanning. Gaat die bal tussen de palen? Ja, hij gaat tussen de palen. Lisandro Martinez zit er prima bij.
1: De hoekschop is alweer genomen. Daar hebben we Nico Williams die de bal redt. En bijna Koubarsi daar. De bal wordt dan weggetrapt. En dan wordt voor de laatste keer gefloten in de reguliere speeltijd. Krijgt Spanje niet waar ze recht op hebben. Want als je al die doelkansen ziet. Ja, de ene gevaarlijker dan de ander. Ook dat moet gezegd worden. Dan zijn zij de ploeg die een doelpunt verdient. Dat gebeurt niet. Het is 0-0. Rood voor Fernandes. Dus we gaan zo verlengen met 11 tegen 10.
3: En zo blijft het spannend in die WK-finale. Normaliter is het oog op morgen nu al 1 minuut of 10 bezig op deze zender. Maar we gaan door met het verslag van de WK-finale. De luisteraars die toch het oog willen horen, die kunnen terecht bij de podcast die net kerstvers is gemaakt. En die nu dus ook al te vinden is op de site van NPO Radio 1. En uiteraard alle bekende podcastplatforms. Zo direct dus die verlenging in die WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Eerst even naar de ster.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 18 over 11, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole en daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Dan het weer, hier en daar een bui. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt dan af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken. Kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De timing, welkom terug. De WK-finale is toe aan een verlenging tussen Argentinië en Spanje. Philippe en Frank.
7: We zijn heel stiekem al een paar tellen begonnen aan die eerste verlenging. Deze wedstrijd in New Jersey staat 0-0. 11 van Spanje tegen 10 van Argentinië. Enzo Fernandez naar de kleedkamer is gestuurd. Niet zo heel lang voor het einde van de wedstrijd met zijn tweede gele kaart. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Williams, die heeft moeite met de bal onder controle krijgen. Die heeft ook moeite met de hele tijd zijn tegenstander voorbij lopen. Hij probeert het nu niet eens. Bal naar Cucurella. Dan naar Pedri, terug naar Cucurella. En dan weer naar Williams. Dan kijken of hij zijn tegenstander te opzoeken. Ook nu doet hij het niet. Het is een omsingeling geworden. Natuurlijk Spanje met een man meer. Argentinië nog verder terug. Het is niet de specialiteit van Argentinië, dit tegenhouden. En toch doen ze het tot nu toe heel aardig. Ondanks het feit dat Spanje al flink wat doelpogingen heeft gehad. Maar tot nu toe allemaal nog recht op Martinez geschoten. En de keeper is tot nu toe dus de man van de wedstrijd voor de Argentijnen. En niet de grote aanvoerder zelf. Dit is een stevige overtreding, maar ik vraag me eigenlijk af van wie. Tagliafico, die even vol doorloopt op zijn tegenstander. Pedro Porro is dat. Die krijgt daar vol Tagliafico op zijn kin. Die weet eigenlijk al, ik kan die bal niet hebben. Die gaat als een soort mislukte rugbyspeler. Want dat kan een rugbyspeler echt beter vol door. Terwijl die de bal nog even raakt. Vol door op het gezicht van
8: gorilla-imitatie
7: van Pedro Porro. Hij krijgt de vrije trap gewoon mee. Ja. En omdat er contact is bij de voeten. In het nadeel van de Spanjaarden is dat zo. Maar tegelijkertijd ging Tagliafico, die dacht, weet je wat, ik krijg hem toch wel mee. Ik doe nog even wat extra handgebaren erbij. Pedro Porro moest daar eventjes van bij komen. De lange bal van achteruit van keeper Martinez de hoek in. Kijken of daar een Argentijn bij kan. Antwoord nee. Dan is het aan Unai Simon om de doeltrap te nemen.
8: Ja, ik moet ook nog wel eens denken aan die persconferenties die Argentijnen hebben gegeven. Waarbij ze sommige te kennen gaven van... Ja, we weten dat we worden gehaat door sommige andere landen en door de supporters. Maar dan halen wij alleen maar motivatie uit. Dus ze weten dat ze tegenstanders kunnen tergen. Ja, en dat ze het niet altijd van het voetbal moeten hebben. Maar ze komen er zo ver mee. Ferran Torres. En bovendien moet ik niet vergeten dat ze ook genoeg wedstrijden puur hebben gewonnen vanwege hun voetbalkwaliteit. Want die hebben ze wel, alleen ze laten het niet altijd zien. Pedri, de jongen met een balletje. De kopbal van Nico Williams. En weer een redding van Emiliano Martinez. Daar moest hij nog eventjes gestrekt gaan. Ja, buitenspel was het niet. Daar leek het even op. Maar Williams grijpt naar zijn hoofd en denkt, wat een kans had ik toch. Hij liep in de loop van de bal. Hij krijgt hem zo mee van Torres. Hij schampt de bal. Hij gaat niet genoeg de hoek in. Waardoor Martinez er nog bij kan komen. Wat een gevaarlijk moment van Spanje. En weer, ja, die doelman die hem tegenhoudt.
7: Ja, geweldige redding zeg. Ongelooflijk, want je weet niet. Je weet dat Nico Williams er nog aan zou kunnen komen. Hij raakt de bal nauwelijks. Eigenlijk alleen maar met zijn staart, zeg maar. Raakt hij de bal nog. Maar ja, dat weet Martinez niet. Dus hij moet op het allerlaatste moment reageren. En dat doet hij uitstekend. Ja, hij wordt wel een klein beetje van richting veranderd. En dat helpt de keeper een klein beetje. Het blijft een geweldige redding van de Argentijn. Verreweg de beste Argentijn binnen de lijn.
8: Hij heeft ook nog wel wat schoten losgelaten.
7: In deze wedstrijd. Ja, maar goed, ja, hij houdt alles tegen.
8: Hij is er wel tegen, ja.
7: Ja, dat is de bedoeling van dit spel. En, het is nog niet briljant, maar goed genoeg om Argentinië nog steeds in de wedstrijd te hebben. En dat had al lang niet meer gehoeven, want de doelcijfers zijn echt schrikbarend in het voordeel van de Spanjaarden. 16 doelpogingen, 11 tussen de palen. Die 11 waren allemaal voor Emiliano Martinez. En Spanje trekt meer en meer die wedstrijd naar zich toe. Is ook logisch. Ze hebben een man meer.
8: Ja, nu wel inmiddels. Dat hebben ze al een minuut of 10 inmiddels. Als je naar de speeltijd kijkt. De bal in de richting van Marino, die er net niet bij kan. Onmiddellijk een omsingeling van de spelers van Argentinië. En het leidt ook weer tot balbezit voor Spanje. Ook Messi kijkt nog eens om, van ik krijg die bal niet in mijn voeten. Hij wandelt weer, maar ja, hij wandelt tot het moment dat hij ineens wegschiet. Cucurella, Williams en Pedri in balbezit. Rodri komt zich melden, die is nu aan de bal. Eén keer raken. Als het meer is en niet nodig is om meer te doen, dan doet hij het met één keer. Nu Cubarsí gaat naar Lamine Yamal. Porro. En iedereen kan weer eventjes balcontact voelen bij Spanje. Nu Rodri. Daar biedt Williams zich weer aan bij de zijlijn. Met Molina weer vlakbij hem. Nu probeert hij een duel aan te gaan. En de bal zal nu zijn voor Laporte. Simeone jaagt erachteraan. En via Simeone gaat die bal dan over de zijlijn. Hij wordt aangemoedigd door het publiek. Opgejaagd ook door het publiek. Ja, het is niet de speler die het altijd moet hebben van zijn verfijnde techniek. Maar hij laat Scaloni zelden in de steek. Vandaar dat hij ook nu weer speelt in deze beslissende fase van deze finale.
7: Ja, we zitten in de 96e minuut. Dus we zijn alweer halverwege de eerste verlenging. Daar gaat de bal in de richting van het midden. Kan er worden geschoten. Nico Williams schuift die bal binnen. Is er dan een overtreding gemaakt? Nico Williams juicht nog. Maar er is gefloten door Vincic. En die gaat nu zeggen dat Merino een overtreding heeft gemaakt. Denk ik. Ja. Daar gaat nog een VAR naar kijken. Sowieso. En wij gaan het ook allemaal nog een keertje terugkijken. Maar die bal ligt dus tegen de touwen. En Emiliano Martinez ligt op zijn rug op de grond. En Vincic is daarop aangeslagen. Heeft op basis daarvan gefloten als die bal voor de goal komt. En ik vind het geen overtreding op Otamendi. Ik zie het niet in eerste instantie. Merino die probeert de bal te raken. Martinez die dat duel eigenlijk gewoon aangaat. Ik zie, misschien zie jij het anders, maar ik zie geen overtreding.
8: Nee, ik ook niet eigenlijk.
7: Ik zie hem niet.
8: Nee, maar ja, het wordt weer slim uitgelokt door die Argentijnen. Mag je dat slim noemen?
7: Niet maar het is sowieso.
8: Brengen ze zoveel twijfel weer teweeg bij de arbitrage dat hij gaat blazen, die Vincic. Het is een omstreden moment in deze finale. Ik zie ook verbijstering op het gezicht van Nico Williams. En de vraag is dan of de VAR hier nog verandering in gaat brengen.
7: Het is wel Dankert, het is een goede VAR.
8: Ja, maar dan moet je wel ontzettend veel lef hebben om dat te doen. Want is er nog twijfel? Ik zie nog een keer zo'n beeld.
7: Hij staat op zijn voet bij Otamendi. Ik denk dat hij dat gaat aangrijpen om de goal af te keuren.
8: Ja, want dat zagen we net niet in die eerste herhaling.
7: Ik niet in ieder geval.
8: En nu zien we dat wel. En nu laat Martinez zich ook behandelen.
7: Ja, dat is handig. Hè?
8: Ook
7: op
8: zijn voet. Dat geeft de Argentijnen weer een beetje het momentum om te hergroeperen. En dan, ja, om het het spel te doen kantelen en om het geloof weer terug te brengen in eigen gelederen. En ja, ook weer vertrouwen te kweken voor de rest van deze verlenging, want ze zullen het nog zwaar gaan hebben. Ik denk niet dat Dankert hier verandering in gaat brengen.
7: Nee, gezien het feit, ja, volgens mij stond Merino op de voet van Otamendi op het moment dat hij draaide, onbedoeld, maar het was dan wel, dan is het een overtreding. Mm-hmm. Zo simpel is het dan gewoon. Het is niet altijd bedoeld dat je iemand raakt. En dan kan het wel gewoon zijn dat het telt als een overtreding. Er gaan nog wat wissels aankomen. Eric Garcia gaat bijvoorbeeld binnen de lijnen komen. En ook Zubimendi staat klaar. Die gaat komen voor Rodri. Oh, de aanvoerder gaat eraf. De grote meneer zelf. Hij gaat vervangen worden door Zubimendi. De man van City vervangen door de landskampioen van Arsenal.
8: En dat zijn twee spelers die nog geen minuut hebben gemaakt op dit toernooi.
7: Ja. Maar ja, dus, dat is inderdaad ook zo. En ja, dat betekent wel weer twee verse krachten tegen die 10 van Argentinië. Spanje is veel sterker. Maar deze beslissing, genomen door Vincic, dat is de beslissing die blijft staan. De doelpunt van Nico Williams dus afgekeurd door de scheidsrechter. Ik denk uiteindelijk gewoon terecht, hoe vervelend het ook is voor Spanje en hoe onbedoeld het ook was van Merino. Ik denk wel dat het terecht is dat die goal wordt afgekeurd. Spanje heeft nu wel de weg gevonden. En het tempo. Nu willen ze doorzetten. Daar gaat Williams. Ah, ja, hij heeft het wel heel lastig hoor. Die 1-tegen-1 duels. Hij komt er maar moeizaam langs. Argentinië levert die bal meteen weer in. Volgende aanval van Spanje.
8: Ja, de La Fuente was weer nauwelijks tot bedaren te brengen. Die is echt witheet. En het is normaal zo'n betrekkelijk rustige man. Met nu het balbezit voor Zubimendi, die gaat naar Cucurella. Met Pedri in balbezit. Pedri met een balletje in de richting van Merino. Die bal wordt weggetennist, laat ik het zo noemen. Uit de strafschopgebied van Argentinië. Nu een overtreding van Messi die vasthoudt. Messi teruggefloten, hield Cubarsi vast en trapt daarna onmiddellijk de bal weg. Maar Messi krijgt daarvoor beslist geen vrije trap tegen of ook geen kaart. Nu gaan we nog eens een keer kijken naar die vermeende overtreding. En Otamendi schreeuwt het inderdaad uit.
7: Dat is zo erg is het echt niet.
8: Licht contact is er wel. Hij maakt er meer van dan nodig is. En vanuit de optiek van Argentinië was er ook veel voor nodig om de scheidsrechter op deze gedachte te brengen. Williams naar Zubimendi, naar Pedri. Pedri naar Porro. Bal gaat naar de rechterkant. Porro met een voorzet. En daar komt hij niet terecht bij Nico Williams. Wel helemaal aan de linkerkant bij Cucurella. Weer een omsingeling van de Argentijnen in het eigen strafschopgebied. Met Zubimendi, die is over zich heen kijkt. De bal even teruggeeft naar Garcia. Met Pedri gevonden. Pedri. Door de benen van de scheidsrechter. Van Vincic. Dat is ook knap. Cubarsi. Ja, zou kunnen gaan schieten, maar kiest voor Lamine Yamal. Yamal. Die tot een voorzet. Wel weer Porro. Ja, hoe kom je er doorheen? En daar is Yamal. Ja. Het zou in anders voor een omloopbal heten. Maar hij krijgt hem ineens voor zijn linker. En schiet huizenhoog over. We gaan nog wisselen. En we zien een oud Feyenoord.
7: Ja, Senesi komt binnen de lijnen. Even kijken voor wie hij erin gaat komen. Zie ik daar Alvarez naar de kant gaan. Dat betekent inderdaad een verdediger erop. Aanvaller eraf. En daarmee zijn de bedoelingen van Argentinië duidelijk. Ja, dat heb je eigenlijk al gezien in die hele verlenging. Ze zijn aan het tegenhouden. En dat gaat tot nu toe met succes. Spanje is natuurlijk wel gewend om tegen dit soort verdedigingen te spelen. Maar dan doorgaans niet van de kwaliteit van Argentinië. We zitten in de 102e minuut van deze wedstrijd. Dus we zitten nog net in de eerste verlenging van dit duel. De doeltrap van Martinez, overigens de laatste rode kaart gegeven in een WK-finale, was voor Heitinga. Dat was in de finale van 2010 tegen Spanje, toevalligerwijs. Die won Spanje dus uiteindelijk ook. Spijt me dat ik daar nog even over moet beginnen. 102 minuten zitten erop. Spanje trekt weer ten aanval. Doet dat over de rechterkant van het veld. Via Pedro Porro even combineren met Lamine Yamal. Dan gaat die bal richting de as. En op zoek naar ruimte om die bal in kwijt te kunnen. Daar heb je natuurlijk een paar specialisten voor. Pedri zou dat prima kunnen. Bal gaat naar de buitenkant. Daar is de paas! Die bal naast. gekopt door Merino. Wat een schitterende paas. En wat goed voor zijn man gekomen van Merino. Maar krijgt de bal niet tussen de palen. Eindelijk gaat die bal een keer richting het zijnetje. En wordt het echt ingewikkeld. Voor Martinez hoeft hij niet in te grijpen. Het scheelt niks. Het is sowieso geen buitenspel. Hij krijgt zijn hoofd voldoende bij de bal om hem richting te geven. Hij heeft echt bedacht, hij moet naar de verre paal. Martinez was kansloos geweest. Hij had nooit kunnen reageren op de zo dichtbij als de bal was. En de snelheid waarmee de bal kwam, had het nooit gekund. Maar de bal gaat naast. Spanje komt dichter en dichterbij. Ja, waar blijft die ene kans van Argentinië?
8: Ja, zag hier toch even dat Taliafico ook verdedigend tekort kwam bij Merino. Die probeerde hem af te stoppen, maar hij kwam er niet meer aan. En dat was dan een van de weinige keren dat Taliafico verdedigend echt helemaal mis had. Cucurella, het P3, alles en iedereen bij Argentinië, behalve Messi, verdedigt nu. Met Yamal aan de rechterkant. Yamal aan de rechterkant geeft hem naar Porro. En Pedri. Paredes stapt uit. Ja, is niet eens in staat nu om lichamelijk contact te maken met Pedri. Nico Williams aan de linkerkant. Nico Williams. Ja, Nico Williams met rechts haalt uit tegen het liggende lichaam van Paredes. Dan wordt die eenzame man voorin gevonden. Messi, Messi met buitenkant links. Geeft hij hem mee en Cucurella. Ja, loopt tegen zijn tegenstander aan. Ik denk dat het ook wel een lichte overtreding was op Simeone. Dat vindt hij zelf ook. De scheidsrechter in ieder geval niet. En nu kan Spanje er weer vandoor. Yamal, Yamal. Laat hem tegen zijn lichaam aankomen. Dat heeft een lukje van Hens. Ik denk dat de scheidsrechter daar ook voor vlacht. En dan weer een opstootje. Ja, Romero ondertussen. Die heeft al een keer geel gehad. Terwijl die al op de bank zat. Want dat vond de assistent scheidsrechter ook wel genoeg. En die gaf de scheidsrechter een seintje. Dus dat is een gele kaart voor een bankzitter. Maar ja, we zien nog een keertje de overtreding van Cucurella. Die zo in de rug loopt van Simeone. En scheidsrechter fluit er niet voor.
7: En terecht, overigens. Want Simeone staat gewoon op hem te wachten. Hij staat echt gewoon op hem te wachten. Die denkt, mooi als we hier een vrije trap krijgen. Dan komen we nog een keertje aan de overkant. En hij lokt die overtreding dus gewoon uit. En Tagliafico lokt daarna ook een ruzietje uit met Lamine Yamal. Het is de manier waarop Argentinië nog probeert deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Of in ieder geval niet te ver te laten overhellen. Naar het voordeel van Spanje. En dat is al moeilijk genoeg. Laatste minuut loopt van de eerste verlenging. Scaloni heeft nu ook een gele kaart gekregen. De bondscoach van Argentinië wint zich te veel op. Al die spelers. Hij staat niet alleen langs de zijlijn te ijsberen en te drentelen. Alle spelers van Argentinië om hem heen staan daar ook. Bemoeien zich er ook mee. Zoveel spanning als erbij komt kijken. De eerste helft van de verlenging zit er officieel op. We krijgen 3 minuten extra tijd. Er is zowaar even balbezit voor Argentinië. Maar ik heb die zin nog niet uitgesproken. Of ze zijn de bal alweer kwijt. Geen overtreding tegen Williams. Dus heeft Argentinië de bal weer terug. Nou ja, het is toch een van de spaarzame momentjes voor Argentinië in deze eerste verlenging.
8: Ja, met Paredes die nu weer een balletje teruglegt. En ja, onmiddellijk worden de verdedigers en de doelman onder druk gezet. Dus we krijgen een lange bal van Emiliano Martinez. Die ook wordt ingeleverd bij Porro. En daar is de bal weer voor de middenvelders van Spanje. Met Zubimendi, met Pedri en Torres. Die probeert daar een vrije trap uit te lokken. Daar trapt de scheidsrechter terecht niet in. Met balbezit onmiddellijk weer voor Zubimendi.

0: die nu wat eenvoudig van de bal wordt gezet omdat hij te lang aarzelt. Nu Messi die zich ontdoet van Garcia. Messi stuurt... Molina om een boodschap? Dat lukt ook weer niet, want Porro is daar goed bij. Ja, Messi blijft maar wandelen. Maar één moment is voor Messi genoeg. Eén moment, daarom moet je hem er ook nooit uithalen. Want dat moment kan altijd nog komen. Medina neemt even een slokje, krijgt een bal van Lamine Yamal. En Yamal wil zeggen, ja, jongen, gooi nou toch in. Maak een beetje tempo. Oh, daar op de achtergrond gaat er weer een Argentijn neer. Na een onschuldig duwtje met Torres. En de scheidsrechter loopt daar weer eens toe. Ja, daar gaat weer het Tagliafico neer. Ja, die maakt ruzie.
1: Zijn flink wat tellen.
0: Ja, maar kijk, Medina, die wil wat tijd rekken. En daarna gaat Tagliafico zomaar liggen en probeert die Torres een gele kaart aan te smeren. Wat hem ook weer niet lukt. Een minuut nog in de extra tijd in deze eerste helft. En het wordt afzichtelijk af en toe.
1: Ja, Argentinië is gewoon op weg naar de penalties. Die zijn maar één ding aan het doen. En dus, straks met penalties is alles weer gelijk. Nu zijn we met een man minder. En is het gewoon een kwestie van overleven. Anders wachten op dat ene momentje van Lionel Messi. Die nu alleen voorin staat. Dat betekent dat Argentinië niet verdedigt met 9 veldspelers. In plaats van 10 als je Messi meetelt. Maar ze verdedigen met 8 veldspelers. Want Messi doet nog steeds niks. Die staat voorin en die wacht tot hij de bal kan krijgen. En zo heel af en toe lukt dat eens een keertje. En voor de rest is Argentinië vooral bezig met het ontregelen van Spanje. Met het ontregelen van het kunnen spelen van de bal. Dat het allemaal maar zo lang mogelijk mag duren. Al die tijd dat ik aan het praten ben is die bal niet in het spel geweest. Ingooi komt nu. De bal gaat in de achteruit. Wordt een vrije trap gegeven. Spanje zegt, we hebben toch de bal. Wij willen graag tempo maken. En dan wordt het toch langzaam irritant. Maar de eerste verlenging zit erop, zegt Vincic. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet meer zo heel veel uit. Argentinië moet nog één verlenging overleven. Dan kunnen ze naar penalties. En dan is het weer gewoon 10-10. Want zo gaat het nou eenmaal in het voetbal. Nu is Spanje nog in het voordeel. Maar op het scorebord is het nog volkomen gelijk. Nog 15 officiële speelminuten te gaan. 0-0 staat het in New Jersey.
2: Robert Maaskant bij mij in de studio. Spanje is toch veel beter.
3: Nou, dat is een understatement dit, hoor. Ja, incredibel. Dat die nog niet gescoord hebben is echt een wonder.
2: Ja.
3: En als je kijkt naar de kansen die ze krijgen, het zijn dan misschien niet 100% kansen, maar ze komen zo vaak in de 16 meter komen ze vrij. Ja, en Argentinië, en ik durf het echt wel objectief te bekijken, zijn gewoon bloed en bloedirritant. En ik probeer het dan maar te vertalen naar, als die Argentijnen nou een oranje shirt aangehad hadden, Hoe hadden we er dan naar gekeken? Ja, dan gaan we het overlevingsdrang noemen en vechtlust. En
2: karakter.
3: Ze bijten van zich af als een leeuw.
2: Ze doen wat nodig is.
3: Nou ja, zo is het gewoon simpelweg. Ja, ik vind het jammer, want ik vind het geen goede finale. Spanje is herenmeester geweest, ook in de 90 minuten. En nu helemaal tegen 10 man natuurlijk. En Argentinië doet het enige wat ze kunnen. Dat is continu overtredingen maken, tijd rekken. En maar nog steeds hopen op dat ene momentje. Want we hebben het moment nog steeds niet gezien, hè?
2: Messi is eigenlijk niet in het spel voortgekomen, hè?
3: Totaal niet.
2: Heel even dat hele toch opvallende moment van de verlenging. Williams die scoort in de rebound. Ja. Afgefloten voor een overtreding. Heb jij nog gezien waarom dat was?
3: Ik dacht even aan mijn hoofd, ik moet de naam even schuldig blijven. Ik dacht dat het Torres was die op een voet ging staan. En dat was ook zo. Hij raakte hem heel even kort aan. Maar daarna kreeg je een gigantische overdreven reactie van een duik. Ja. Als je op iemand zijn voet gaat staan, kan je niet wegduiken. Want dan sta je namelijk vast. En deze Argentijnse speler wist het toch nog eventjes voor elkaar te krijgen om een halve meter de lucht in te gaan. Maar goed, hij lokte dat aardig uit. En het is gewoon eigenlijk jammer voor de wedstrijd bijna. Want als er één ploeg is, we zouden het bijna een jurysport moeten gaan maken. Dan is het wel Spanje die het verdient om wereldkampioen te worden.
2: Ja, en dat Argentinië eigenlijk de hele tijd pas gaat voetballen als ze op achterstand komen. Dus
3: ja,
2: dat is ook wel eens leuk.
3: Dat zullen ze nu niet meer kunnen, denk ik, met 10 mensen. Ze zijn door de wissels heen ook. Dus ja, ze proberen echt, en dat vrees ik met grote vrezen, op het moment dat het strafschoppen zou worden, ja, dan is Martinez als keeper,
2: ja, zit er lekker in.
3: Is echt een penalty killer. En dan zouden ze het nog zomaar naar zich toe kunnen trekken. En dan praten we over 20 jaar of over 30 jaar. Praten we over Argentinië als wereldkampioen. En dan weet niemand meer hoe die wedstrijd is gelopen.
2: Eigenlijk is Argentinië al 105 minuten aan het overleven, toch?
3: Die hebben geweten van tevoren dat ze de mindere ploeg waren in deze wedstrijd tegen Spanje. Dat ze moeilijk in balbezit konden komen. En dat ze hetzelfde spel moesten spelen.

0: om maar te overleven. Nou, dat hebben ze bijna in perfectie uitgevoerd. Als je naar Paredes kijkt, hoeveel overtredingen die gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Die had er al lang af moeten
1: zijn.
0: Zullen we weer gaan voetballen?
1: We gaan weer voetballen. Ze zijn alweer aan het voetballen. Frank, Filip.
2: We zijn inderdaad weer aan het voetballen. En de bal wordt maar doelloos naar voren getrapt door de Argentijnen. En opgevangen door Cucurella, de linksback die hem even gaat halen. Eric Garcia, centrale verdediger nu. Vangt hem weer op. Messi kijkt nog eens over hem heen. Wandelt rustig terug. De overige 9 veldspelers overige 8 veldspelers en de doelman. Die gaan dan weer rustig verdedigen en kijken wat Jamal in dit geval gaat bezinnen. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. De bal wordt ervoor gegeven naar Porro. En daar is Nico Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams met het hoofd. En daar is hij. De goal die al die oud-internationals, die oud-wereldkampioenen van Spanje zo blij maakt op de eretribune. Daar vieren ze een feest. Daar kijkt Messi wat versuft om zich heen. Is het dan echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Scaloni ziet het aan. Spanje heeft gescoord. Ze hadden er zoveel recht op. Hun 20ste kans in de wedstrijd levert een doelpunt op. Argentinië heeft er nog 0 gehad. En het doelpunt wordt gemaakt door Ferran Torres in de tweede helft van de verlenging.
3: Ja, het is echt, ze duiken meteen ook de hoek in waar de meeste Spanjaarden zitten. Ze zijn er echt wel, hoor. Er zijn genoeg rode shirtjes in New Jersey. Ferran Torres natuurlijk. Hij, degene die naar het embleem, het Spaanse embleem, wijst. Schitterend gedaan door Nico Williams. In kansloze hoek komt hij daar in duel met Molina. Hij wint het duel, legt hem perfect terug. En dan staat Ferran Torres, de man van Barcelona, op de goede plek. Hij heeft het hele toernooi alleen maar bijna invalbeurten gehad. Mocht in het begin starten tegen Algerije. En nu scoort hij de goal in zijn carrière in de WK-finale. Diep, diep, diep in de verlenging. In een wedstrijd waarin Spanje met een man meer staat, beter is. En ze deze wedstrijd naar zich toe moeten gaan trekken. Of komt er toch nog één momentje van die man die inmiddels bijna 40 is van Argentinië. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Want Argentinië zit aan de bal zo niet in de wedstrijd. En je ziet het ook aan de reactie van McAllister. Die het shirt over zijn hoofd trekt en denkt, nee, we hadden penalties moeten halen. Daar hadden we gelijke kansen. Nu is het niet eerlijk. Nu gaan we het niet redden. Maar Argentinië is Argentinië. En elke keer als ze achter staan, worden ze echt heel gevaarlijk. Dus daar is het nu achter.
2: Ja, als ze achter staan, dan gaan ze ineens voetballen. Hè? Dat hebben we ook tegen Engeland gezien. En dat zou nu ook nog kunnen. Daar hebben ze 12 minuten wat blessuretijd de tijd voor. En nu krijgen we een vrije trap, net over de middenlijn, op de helft van Spanje inmiddels. Vrije trap voor Argentinië, die nu wordt genomen. De bal gaat in de richting van Senesi, die komt er niet aan. Wel zien we Otamendi en ja, daar is Simon, die werpt zich op de bal. Ja, we hebben Simon, die een bal moet pakken die afkomstig is van een Argentijn. Dat ja, maken we nu mee.
3: Je durft niet te zeggen dat het een kans is, hoop
2: ik. Nee, ik druk me expres overzichtig uit. Het is ook niet meer dan dat. Maar ja, dat zien we wel, hoe uitzonderlijk zo'n moment is. Maar het kan nu gaan komen, want Argentinië weet ook, als we niet komen, dan is het sowieso gebeurd. En dus zal Argentinië nog wel eens een keer risico gaan nemen in het restant van deze verlenging. Nu een inworp voor Cucurella.
3: Ja, nu staat de bank van Spanje massaal. Alle spelers staan nu in het coachgebied. En bij Argentinië zijn de meesten inmiddels gaan zitten. Daar staat Scaloni natuurlijk sowieso nog. Die moet 4 overeind blijven. Het is niet makkelijk hè, als wereldkampioen om je titel te verlengen met nog eens 4 jaar. Het gebeurt hoogst zelden dat lukt. En Argentinië, de kans dat het lukt, wordt met de minuut nu kleine. Ferran Torres juint de boel nog een beetje op. Op de tribune zijn de Argentijnen echt verre weg in de meerderheid. Maar op het veld zijn ze met een man minder. En moeten ze nu een kans gaan creëren. En die kans die ze krijgen, moet er meteen in. Dan heb je 1 oplossing. De bal moet naar Messi. Daar is de bal nu. Hij draait weg bij zijn tegenstander. Levert hem in bij een ploeggenoot. En zo kan Argentinië doorbouwen.
2: Met Molina aan de rechterkant en Paredes. Die onmiddellijk wordt geblokt. Bal blijft in de balbezit van Argentinië. Met Messi. Messi die een paas verstuurt. Paas wordt onderschept. Marino legt hem af. Maar niet op een ploeggenoot. Maar op Messi. Ja, ineens is Argentinië de aanvallende ploeg. En laat Spanje dat ook een beetje toe. Wordt Jamal daaruit gekapt. En Ja, is Otamendi aan de bal. En waar gaat hij dan naartoe? Naar Paredes. Langzaamaan schuift Argentini weer op. Met een man minder, hè? Met een man minder. Medina geeft hem naar Paredes. Die een lange paas verstuurt. Die in één keer belandt bij Simon. Dan duurt het weer even. 110 minuten inmiddels gespeeld. En Simon neemt nu zijn tijd. Ja, en nu vindt Messi dat weer niet leuk. Dat Simon zijn tijd neemt. We zien nog een keer de goal. Prachtig, prachtig teruggelegd. Knap ook, technisch met het hoofd door Nico Williams. En binnengeschoten in het dak van het doel door Ferran Torres. Maar we willen nu de actualiteit zien. Daar zijn wij ook van afhankelijk, want we zitten niet in het stadion, hè. We zien nog een keertje de doelman verslagen kijken. Maar we willen nu zien wat er op het veld gebeurt. Ferran Torres wijst op zijn embleem, zijn Spaanse embleem. En Molina, die zich daar liet kloppen in het luchtduel. Ja, die huilt bijna, verstopt zijn gezicht. Maar nu zijn we weer bij de actualiteit met Koubarsi. Koubarsi, de bal gaat naar Yamal. Porro zat er ook nog tussen. Marino wordt inmiddels neergelegd. Vrije trap voor Spanje. En nu zal Spanje wel weer even de tijd nemen.
3: Ja, we hebben de gele kaart gemist intussen door al die herhalingen van McAllister. Die hebben we dan in ieder geval nu nog even gemeld. Dat is de zoveelste gele kaart voor Argentinië. Dat is ook in principe...
2: Die had hij in de openingsfase moeten hebben al.
3: Ja, precies. En dan had dit zijn tweede geweest. Ja. En dan hadden ze met nog een man minder gestaan. Maar dan had hij zich misschien ook weer anders gedragen. Dat weet je natuurlijk nooit. We hebben namelijk niet gezien wat er gebeurd is. Wij zaten naar al die herhalingen te kijken van het moment van de goal. Terwijl ja, wij houden van voetbal. We willen gewoon zien wat er gebeurt. En niet naar wat er al is geweest. Dat hebben we namelijk al lang gezien. Spanje heeft de bal. Dat is het goede nieuws voor Spanje. 1-0 vol. Dat is nog veel beter nieuws voor Spanje. Meer dan dik verdiend op dit moment. Het zou echt een wonder zijn als ze dit nog weggeven. Want Spanje geeft hoogst zelden kansen weg tijdens dit toernooi. En al helemaal niet of nauwelijks doelpunten. Dus dat Argentinië er niet aan toekomt is op zich niet zo heel erg raar. Met een man minder en een achterstand zo kort voor het einde van het toernooi zou het helemaal niet raar zijn. Spanje speelt de bal rond zoals we dat van Spanje kennen. Tiki-taka noemden we dat vroeger. Maar onder Luis de la Fuente is dat veel minder geworden. Zijn ze veel meer via de zijkanten, veel directer gaan voetballen. Is het toch een beetje een ander Spanje geworden. Daar gaat de bal weer in de richting van Williams. Achterlijn halen, even inhouden. Komt hij tegenover zijn tegenstander, kan hij Cucurella bereiken. Nee, dat kan hij niet. En uiteindelijk wordt hij buitenspel gegeven op het moment dat die bal weer wordt ingeleverd en die aanval niks oplevert. Dan kan Argentinië sowieso de vrije trap gaan nemen. Martinez pikt eventjes een metertje of 5-6. Brengt die bal naar de rand van zijn strafschopgebied. Iedereen bij Spanje op de bank maakt zich daar enorm druk over. Scheidsrechter maakt zich daar totaal niet druk over. 113 minuten hebben we bijna gespeeld. Nog 7 officiële minuten en dan is Spanje wereldkampioen. Of komt er nog een goal bij? Daar gaat Ferran Torres in zijn eentje tegenover Emiliano Martinez. Daar is de 2-0 en de beslissing in de wedstrijd. 7 minuten voor het einde. Oh, buitenspel gegeven. Ai, ai, ai, ai, ai. Hij ging ook zo ongelooflijk alleen richting de goal van Argentinië. En ja, het is kantje boord. Het is kantje boord ter hoogte van de middenlijn. Hij blijft net nog op de helft van Argentinië, maar hij is niet de enige. Wel heeft de VAR gekeken en Dankert heeft meteen gezegd, klopt. Hij staat buitenspel en ze hebben goede apparatuur. Dus het zal ongetwijfeld kloppen. Het is nog steeds een wedstrijd. De 2-0 van Ferran Torres telt niet.
2: Nee, die telt niet, nee. Maar ja, ik denk dat het ontzettend nipt was dat hij buitenspel stond. Ik hoop dat we daar zo nog een herhaling van zien. En dat het beeld even voor ons ook wordt stilgezet. Ondertussen willen we de actualiteit zien. In de actualiteit zien we een vrije trap voor Argentinië. Net over de middenlijn. Je vanaf de rechterkant. En dus moet Spanje nu verdedigen. En dat hebben ze de hele wedstrijd nog niet gedaan. Niet hoeven te doen, omdat ze zoveel sterker waren. Daar komt de vrije trap in de 16 meter. Maar die wordt onmiddellijk daar weggekopt. En de bal gaat helemaal terug naar Emiliano Martinez. Yamal probeert hem onder druk te zetten. Dus wordt hij onmiddellijk weer gespeeld naar Paredes. En zo probeert Argentinië, met een man minder dus, nog altijd weer op te bouwen. De bal gaat naar de rechterkant, naar Messi. Simeone maakt wat ruimte voor hem door weg te lopen. Messi handig voorbij Pedri, lanceert zichzelf. Cucurella blijft staan. Daar komt de voorzet van Messi. Is het toch weer dreigend? Garcia kopt die bal weg en maakt er een hoekschop van. Messi gaat zich belasten met deze corner. Hij heeft haast, snel genomen. Ja, daar komt die voorzet nu van Messi. En die is te ver en die gaat op het dak van het doel. En Ja, nee, we weten nog, als hij in één keer uit zijn corner de bal terugkrijgt en hem voor kan lepelen, dan kan hij hem ook vaak op het hoofd leggen van een medespeler. Dat hebben we dit toernooi ook al eens gezien. En dat dreigt er toch altijd weer een rampzalig scenario voor Spanje, dat het echt niet moet laten aankomen op strafschoppen. Maar voorlopig staan ze nog met 1-0 voor.
3: Ja, en vooralsnog zonder al te veel problemen, want dit doelpoging blijft dus uit. Ja, je zou dit soort van doelpoging kunnen noemen, al was het absoluut bedoeld als voorzet. Maar ja, bij hem weet je het nooit. Hij valt altijd toch bij de tweede paal. En Philip wijst even naar het statistiekenlijstje en daar staat inderdaad 1. Dus iemand heeft het in zijn hoofd gehaald om dit als doelpoging neer te zetten. Ik zou zeggen, het was een voorzet. Hij belandde nou een metertje over de lat op het dak van het doel. En de grote optimist die aan de statistiekenlijst zit, heeft hier een doelkans van gemaakt. Nou, oké, doe maar. Williams is langs zijn tegenstander. Molina is gezien. Oh, Williams, wat doe je? Wat doe je? Die wilde wat leuks uithalen. Hij wilde gewoon wat leuks uithalen. Nico Williams, je staat in de WK-finale. Oh nee, hij doet het per ongeluk, denk ik. Ik hoop het.
2: Ja, maar hij wilde toch wel heel frivol doen, terwijl er ook nog medespelers waren en hij ook nog zelf kon schieten.
3: Lamine Yamal staat gewoon klaar. Want, en die zegt ook, wat doe je?
2: Want er waren meer Spanjaarden op dat moment dan Argentijnen. En de strafschopgebied van Argentinië toen Williams daar ineens zich een vrij baan verschafte door zijn directe tegenstander voorbij te gaan. Nu probeert Simeone de bal binnen te houden voor Argentinië. Slaagt daar wonder wel in, houdt hem binnen. En daar is Messi aan de bal. Messi schiet tegen het hoofd van Marino, die neergaat. Ja, die ik wil niet zeggen dat hij buiten west is, maar die krijgt een ongelofelijke knal te verwerken met de bal in zijn gezicht. Hij staat op 2 meter van Messi en recht op zijn neus. Hij gaat gestrekt naar de grond. Ja, dat voel je wel als Marino zijnde. Het is maar goed ook dat hij niet zijn armen gestrekt had voor zijn gezicht, want dan had je nog een twijfelgeval gehad of dit een penalty had moeten zijn. Hij komt inderdaad nu vol in zijn gezicht en hij vraagt om hulp. Ja, het licht gaat even uit bij Marino, die dan toch goed reddend werk verricht bij die doelpoging van Messi. Ik denk overigens bij zo'n rising shot dat hij wel over was gegaan. Maar Marino, ja, die staat er toch gevaarlijk. We krijgen nog het moment te zien van de herhaling. En dan staat hij met de schouder, ik denk nog een deel van de schouder, net buitenspel, Ferran Torres, op het moment dat hij eerder al, een minuut of 5 geleden, denk ik, de 2-0 dacht te maken. Die 2-0 die dus net niet doorging. We krijgen dus toch nog dat moment te zien van het afgekeurde doelpunt.
3: Ja, en Marino intussen wordt overeind geholpen. Daar is inmiddels assistentie bij. Dat mag bij een hoofdwond. Hij hoeft ook niet naar de kant in een geval als deze. Terwijl er nog 2,5 minuut officiële speeltijd is in deze verlenging. De wanhoop op de tribunes. En je ziet het zo nu en dan ook wel bij een speler. Je zag het al even bij Scaloni, bij de bondscoach. Dit gaat niet goed. Dit was niet het scenario dat we voor ogen hadden. Merino moet toch even naar de kant. En overeind worden geholpen. De bal ligt bij de hoekvlag. Daar wordt hij opgehaald door Vincic. En die gaat dan ergens anders weer verder. Die zegt, we gaan niet daar verder. We gaan verder waar ik het bepaal. En we gaan verder met een scheidsrechtersbal. Paredes is daarbij. Pedro Porro is daar ook bij. Die gaat Paredes echt geen centimeter geven om die bal meteen voor te jassen. Die moet natuurlijk, natuurlijk moet hij op afstand blijven. Maar hij wil ook niet meteen die bal voor gegeven hebben. Die bal is inmiddels weer in het spel. Argentinië heeft hem. Merino is ook weer binnen de lijnen. Dus ze zijn weer met z'n 11 tegen die 10 van Argentinië. Maar die 10 van Argentinië doen alle mogelijke moeite om die bal het strafschopgebied in te krijgen. 1,5 minuut speeltijd nog. 1-0 voor Spanje. Diep, diep, diep in de verlenging. Maar Argentinië probeert wat ze kunnen. Het is nog niet zoveel.
2: Ja, Medina probeerde die bal ineens hoog in het strafschopgebied van Spanje te spelen, maar die werd afgeblokt door Yamal, die dus ook nu nog zijn verdedigende werk daar verricht. Yamal die nu even stil blijft staan omdat hij buiten spel was. En dan een duw van Nico Williams, ook een tikje overbodig, wordt terecht voor gefloten. Vrije trap Argentinië, overtreding ten opzichte van Senesi. Bal wordt ingeleverd bij Messi.
3: Nee.
2: En Messi, die was al genomen, denk ik.
3: Ja, zeker.
2: Tenminste, daar leek het op. En nu gaat de scheidsrechter terug naar de oorspronkelijke plek waar die bal moest liggen. Terwijl het toch, voor mijn gevoel zo was dat die vrije trap heel snel werd genomen. Dat Messi daarna zijn hand op de bal legde. Nu in ieder geval gaat hij terug naar de plek van de eerste overtreding. Daar zet Messi zich bij de bal in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de tweede verlenging. Daar komt de vrije trap. Messi, kort genomen, krijgt hem onmiddellijk weer terug aan de rechterkant. Messi geeft een mooi paasje. Simeone legt hem voor en daar een doelkans. En bijna was was daar nog een kans, maar hij wordt goed verdedigd. Senesi probeerde daar de bal van dichtbij binnen te tikken. En er was nog net een Spanjaard die voor hem kwam. Het lijkt me dat dit een corner gaat worden bij die voorzet. Daar lopen twee Spanjaarden mee met Senesi. En daar komt de hoekschop aan. 120 minuten zitten nu precies. We gaan 5 minuten nog door. En Messi staat bij de bal.
3: Ja, er is weer Russi. Senesi is daar met Merino in de slag. Bij de laag op de grond. Vincic is erbij. Ja, natuurlijk probeert de Argentijnen nu alles. Maar nu om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voor de goal van Unai Simon te komen. Daar komt de hoekschop van Messi. Midden voor de goal. Unai Simon zit half mis. Kan die bal op doel komen? Nee, die kan het uiteindelijk niet. Bal gaat opnieuw naar de hoekvlag. Daar is Messi nog. Maak je geen zorgen, want die heeft geen meter gelopen. Die staat daar gewoon nog. Dus die hoekschop kan snel genomen worden. De eerste halve minuut van die extra speeltijd zit erop. Messi heeft de bal al klaar liggen. Neemt die hoekschop kort, opnieuw. Net zoals hij dat al eerder deed. Maar Vincic heeft gezegd, wacht even. Ze zijn weer aan het duwen en het trekken daar. In het 5-meter gebied rondom Unai Simon. En dus moet die hoekschop weer opnieuw worden genomen. En het duwen en trekken blijft gewoon doorgaan. Argentijnen rondom, de keeper met al die Spanjaarden eromheen. Het blijft duwen en trekken. En die hoekschop van Messi, daar komt die laag voor de goal. Ingeschoten, overgeschoten, overgejaagd, werkelijk. En is dat Simeone? Daar lijkt het wel op. Je kan het niet zo heel goed zien, maar hij ligt in dezelfde houding als al die Argentijnen op de tribune. Hand op het hoofd en hij denkt, dit was de kans. Dat klopt, hij zat niet, sterker nog. Hij gaat heel hoog over de goal van Unai Simon. De kans voor Argentinië om toch nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Hij gooit zijn lichaam achterover en die bal vliegt werkelijk meters over de goal van Spanje. Die blij zijn dat ze dit moment hebben overleefd.
2: Ja, want er is ook zoveel onrust nu ineens bij Spanje bij die corners. En dat komt omdat Tagliafico en McAllister daar vooral oorlog maken. Daar vlak voor de doelman met al die verdedigers van Spanje bij hun. Waardoor er toch wat onrust komt en daar komt dan deze kans uit voor Simeone. En nu Spanje in balbezit. Niet lang. Ze zijn de bal weer snel kwijt. Wat ze toch bij een 0-0 stand hadden ze alleen maar de bal. En nu heeft met een man minder Argentinië veelvuldig de bal in de slotfase. Omdat ze moeten komen. En omdat Spanje af en toe ook eens achteruit loopt. Nu weer gaat er een Argentijn naar de grond. En doet net alsof hij afschuwelijk geraakt is. Dat is Otamendi. De verdediger die mee naar voren liep. Die probeert er iets uit te halen. Waar de scheidsrechter niet intrapt. Ja, je moet toch een toneelervaring hebben als scheidsrechter. Om dit van echt van onrecht te kunnen onderscheiden. Messi, ben je de bal geeft, die nu voor McAllister is. McAllister terug naar de centrale verdediger. De bal gaat helemaal naar de linkerkant, waar Porro toch wat meer druk zou moeten geven. Dat gebeurt niet. Medina. En dan gaat er weer eentje neer. Is er nu een aanvallende overtreding van Paredes, zo te zien. Die dan weer wat gebaren maakt naar de scheidsrechter. Die beslist niet tevreden is. Overtreding gemaakt zonder dat er een bal in de buurt was. We kijken nogmaals naar de kans. De kans die, zo heb je het gevoel, het had moeten worden voor Argentinië. Maar het niet werd.
3: Ja, en dat ziet eruit als wanhoop. En ook Messi kijkt ernaar en die denkt, dit moet hem zijn. En het is hem absoluut niet. En terwijl we naar al die momenten kijken, willen wij weer graag naar het veld.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.